0: voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Tran heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Tran reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: groeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooyer, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
1: Omroep Brabant.
2: Maar ja, ik ben hier gewoon

0: je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: presenteert
1: Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier in het oude...
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
0: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.

0: enige zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: is kwijt.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Omroep Brabant. Een kei goedemorgen. 6:02. Scherp op deze vrijdagochtend. Leuk dat je erbij bent. De muziek staat weer voor je klaar. Zometeen Mark Ronson. We beginnen met 5. Keep on moving. Maak er een mooie dag van.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: kei goedemorgen. John van Groenhoven.

0: Samen maken we Mark Ronson en Miley Cyrus. And nothing breaks like a heart.
1: Een keigoeie morgen.
0: Het is vrijdag de 10e van juli vandaag. Het wordt een zonnige zomerdag met maximaal 31 graden vanmiddag op de thermometer. Ook dit weekend veel zon en een lokaal kans op wel 34 graden. Of met andere woorden een tropisch weekendje. Lekker.
2: We gaan echt vol de zon.
0: Ja, nou, ik had het toevallig gisteren ook nog eventjes over in een ander programma hier bij de zender.
2: Ja.
0: Ja, ik woon hier zeg maar tussen donderdag en vrijdag.
2: Ja, ik zag het een beetje liggen.
0: Ja, precies. En maar ja, wij zeggen dan altijd meteen lekker. En daar moeten we toch een nuance bij aanbrengen. Want het is niet voor iedereen lekker.
2: Oh, in die zin. Ja, dat klopt.
0: En ik had het daar gisteren met de Weerman ook eventjes over. Jeroen Elfrink was er van Weerblazen. En die zei ook, ja, we kunnen het eigenlijk nooit goed doen. Want hij had over een week heeft hij slecht nieuws. Dus tenminste voor de mensen die hiervan houden.
2: Ja.
0: Maar goed, dat gaan we straks allemaal horen.
2: Oké, okay, nou ja, dat is wel een goed punt. Ja, want het kan ook echt lastig zijn. Ja. Zeker, ik hoor je zeggen, temperaturen boven de 30 graden. Ja, dan wordt het wel ook wel gewoon pittig.
0: Ja, precies.
2: Het is vandaag de dag van de Franse frietjes.
0: Oh, dat vind ik zo lekker.
2: En dat komt goed uit. Ik ken veel mensen bij wie vrijdag frietdag is.
0: Dat hadden wij vroeger ook, ja. We doen het eigenlijk nooit meer.
2: Zonde eigenlijk.
0: Ja, zonde eigenlijk, ja.
2: Ik ga het vanavond, omdat het de dag van de Franse frietjes is, ga ik het weer doen. Oh. Heb ik misschien een ander tipje voor je, want het is ook Wereldkebabdag.
0: Oh, dat vind ik wel lekker ook. Ja.
2: Doe jij dat? Ja, doe ik de Franse frietjes. Ja. En verder is het de dag van de capybara.
0: Waar is dat dan?
2: Dat is zo'n hele grote hamster.
0: Oh, kun je niet eten?
2: Nee, zou ik niet doen, maar dat is toch niet. Jij lacht, maar dat is een beetje...
3: Ja, volgens mij wel. Jij omschrijft het goed, dus daarom moest ik lachen.
2: Dikke hamster. Ik heb toevallig vorig jaar tijdens de kermis... eigenlijk op iedere kermis zag je capybara als knuffel.
0: Ah, maar die moet eigenlijk een skits geven. Dus kebabbara. Dat is een hamster die te veel kebab heeft gegeten.
2: Ja, volgens mij is het uit Australië, Nieuw-Zeeland of zo. En het ziet er een beetje uit als een grote hamster.
0: Nou goed. Wie misschien ook van de hamsters is, ik weet het niet. Baljuska Witsenhausen. Ja, kan hier een heel raar bruggetje van maken. Ga ik niet doen. Maar ze van harte gefeliciteerd, Baljuska. 41 jaar. Diederik Samson blaast vandaag 55 kaarsjes uit. En er is dan nog iemand jarig en die klinkt zo.
2: Oh, dat kunnen er veel zijn.
0: Ja, ik wou zeggen. Ja. Ja, dat is Jason Orange van Take That.
2: Oh, is hij, ja.
0: Ja, die wordt vandaag 56.
2: Zo.
0: Alweer. Van harte gefeliciteerd. Happy birthday. Ja, je hoort het wel even, Niek. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ziekenhuizen die maken zich zorgen over komend weekend. Je zei het net al, het kan lokaal in Brabant wel 34 graden worden. En de vorige keer dat we in een hittegolf zaten, eind juni was dat, zagen ziekenhuizen in het hele land meer patiënten. En de artsen die vragen zich in het AD af of ze deze drukte nog wel aankunnen. En het Catharina ziekenhuis in Eindhoven bijvoorbeeld verdubbelde de instroom van oudere en kwetsbare patiënten bijna ten opzichte van normale weken, vergelijkbaar met de drukte in de winter. Bij een bedrijf in Oosterhout is gisteravond iemand zwaar gewond geraakt. Meerdere ambulances gingen naar het bedrijf, er landde ook een traumahelikopter. Slachtoffer is uiteindelijk met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Nou, als het aan het kabinet ligt, dan kan je straks ook in het vliegtuig een boete krijgen. RTL Nieuws schrijft dat minister Karremans nadenkt over een wet waardoor luchtvaartmaatschappijen passagiers boetes kunnen geven. Dat is volgens hem nodig omdat het steeds vaker misgaat in vliegtuigen. Personeel wordt uitgescholden, bedreigd of geslagen. Volgens KLM gaat het iedere dag wel 2 of 3 keer mis.
0: Maar gaat een boete dan helpen?
3: Ja, geen idee. Misschien schrikt dat sommige mensen af of ik toch wat meer te gedragen.
2: Iedereen maar boetes laten geven. Boas kunnen boetes geven, agenten. En dan straks...
0: Dan zijn er zo'n
3: stewardessen een boete opleggen.
0: Dan krijg je 2 stoelen minder in een vliegtuig. Dan zit het aan de boa.
2: Wat krijgen we dan? Wilt u kip, pasta of een boete?
0: Ja. Ja, dat inderdaad. Wat is er mis met een compleet vliegverbod, denk ik dan? Als je zo misdraagt, want daar gaat het natuurlijk om. Dan is het toch gewoon heel makkelijk om jouw paspoort te registreren. Ja, jij vliegt gewoon een jaar niet meer. Dat werkt, denk ik.
3: Ja, dat denk ik.
0: Ja, dat slappe aanpak met boetes.
2: Dat is wel lastig, omdat je zoveel maatschappijen hebt en dat moet dan allemaal ergens in een systeem komen waar al die maatschappijen ook in zitten.
0: Is dat zo? Als jij je belasting niet betaalt, dan kom jij de grens niet over. Dan weten ze je echt wel te vinden. Ja, dat lijkt me niet zo heel erg moeilijk. Dat kunnen ze zelfs internationaal doen.
2: Ja.
0: Maar ja, weet je wat dit dan is? Zo'n boete, daar gaan de maatschappijen dan straks weer op rekenen en dan hebben ze het nodig in een businessmodel. Dus ja, dan...
2: Krijgen we dat weer?
0: Ja. Oh. Zo gaat dat hier. Dankjewel, Niek. Het is 6:13, vrijdagochtend.

0: Damiano David, the first time. En ik kijk, goedemorgen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Die keuze leggen we zoals iedere dag in een kei goeiemorgen geheel in jouw handen. Twee plaatjes om uit te kiezen. Eén staat garant voor een lekker bakje koffie. De andere voor een heerlijk theetje met een smaakje. En de smaakjes voor vandaag zijn als volgt.
2: Wil jij koffie?
0: Rutje kat. Voor koffie.
1: Of toch liever een...

0: prachtige stem van Jan de Blunt. And you're beautiful. Omroep Brabant, kei goedemorgen.
1: Wil jij koffie?
0: Nog even om je keuze te maken voor deze misschien. Koffie, hartslag.
2: Of toch liever een bakje thee.
3: Wees maar niet bang. Overwin dat gevoel.
0: Daar staat Guus tegenover.
3: Niet vanzelf. Ik weet precies wat je bedoelt.
0: Koffie, hartslag, Rutje Kot of Guus Meeuwis. Wees maar niet bang. Je mag nu je appje sturen.

0: Wij gaan de stemmen tellen. De verkeersinformatie beperkt zich tot één file. Die vind je op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Werkendam en industriegebied Avelingen. Daar 3 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Doe je er 5 minuutjes langer over.
1: Omroep Brabant.
0: Het wordt vandaag een zonnige zomerdag. Na een frisse start van de ochtend loopt de temperatuur op vanmiddag naar 29 tot 31 graden. En daarbij is een klein stapelwolkje voor de verkoeling. En dus krijg je van Nick. Goedemorgen, Nick.
2: Goedemorgen. De 47-jarige man uit Berchem die eind mei dood werd gevonden in de buurt van Herpen werd vanuit het niets aangevallen, dat schrijft de Telegraaf. Volgens de krant was de verdachte, een 35-jarige TBS'er uit Os, compleet in de war. Mogelijk had hij zijn medicijnen niet ingenomen. Of dat ook echt zo is, dat wordt nog onderzocht. 4 mannen uit Breda zijn opgepakt voor een reeks inbraken bij horecaondernemers. Volgens de politie gaat het mogelijk om tientallen zaken. Ze zouden hebben ingebroken of dat hebben geprobeerd en onder meer Breda, Oosterhout, Zevenbergen en Waalwijk. De verdachten die zitten nog vast. De aanpassingen om geluidsoverlast op de N69 tussen Veldhoven en Valkenswaard tegen te gaan kunnen voorlopig niet worden uitgevoerd. Voor de werkzaamheden moet het verkeer worden omgeleid, maar dat leidt tot te veel stikstofuitstoot in een Natura 2000 gebied. Daarom moet nu eerst worden onderzocht wanneer de werkzaamheden wel kunnen plaatsvinden. Amerika zou opnieuw aanvallen hebben uitgevoerd in het zuiden van Iran. Dat meldt althans het Iraanse staatspersbureau. Amerika ontkent iets met de explosies te maken te hebben. De situatie in Iran is de afgelopen dagen geëscaleerd met aanvallen over en weer. Je hoort een expert van instituut Klingendaal.
3: Ze zitten klem met elkaar. Er schijnt te veel licht tussen hoe zij allebei kijken naar die intentie verklaring die er lag en hoe daarop verder voortgebouwd moet worden. En dat komt nu tot uiting. En dan zie je over en weer spierballen vertoon. En beide willen laten zien dat ze bereid zijn door te gaan. Tegelijkertijd hebben beide er geen belang bij om echt heel ver militair te escaleren.
2: President Trump heeft gezegd dat hij nog steeds open staat voor onderhandelingen met Iran. De Amerikaan Orrin Asmus die krijgt er maar geen genoeg van. Hij wordt over een paar weken 94, maar toch is hij nog steeds aan het werk als vrachtwagenchauffeur.
0: Oh, wow.
2: Ja, Orrin is al chauffeur sinds zijn 19e, heeft al meer dan 5 miljoen kilometer gereden in vrachtwagens en is volgens de Guinness World Records ook de oudste vrachtwagenchauffeur ter wereld. En wat ook wel bijzonder is, hij heeft dus echt bijna alle staten van Amerika aangedaan met een vrachtwagen. Alleen Hawaii en Alaska, daar was hij niet.
0: Nee, dat is lastig.
4: Ja, Hawaii lijkt me wel lastig.
0: Ja, dat lijkt me heel lastig, ja. Nee, dat lijkt me heel
2: 94,
0: lastig.
2: Oh, gaaf. Op de vrachtwagen.
0: En rijdt hij in zo'n Mac? Zo'n grote...
2: Ja, waarschijnlijk echt zo'n Amerikaanse
0: vet, truck. Vind ik zo mooi. Vind ik zo gaaf.
4: Ja, dan heb je je passie gevonden. Dat is toch mooi?
0: Ja, dat is toch mooi? Ja,
4: maar David Harnas.
0: Ja, je bent ook wel eens Amerika geweest, hoor. Toch niet?
2: Ja, alleen in New York.
0: Oh, New York. Ja. Nou, dan,
2: maar goed, daar zag ik inderdaad ook wel.
0: Ja, dat zie je. Maar waar ik naartoe wil is dat je hebt hier. Nou, ik moest er van de week een klein beetje aan denken toen ik naar Geemert reed. Toen was die M279.
4: Sorry, we beginnen in Amerika. Ja. Je vraagt aan Niek, ben je ook eens in Amerika geweest? En daarna zeg je Geemert.
0: Ik ben van de bruggetjes. Ja.
2: De weg langs het kanaal heb je het over.
0: Man, daar komt geen eind aan. Dat is echt niet te doen. Weet je, ik ben trouwens. Weet je hoe ik ben terug? Ik denk, zo ga ik niet terug.
4: Ja, hoe ben je teruggereden?
0: Binnendoor.
4: Oh.
0: Ja, lekker van Brabant genoten.
4: Ja, heerlijk man. Dat was
0: al die kleine plaatjes van hartstikke leuk. Lekker, leuke ritje.
4: Ja, maar dat is echt wel ook een vrachtwagenroute die N-weg daar langs de Jumbo.
0: Ja, joh. Maar daar kom ik op. Want in Amerika heb je dus ook van die wegen. Want die zijn
2: die eindeloze stroken.
0: En saai, joh. Saai. Dat gaat echt. Maar dit is, ja, dat is gewoon.
2: Kilometers maken.
0: Ja. Maar dat is wel echt gaaf.
4: 5 miljoen kilometer.
0: 5 miljoen kilometer. Echt vet. Nou, hartstikke mooi. Ik hoop dat je naar Omroep Brabant zit te luisteren. Good morning. Orrin Asmus. En safe driving. Fiction Factory, nu.

0: van Another, featuring 54 Ultra. Talk to you. Ik moet heel erg aan de Bossa denken en Magnetic.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Beetje in dezelfde genre. Eens even kijken wie we aan de lijn hebben. Goedemorgen, Hein.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Je bent lekker in de wagen, in de vrachtwagen op weg naar Hoensbroek, heb ik begrepen.
2: Ja, klopt helemaal.
0: Ja, dus dit weer eigenlijk prima. Ja, nu is het nog lekker cool. Maar gewoon met dit soort dagen zit je volgens mij als beste gewoon lekker in de vrachtwagen.
2: Ja, dat is best te doen. Dat klopt.
0: Dat is best te doen, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Maar als jij dan op de plaats van bestemming komt, Hein, moet jij dan ook nog even hard aan het werk om de vrachtwagen te laden of te lossen, zodat je dan weer met vol bezweten de cabine inkomt?
2: Ik moet hem al zelf laden, ja.
0: Ja. En wat vervoer jij?
2: Magazijn is de inrichting.
0: Magazijn inrichting, begrijpt u, hoort er goed?
2: Ja, klopt. Ja, ja, dat is de ja.
0: Oké, okay. En aan wie leveren jullie dat?
2: Aan de handelaar, de opkoop.
0: Oké, ja. En nu op weg naar Hoensbroek, een drukke dag verder dan, want dan is het daar laden begrepen en dan ga je naar?
2: Uten.
0: Ja. Oh, oké. Jeetje. Nou, een flinke rit voor de boer, Hein. Hey, ja, de vraag die ik jou stel, is er vandaag koffie of thee in de cabine op dit tijdstip?
2: Ja, ik zit aan de koffie, maar ik ga niet voor de thee.
0: Ja, gaat niet voor de thee. Nou, gaan we die draaien. Dan wens ik jou goede, veilige kilometers, Hein. En leuk dat je even in de uitzending wilde komen. Komt Guus Meeuwis eraan voor jou en alle andere stemmers. Wees maar niet bang. Mooi weekend vast, Hein.
2: Ja, goed.
0: Dankjewel. Houdoe.
2: Houdoe.

van Oi en Mie Kanto. En ik krijg goedemorgen de ochtendshow op Omroep Brabant. Zometeen maar eens kijken wat er allemaal in het nieuws gaat gebeuren. En dan mogen we weer een gok doen. En wie weet hebben we het goed gedaan.

0: De tijdloze popmuziek van Bryan Adams. Open Road. Dat maakt het 6 minuten voor 7 op deze vrijdagochtend. Dat betekent zometeen aan de andere kant van 7 weer het nieuws met Niek. Niek, waar ga je het straks over hebben?
1: Ja, onder andere over een bijzonder afscheid. Het was een bijzonder afscheid.
0: Het was een bijzonder afscheid.
2: Oh, dit weet ik misschien wel. Ik denk dat ik het weet.
0: Ik denk dat ik ook weet.
2: Oh.
0: Ja, ik zit aan de voetballerijen te denken.
2: Oh, ik zat aan het wielrennen te denken.
0: Oh. Ja, dat zijn natuurlijk allerlei sporters die voor het laatst op het WK...
2: Oh, zo ja.
0: Ja, zeg maar een acte de présence hebben gegeven. Grote namen, zo Ronaldo of zo. Of, nou ja, maar die hebben echt afscheid genomen.
2: Nee, ja, ik zat gisteren, is natuurlijk ineens een heel lullig valpartijtje... de gele trui gevallen in de Tour de France. En die moet volgens mij opgeven. Dus die kwam met een heel gek valpartijtje. Die reed tegen zijn teammaat aan en viel. En heeft nu zijn rib gebroken en ligt uit de Tour de France. Nou, vind ik een bijzonder afscheid.
0: Oh, wacht. Ik kan het nog switchen.
2: Ja. Zeker.
0: Dat heeft te maken met een hele bijzondere uitvaart. Daar gebeurde iets.
2: Wacht even, jij begint bij voetballers en je bent niet bij een uitvaart.
0: Ja, ik ga schiet alle kanten op. Ik ga van Amerika naar Gemert en terug. Maar ik ga van voetbal naar een uitvaart, ja.
2: Oké.
0: Ja, daar gebeurde iets heel bijzonders.
2: Oké.
0: Ja, volgens mij is dat hem.
2: Ik geloof niet dat jij een pinpunt sleept, maar...
0: Nee, oké, maar goed. Als je zit te luisteren en denkt te weten waar Niek het over heeft... het was een bijzonder afscheid, 06-573-2203. Straks horen we...

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuumeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
6: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
5: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
7: Er zijn vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
5: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. De verkeersinformatie, het is nog niet druk.
9: Er zijn ook geen files, maar je moet alleen even opletten op de A50 Eindhoven richting Os. Want bij Sint Oederode staat er een auto in brand en de afrit is daarom dicht.
8: Oké, nou, dankjewel daarvoor. Zometeen in een kei goeiemorgen het antwoord op de vraag. Wat was nou dat bijzondere afscheid?
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
16: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
17: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
16: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
18: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof mij maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
19: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
20: Kei, goedemorgen.
21: John van Vroenhoven.

0: K3 voor de 90s liefhebbers. Spice Girls. Ja, nou ja, ik weet dat de
1: wie was de Gert van Hulst dan in dit verhaal?
0: Dat was, hoe heet hij? God, wie heet die gast? Kom ik zo even op. Okay. Ja. Even niet zo snel op. Ik kom er straks er even op. Maar dit was er inderdaad wel eentje. Kijk, goedemorgen. Het is vandaag de 10e van juli. Het wordt een zonnige zomerdag op de start van de zomervakantie hier in het zuiden. Vandaag maximaal 31 graden. Ook dit weekend veel zon. En lokaal kan de temperatuur richting de 34 graden gaan.
1: Vandaag, maar dan in 1964, kwam het Beatles-album A Hard Day's Night uit. Is dus al ruim 60 jaar oud. 2010 ging in de Efteling de achtbaan Joris en de Draak open. De houten achtbaan. En in 2023, alweer 3 jaar geleden, was dit moment.
2: Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten.
1: Ja, Mark Rutte die de Nederlandse politiek verliet. En toen zei, ik word echt geen NAVO-baas hoor. Nee, dat ga ik echt niet doen. Nee, misschien als ze me vragen, maar dat wordt toch niet. Dat ga ik niet doen.
0: Ik ga voorlopig gewoon even lekker lesgeven.
1: Dat was het.
0: Echt ook de MBO. Ja, daar zit ik mijn passie achterna. Maar NAVO-baas, nee, dat is niks voor mij. Nee. Nou, moeten we het nog uitleggen? Of
1: nee, ik denk dat het inmiddels...
0: Duidelijk. Nou ja, ik zei het al, de start van de zomervakantie vandaag. Dus ik weet niet hoe het bij jou zat. Jasper, maar ik stond vanochtend op en toen besefte ik me dat. En dan verplaatste ik me eventjes in de, met name de kids, zeg maar, tot 12 jaar. En daarna natuurlijk ook nog wel. Maar goed, merk ik dat bij het voortgezet onderwijs is...
1: Net anders wel.
0: Ja, want dan is vaak, hoeven ze al niet eens meer naar school vandaag of deze week.
1: Is vaak boeken inleveren of zo.
0: Ja, boeken inleveren. Ja, bij mijn zoon. Die is deze week 1 keer naar school geweest. dus wat dat betreft is dat... nee, maar dan heb je echt zo'n laatste daggevoel. Hoe is dat bij jouw kids? Is dat...
3: Ja, mijn kids, die zijn natuurlijk 2 en 1.
0: Ja, nee, maar goed, je hebt dat gevoel ook
1: zit
0: niet.
1: Je lekker,
0: zit er wel lekker in, of niet?
3: Maar ik kan me wel voorstellen, inderdaad, ja, bij basisschoolkinderen, inderdaad, ik weet dat inderdaad ook nog wel van vroeger. Ja, dan was dat echt zo'n dingetje
1: was
3: van,
1: yes, feestdag, en nu heb je
0: gewoon, zo'n feestdag.
1: Ja, dan ging je met z'n allen het klaslokaal opruimen,
0: de week van tevoren, volgens mij. Was dat dan vandaag?
1: Ja, volgens mij was het dan, tenminste, ik deed het volgens mij altijd op de laatste dag, dat je dan de kasten ging opruimen,
3: je laadjes
1: en de boekjes, en dat alles gewoon achterliet, want dan zei altijd de juf, want in de zomer is de grote schoonmaak.
0: De grote schoonmaak.
1: Ja, dan moeten alle stoeltjes netjes op tafel. Volgens mij moest ik ook wel echt tafels de klas uitsjouwen en zo.
0: Ja, klopt. Dat klopt inderdaad. Dan moesten ze dan naar de aula of zo, of in de gymzaal. Dan moest
1: dat was heerlijk,
0: opslaan.
1: Man. Ik vond het een topdag.
0: Ja, was een topdag. Dat is altijd...
1: ik denk dat ik straks nog even ga.
0: Nou, ik denk als... we hebben heel veel leraren en leraressen die zitten te luisteren op scholen, dat ze een helpende hand prima kunnen gebruiken.
1: Wellicht.
0: Vandaag zijn ook de imkerijdagen. En Festival Bospop begint. Dat is natuurlijk net over de grens bij Weert. Leuk, altijd leuk. Festival Bospop. Heel veel plezier daar. Ik weet dat er heel veel luisteraars ook die kant op gaan. Niek, ga je ons vertellen waar je het eerder over had?
3: Zeker, dat komt dadelijk. Okay, eerst wat anders. De burgemeester van Nijmegen bijvoorbeeld. Die maakt zich geen zorgen over mogelijke hitte tijdens de vierdaagse. Het wandelevenement gaat over een paar weken hoe dan ook door. Ook bij extreem weer, zo zegt hij. Burgemeester komt liever met creatieve oplossingen, zoals extra waterpunten, kinderbadjes langs de route of een kortere afstand, dan dat hij de boel afblaast bij heet weer. De organisatie die denkt daar anders over. Achter de schermen twijfelen ze of ze het hele evenement vanwege klimaatverandering definitief zouden moeten verplaatsen. Een auto is vannacht door brand verwoest in Den Bosch. Toen de brandweer aankwam, stond de wagen al helemaal in brand. Was er ook geen redden meer aan. De eigenaar die zou op vakantie zijn. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En dan wat ik voor 7 zei, het was een bijzonder afscheid. Ja, John, jij zei eerst van het zal wel iets met voetbal te maken hebben. Jasper, jij had het over de gele truidrager die de Tour de France moest verlaten. En daarna, John, toen switchte jij ineens naar... er is iets gebeurd, iets bijzonders bij
0: een
3: uitvaart.
0: Ja, dat zei ik gisteravond.
3: Nou ja, dat was een goede ingeving voor jou. Ja, je hebt een vol punt te pakken.
1: Oh, echt?
3: Het ging inderdaad om een begrafenis in Amsterdam.
0: Ja, zie je?
3: Daar stond tussen de twee kisten een paal waar halverwege de dienst een halfnaakte vrouw in klom en begon te paaldansen. Ja, die begrafenis, dat is echt waar. Begrafenis die was al 2 jaar geleden, maar de uitvaart uitvaartondernemer die deelde de beelden deze week pas op Instagram. Ondernemer die wilde daarmee laten zien dat hij diensten organiseert die recht doen aan iemands leven. Waarom dan een paaldansact, hoor ik je denken? Ja. Nou, het overleden echtpaar runde een erotische nachtclub op de Amsterdamse Wallen. Dus ja, dan is dat inderdaad wel iets wat bij hun leven past.
0: Ja, maar dit is omdat dit 2 jaar geleden is, nu begint ik terwijl en die term die ga je de komende weken nogal vaker horen in de Krijg Goedemorgen. Het komkommernieuws is. Ik denk dat dit wel de opening is van het.
3: Ja, dat zou kunnen. Ja,
0: dat je iets van 2 jaar geleden nu naar buiten brengt, dat ben je een hele, hele slimme ondernemer.
1: Maar het was ook een flinke komkommer waar ze in klopt.
0: Ja, ja, ja, en daarna waren er heel wat komkommers die spontaan ontstonden. Ja.

niet ook? Nou, hartstikke goed. Dan gaan we jou vandaag. Simon Fuller was het trouwens, van de Spice Girls. Oh! Ja, de, zeg maar de spicy krijgt verhulst. We gaan het zo hebben, de vakanties beginnen. Dat betekent ook een uittocht gaande is. Hoe zit het met het verkeer in Europa? Waar moet je op gaan letten? Zometeen na Rob.

0: Robbie Williams, rock DJ. Hij rockt zelf ook nog als geen ander. Ja, vanaf vandaag begint bij ons officieel de zomervakantie. Dat betekent lekker op uit met de auto richting Zuid-Frankrijk, Italië of misschien wel Oostenrijk. Maar ja, waar moet je dit jaar op letten als je de weg op gaat? Dat weet onze vriend van de ABB. Dennis Mooi. Dennis, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, het is het jaarlijk terugkerend fenomeen. Hè? Met z'n allen de weg op en dan met z'n allen lekker in de file naar het zuiden meestal. Verwacht jij al topdrukte dit weekend?
1: Het wordt niet dit weekend het drukste weekend. Dat staat voor later deze zomer gepland. Maar iedere zaterdag is in juli en augustus is het wel druk inderdaad op de wegen richting het zuiden.
0: Ja, wanneer is nou die echte zwarte zaterdag?
1: Dat zijn meestal de zaterdagen rond 1 augustus. Dus vlak voor of vlak na 1 augustus.
0: Ja, zijn er nou, heb je nou tips voor mensen die vertrekken? Want de weekenden zijn natuurlijk wel druk. Om bepaalde tijdstippen aan te houden, bijvoorbeeld later of juist eerder weg te gaan?
1: Ga niet op zaterdag.
0: Ja,
1: dat is echt het kortste antwoord.
0: Ja, maar dat is heel moeilijk. Ja, nee, maar dat is vaak wel de accommodaties die hanteren vaak. Ja, dat die
1: gaan van zaterdag tot zaterdag.
0: Ja,
1: dat is het nadeel.
0: Ja.
1: Nogmaals, als je de keuze hebt om niet op zaterdag te gaan, kies dan voor de vrijdag of op de zondag als je in het weekend wil. En door de week is het nog veel prettiger.
0: Ja.
1: Maar goed, dan wordt het wel heel lastig om een accommodatie te boeken.
0: Ja.
1: Van dinsdag tot en met woensdag of zoiets. Dus dat zit er niet in. Maar als je dan echt op zaterdag moet, dan zeggen mensen altijd, ja, ga lekker vroeg, want dan zijn we er lekker vroeg. Nee, ga juist later. Want als iedereen op hetzelfde tijdstip vroeg vertrekt, dan komt iedereen op hetzelfde moment bijvoorbeeld op de Route Soleil aan. En dan sta je in de file. Ga je nou net wat later? Dus je drinkt toch 's ochtends even wat koffie en aan het eind van de ochtend vertrek je, dan rij je achter de files aan.
0: Ja, maar dat voelt heel tegen natuurlijk. Want ik heb dan het idee dat je achteraan aansluit in de file.
1: Nee, maar het is echt zo. Het is echt het drukste moment. Bijvoorbeeld op de Route Soleil of ook de andere wegen richting het zuiden van Duitsland. Dat is meestal rond lunchtijd. Nou ja, en als jij dan dus vanuit Brabant een uurtje of 11 vertrekt.
0: Ja.
1: Dan zijn die files al weg op het moment dat jij daar aankomt.
0: Ja, dus zijn er ook in Frankrijk met name stevige bosbranden aan de gang. Heeft dat nog invloed op de weggebruiker?
1: Vooral lokale wegen moet je opletten. Dus de meeste snelwegen zijn gewoon open. Al kan dat natuurlijk van minuut op minuut veranderen. Dus hou sowieso de verkeersinformatie in de gaten. Of de snelwegen richting jouw bestemming begaanbaar zijn. Het laatste stukje, daar gaat het vooral om. Als je gewoon een accommodatie hebt, een camping of een hotel in de buurt van een bosbrandgebied, neem dan even contact op met de camping en vraag aan ze van hoe is het laatste stuk?
0: Ja.
1: Vanaf de afrit van de snelweg tot aan de camping, kan ik er wel gewoon komen?
0: Ja, dat is een goede tip inderdaad. Hey, nou, we hebben natuurlijk eigenlijk nog een nieuw fenomeen, maar dat is laadpaalfile.
1: Ja.
0: Ja, steeds mensen met een elektrische auto. Ja, ik hoor jou zuchten. Dat zou ik zelf ook doen. Maar ik weet het, mijn broer heeft een volledig elektrische auto. En die is op weg naar Spanje. Ik geloof een keer of 7, 8 moet hij dan stoppen. Die zei ook van, ja, die stuurde foto's. Ik sta hier dus gewoon in. Ik krijg het in de file. En dat is niet op de weg, maar naast de weg.
1: Ja, dat klopt. Ja, het is, ik denk dat het. We zitten nu in een soort transitieperiode. Hè? Zo van dat. De meeste mensen rijden nog in een benzineauto. Dus dan is dat veel meer voorhanden, een benzinepomp, dan een laadpaal.
0: Ja.
1: Ik denk dat het de komende jaren nog wel een soort fenomeen blijft. Dat op drukke reisweekends. Dat je dan moet wachten op je beurt voor de laadpaal.
0: Ja, maar kun je er dan beter afgaan van de snelweg af om in een dorpje een paal te zoeken? Of hoe werkt dat dan?
1: Nou, daar heb je apps voor. Hè?
0: Oh, van, heb je apps voor.
1: Zoek de dichtstbijzijnde laadpaal.
0: Ja.
1: Alleen langs de snelweg zijn het gewoon snellaadpunten.
0: Ja.
1: En langs de straat is dat meestal niet zo.
0: Oké.
1: Okay. Dus dan moet je 8 uur wachten voordat je wagen vol is.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja.
0: Ja, hotelletje zoeken en dan overnachten. Ja. Dat zou dan een tip kunnen zijn. Hey, zijn er nog nieuwe regels, Dennis, waar je bijvoorbeeld rekening mee moet houden in Duitsland of in Frankrijk, dat er ineens een nieuw bord opduikt waarvan je denkt, wat is dat nou?
1: Nou, zo op mijn hoofd, zo van in Frankrijk heb je een... En daar heb je als je met het gezin op vakantie gaat, heb je er eigenlijk niks mee te maken. Maar het is wel leuk om te weten dat je carpoolstroken, dus dan moet je met minstens 2 mensen in de auto zitten. Dat geven ze aan met een wiebertje op zijn punt.
0: Oh ja, ja.
1: En dan denk je van, wat betekent dit in godsnaam? Ja. Maar ja, je bent toch al met het gezin op vakantie. Dus die rijstrook kan je gewoon nemen.
0: Ja.
1: Want je zit, ja, weinig mensen gaan alleen in dat hoogseizoen op vakantie met de auto.
0: Ja, die zijn er niet veel.
1: Nee, precies.
0: Nee, het is zo'n bord inderdaad. Dan denk je van, je mag hier niet klaar voor jassen. Weet je, zeg maar dat. Ja, links. Ja,
1: maar het is gewoon de carpoolstrook.
0: Ja,
1: het is een
0: carpoolstrook. Ja, okay. Ja. Zijn er nog de laatste tips voor vakantie? Nou, wat ik één vraag die ik nog wel heb, Dennis. Want wij hebben natuurlijk met jullie ook de verkeersinformatie. En die lezen we dan hiervoor. En als je gewoon Nederlands spreekt en verstaat, dan kan je dat prima volgen. Maar rij je in het buitenland? Ja, ik ben al zo'ngene die al die radiozenders afgaat. Want dan krijg je al die vakantie. Of al die meldingen van de lokale verkeersinformatie is niet te volgen.
1: Nee, dat klopt.
0: Hoe kun je dan toch op de hoogte blijven?
1: Ja, internet. Zoek gewoon de lokale website op van bijvoorbeeld het Duitse equivalent van de ANWB, de ADAC. Een Franse site wordt wat lastiger om daar een overzicht te krijgen. Maar ieder land heeft wel een soort van ANWB waar je het overzicht van de files kan zien. En de websites kan je ook makkelijk op vertalen zetten. Dus
0: okay.
1: Dat het gewoon vertaald wordt in het Nederlands.
0: Ja, we krijgen een appje van een trouwe luisteraar, een J. Graat. Die vraagt, heeft Dennis nog tips hoe je van een vakantie afkomt samen met je vriendin? Vraagt het voor een vriend trouwens. Dus,
1: Ja.
0: Haal jij de stekker even uit de auto, schat. Is die eruit?
2: Langs de voeten lijst het een mooie plekje.
0: Precies. Laadpaalfielen.
1: Nou, plan allemaal dingen zoals quads en jetskis en dat soort allerlei mannelijke dingen.
0: Mannelijke dingen doen. Ja. Mannelijke dingen doen.
2: Alles waar je vanaf kan vallen.
0: Ja, precies. Ja, goed. Dan zie ik mezelf hier dadelijk 3 maanden Keigoeiemorgen presenteren. Dus, goed, dat terzijde. Dennis, ga je zelf nog op vakantie?
1: Ja, maar pas in augustus. Dus ik heb nog een paar weekjes hier.
0: Ja, ga je met de auto?
1: Ik ga met de auto, ja.
0: Okay.
2: Nee. Is dat verplicht eigenlijk als je bij de ANWB bent? Als je dan met de auto...
1: dat je het even onderweg moet testen. Ja. Nee, dat is niet verplicht.
0: Is je auto geel?
1: Nee, je hebt ook geen zwaailicht. Nee.
0: Je weet het niet, hè? Want je in je vakantie nog allemaal doet. Denk van, het is altijd een lang gekoesterde wens geweest.
1: Maar misschien ook nog wel een handige tip is, we hadden het net over bosbranden. Als je naar zo'n gebied gaat waar het zou voor kunnen komen, zorg dat je belangrijke dingen in één tasje hebt. Dus je portemonnee, je papieren, je autosleutels. Van mocht het moment, laten we het niet hopen, dat je voordoen dat je opeens moet vertrekken, dat je alleen het tasje kan pakken en dat je direct weg bent.
0: Oké, nou, dat is een hele goede tip inderdaad. Dennis, dankjewel. We spreken jou misschien straks nog voor de files hier, gewoon in het zuiden. En de belangrijkste tip die ik kan geven, blijf gewoon in Brabant. Hè. Dus altijd, het is lekker weer en het is gezellig. Dus, Dennis, dankjewel.
1: Oké, hoi.
0: Dennis Mooij van de ANWB over de tips als jij op vakantie gaat naar het buitenland.

0: Dancing with a Stranger maakte precies 7:30. We gaan zo naar het nieuws met Nick. Nick, we gaan het over hebben.
1: Onder andere over een ernstig ongeluk in Roosendaal. Het zijn spannende dagen voor een vrouw uit Wiels. Je hoort zo waarom.
2: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
3: Ah, wat een schatje.
4: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
6: Zomerkermis Helmond. Vanaf vrijdag 10 juli barst het feest los met 6 dagen vol topattracties, spanning en plezier. Voor jong en oud. Mis de gezellige kindermiddagen niet. Zomerkermis Helmond. Beleef het zelf op helmondkermis.nl.
7: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
8: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuumeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Dan gaan we
9: Omroep Brabant.
0: Niet naar de verkeersinformatie, die hebben we net al gehad. Maar dat ging allemaal over het verkeer wat in het weekend gaat plaatsvinden in de vakantieperiode. En vandaag zijn we tot op heden filevrij. Laten we dat zo houden. Het wordt een mooie zonnige zomerdag na een frisse start. In de ochtend loopt de temperatuur straks op naar zo'n 29 tot 31 graden. Stapelwolkje erbij. Een prima dag vandaag voor zomers weerliefhebbers. Straks uitgebreid weer met weerplaatsen. Tijd voor het nieuws krijg je van Nick de Vries.
1: Een ernstig ongeluk vanmorgen in Roosendaal. Een scooterrijder met een bijrijdster achterop reed tegen een lantaarnpaal. Het ongeluk gebeurde in een bocht vlakbij het centrale hart van de wijk Kroeven. Een van de slachtoffers is met spoed onder begeleiding van een traumaarts naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. In de Brainpoortregio dreigt de bouw van 20.000 woningen stil te vallen door het volle stroomnet. Nieuwe huizen kunnen mogelijk niet worden aangesloten. De regio wil daarom sneller extra kabels en stroomhuisjes aan gaan leggen. Daarvoor moet 1 op de 3 straten open worden gebroken. Op het terrein van een autobedrijf in Breda is vannacht een auto zwaar beschadigd geraakt door brand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's. Politie houdt rekening met brandstichting. Zo is bij de wagen een verschrompeld plastic flesje gevonden. Bij het gemeentehuis van Oldebroek op de Veluwe is gedemonstreerd gisteravond voor de LHBTI-gemeenschap. De nieuwe conservatieve coalitie wil het plaatselijke beleid schrappen en de regenboogvlag niet meer hijsen. Je wordt de fractievoorzitter van het Christelijk Verbond Oldebroek.
10: Als er onveiligheid is, pak je dat aan, dan investeer je in politie. Als je aangifte doet, moet dat serieus worden opgepakt. Dat zet echt zoden aan de dijk en niet deze polariserende symbolen.
1: Oldebroek is de eerste gemeente in Nederland waar het hijsen van de regenboogvlag is teruggedraaid. Ja, het zal je maar gebeuren. Je wint een miljoenenbedrag, maar kunt het niet claimen omdat je lot is weggegooid. Nou, dat is precies wat een vrouw van 46 uit Wiels naar eigen zeggen nu overkomt. Ze speelt al jaren mee met het vaste nummers bij een loterij en het viel haar op dat de winnende combinatie precies overeenkwam met haar rijtje nummers. Nou, ze laat haar moeder altijd die loten kopen en zij had het ook al laten controleren in een winkel. De winkelier die gaf toen aan dat er geen prijs op was gevallen en gooide het lot daarom weg. Maar ja, deze vrouw die zegt dus dat er iets behoorlijk is misgegaan. De loterijorganisatie heeft er daarom ook een groot onderzoek ingesteld. De vrouw die krijgt nu binnen een maand te horen of ze alsnog die 12 miljoen pond, 14 miljoen euro dus, rijker is.
0: Dus je speelt altijd mee met dezelfde nummers.
1: Ja.
0: En dan heb je een lot en dat laat je controleren. En dat zegt de winkelier of degene die het lot...
1: Ja, of de computer dus, van er is niks opgevallen en die heeft het lot weggegooid. Dus
0: maar
1: ja,
0: dat is toch eigenlijk...
11: Maar dan is hier maar één iemand niet te vertrouwen in dit verhaal.
0: Wie dan?
11: En dat is die moeder.
0: Oh,
11: die moeder gaat
0: maakt het nog heel spannend.
11: En die komt er terug. Ja, nee, de winkel zei echt dat er niks. Nee, er was niks gevallen. En ik heb het. Nee, het lot is ook weggegooid.
1: En die heeft
11: het
1: lekker geïnt.
11: Nou, dat zou.
0: Dat denk jij, ja.
11: Dat is mijn eerste gedachte.
0: Oh ja, maar daar zit heel verhalen. Jij maakt dat wel.
11: Dat is spannend.
1: Ik denk ook dat we er dus echt nog wel iets over gaan horen. Want er zijn camerabeelden te zien dat die vrouw ook naar die winkel is gegaan. Het staat in ieder geval vast dat die vrouw altijd met dezelfde nummers speelt.
11: Maar dat zo'n loterij dan ook onderzoek doet. Want als ik die loterij was, zou ik zeggen, ja. Je krijgt 20 van dit soort verhalen per dag. Iedereen zegt waarschijnlijk
0: je zal wel een bewijs moeten hebben. Dat. Maar is dat niet jouw... Speel je wel eens mee met een loterij? Of met,
11: ja, soms wel eens.
0: Met
11: ja.
0: Staatsloterij? Koop je dan een lot of doe je dan elektronisch? Doe je het dan zeg maar op de site?
11: Vroeger we altijd wel naar de winkel. Maar de laatste keer... Ik heb eigenlijk 2 keer per jaar met Oudjaarsdag en met Koningsdag... altijd mee met de trekking. Dat is tegenwoordig, ja. Doe ik dat online.
0: Ja, maar weet je wat raar is? Ik heb hetzelfde. Ik zit net te bedenken. Maar ik koop dan wel eens gewoon eigenlijk bijna nooit meer een lot. Maar als ik een lot kocht, dan kon je dat zeg maar onder zo'n scanner houden. En dan hoor je een piepje en dan...
9: Daar ging er maar vanuit dat het
0: of de confetti, die verwacht je dan, maar die komt dan niet. Je controleert wel die nummers. Dat doe je dan bij de trekkingsuitslag alsnog.
11: Ja, maar ik controleerde eerst thuis de nummers eigenlijk. Ja.

0: Backstreet Boys en een kei goeiemorgen op Omroep Brabant. Larger than life. Ja, vakantiegangers in eigen land die kijken reikhalzend uit naar het weerbericht om te horen dat het allemaal lekker zomers blijft. Maar er zijn ook mensen die denken daar heel anders over. Berend van Straten van Weerplaza, kei goeiemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Hoe gaan we vandaag beleven qua weer?
1: Ja, het wordt een zomerse dag hoor. Dus vandaag begint de zomervakantie, toch?
0: Ja, in het zuiden begint hier de zomervakantie. Ja,
1: dat wordt wel in stijl gedaan hoor. Want de zon die schijnt nu al volop. En vanmiddag krijgen we ook te maken met zomers en lokaal misschien wel tropische temperaturen in de provincie van 30 graden. En daar houdt het niet bij op, want de komende dagen wordt het waarschijnlijk alleen nog maar wat warmer. Dus we staan ook gewoon weer aan de vooravond van waarschijnlijk een regionale hittegolf. Ja, te komen in de provincie.
0: Oké, okay, ja. Dat is wel lekker. Want er zijn natuurlijk de families thuis die denken, waar oneenigheid was, gaan we wel of niet het land verlaten voor de vakantie. Dat er gezegd was, zie je wel, we hadden gewoon moeten blijven. Ja. Hoef helemaal niet naar Zuid-Frankrijk.
1: Nee. Naar Zuid-Frankrijk hoef je deze dagen zeker niet. Nee. Of je moet van 40 plus houden. Ja. Dus daar is het echt zinderend heet. Ja, die hitte die lijkt niet naar ons land te komen, gelukkig. Ik denk dat de meeste mensen daar wel blij mee zijn. Maar desondanks wordt het natuurlijk alsnog zeer warm. Dus vandaag al lokaal tropisch warm. Maar ook in het weekend kunnen we gewoon rekenen op tropische temperaturen van 30 tot 32 graden. Zowel op zaterdag als op zondag. En eigenlijk geen wolkje in de lucht verwachten we daarbij. Dus gewoon zon over grote omstandigheden.

0: grote voordeel is wel dat de luchtvochtigheid wat lager is dan bijvoorbeeld 2 weken terug. Dus het zal wat minder benauwd aanvoelen. En ook de nachten koelen echt nog wel flink af. Dus het is echt wel iets beter behapbaarder dan die zinderende hitte van een aantal weken geleden.
1: Ja, het is eigenlijk zoals we het. Dit zouden we willen. Gewoon overdag heerlijk. En 's nacht koelt het lekker af. Dus dan kan de warmte het huis uit. En dan kan je in ieder geval ook een redelijk goede nacht maken.
0: Zeker.
1: Blijft dat zo, Berend?
0: Ja, voorlopig wel. Dus ook volgende week zien we dat het warme weer gewoon aanhoudt. En het droge weer dus ook met volop zon. Maandag misschien wel 2 graden lager, maar nog natuurlijk volop zomers. Ook dinsdag en woensdag kan het weer tropisch warm worden. Pas vanaf of richting het volgende weekend, donderdag, vrijdag, dan neemt de kans op wat regen en onweersbuien toe en gaat het mogelijk waarschijnlijk ook iets koeler.
1: Oké, dit is voor dan. Voorlopig zitten we lekker aan deze temperatuur en een heerlijk zomers gevoel daarbij. Dankjewel Berend, mooi weekend, tot de volgende keer.
0: Tot de.
1: Ja, dat betekent dat we zijn weer terug bij het oude. Het spelletje gaan we
2: doen. Oh, we gaan het toch weer doen?
1: Ja, we gaan het spelletje weer doen. We hebben afgelopen weken zoveel andere dingen gehad.
2: Ja, we hadden natuurlijk de Zero's Weekend.
1: Dingen voor de kermispest en zo. Zero's en alle andere leuke prijzen. Maar nu zijn we weer terug bij het Kei Goeiemorgen prijspakket. En het vertrouwde spelletje op de
2: eigenlijk
1: vrijdag.
2: Eigenlijk het allerleukste.
1: Ja, het leukste. Want hoe heet dat spelletje ook alweer?
2: De laatste zullen de eerste zijn.
1: Ja, de eerste zullen de laatste zijn.
2: Precies. Oh ja.
1: Ja, inderdaad. Goed, we gaan het klokje zetten. Ik zet hem tussen de 6 en 7 minuten. Ik laat hem nu tikken. Ja,
2: flink klokje vandaag.
1: Ja, flink klokje vandaag. Kunnen mensen toch, je moet even geduld hebben. Dus de bedoeling is dat je straks appt op het moment dat de zoomer gaat. En dat het klokje is afgelopen ergens tussen de 6 en 7 minuten. Ben jij de laatste die ons appje bereikt, dan heb je gewonnen. Meer...

0: Olivia Rodrigo en Drop Dead. Nou, dat is niet heel erg aardig om het zo te zeggen, maar het is de titel van het liedje.
1: Alex heeft er zin in, hoor. Die is echt al een minuut lang aan het appen. Ja, als
0: de laatste is. Dat was hem.
1: Dat was hem. Ja.
2: Dan gaan we nu iemand bellen.
1: Even kijken.
0: Volgens mij ook, zie je het. Ja. Ja. Die is de laatste.
1: Ja.
0: Ja.
1: Even kijken.
0: Even kijken of we contact krijgen.
1: Ah! De computer loopt vast.
0: Oh nee, dat ben je niet.
1: Het is spannend.
0: Maar
1: er gaat nu ergens in Brabant een telefoon
0: open. Oké. Ja, hij gaat over. Dat is altijd een fijn moment. Verbinding wordt gelegd. Maar met wie?
3: Met Cornel.
0: Met wie?
3: Met Cornel Evers.
0: Sorry, ik kan je naam niet goed horen. Nog één keertje.
3: Met Cornel Evers.
0: Cornel Evers. Cornel Evers. Goedemorgen. Een keigoedemorgen voor jou.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, je bent de laatste.
3: Klopt.
0: Ja. Nou, klopt. Je bent aardig overtuigd van jezelf.
3: Ja.
0: Ja. Ben je dat altijd?
3: Best wel, ja.
0: Ja, wat doe je voor werk?
3: Winkelmedewerker.
0: Oké. Dus als jou iets vraagt, staat waar staat dit, waar staat dat, dan weet jij overtuigd te zeggen, schap rij 3, schap 3 vooraan.
3: Ja, klopt.
0: Ja, en wat voor winkel werk je, Cornel?
3: Bij de Hamsters.
0: Bij de Hamsters. Dat is echt van de Hamster. En welke plaats bij de Hamsters?
3: Rosmalen.
0: Rosmalen, gezellig. Bij de Hamsters in Rosmalen. Nou, hartstikke mooi, Cornel. Moet je vandaag werken?
3: Ja.
0: Oké, nou, het is in ieder geval lekker koel in de winkel als de airco het volhoudt in deze waarschijnlijk derde hittegolf. En ik zou niet het laatste werk komen, want als je al het laatste bent, dan vinden ze dat niet fijn bij de Hamsters.
3: Nee, klopt.
0: Goed zo. Hey, fijne dag, hè. Het Keigoedemorgen prijspakket komt aan jouw kant op naar Rosmalen. En werk ze, doe de Hamsters de groeten.
3: Dankjewel,
0: dag Cornel.

0: Velen zullen vergeten zijn dat deze band uit België afkomstig is. Dat is het geval. Het was in 1988 een dikke hit. Op veel plekken ook zelfs nummer 1. En ze heet Soul Sister, The Way to Your Heart. We gaan naar het volgende uur van een keigoeie morgen. De tijd gaat echt mega snel. Het lijkt wel vakantie. Die gaat ook al sneller dan dat je denkt. Oh, moeten we nu alweer naar huis? Straks hebben we een keigoeie vraag. Sowieso, altijd leuk. Ik kan het bij deze ook alvast zeggen dat we hebben weer ruimte voor nieuwe vragen. Dus 06-573-28203. Als jij een vraag hebt waar je graag een antwoord op wil, ik kan je garanderen dat de vraag die we straks hebben, dat is iets leuks. Dat is iets waar we allemaal wel eens meemaken. Het is een fenomeen waar ieder zich wel in zal herkennen. Welke vraag dat is en van wie en vooral ook hoe het antwoord luidt, dat hoor je natuurlijk straks in een keigoeie morgen. En er staat ook nog wel heel veel fijne muziek voor je klaar. Dus hou hem lekker aan op Omroep Brabant, tot zo.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
9: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
8: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
10: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
11: SVK Benelux.
10: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
14: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
13: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
15: Ja, veel of verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
16: Echt jammer, man.
15: En nu?
17: Nu gaan we redden.
15: Nee, joh. Echt?
17: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
13: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Het is 8:02. Je luistert naar Kei. Goedemorgen op Omroep Brabant. Filevrij, dat is fijn. Dan gaan we zo lekker door met de show. Kei, goeie vraag. Die ga je straks horen. Beter gezegd het antwoord daarop. En ook dit komt eraan.

0: Mannen met de baard, komen eraan.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoermatras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proefliggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoergevoel bij Koos Kluipmans.
8: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
7: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoercollectie.
8: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
9: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
10: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
9: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
11: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
12: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
13: Mijn papa verkoopt stoelen.
9: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel.
14: Dit
9: zit.
14: Is Omroep Brabant. Met nu
15: Kei, goedemorgen.
16: John van Vroenhoven.
17: Nee, zeg, noem me een lolletje.

0: ZZ Top en Sharp Dressed Men.
1: Een kei goeiemorgen.
0: Het is vrijdag. Mooie start van de dag hebben we al gehad. Lekker fris. Het wordt heel aangenaam weer. Zonnige zomerdag. Maximaal 31 graden vandaag. Ook dit weekend veel zon. Lokaal kans op 34 graden. Dus een prima weekendje voor de zonliefhebbers. Mensen die in eigen land op vakantie gaan. De strandliefhebbers. De barbecue-liefhebbers.
2: Ja.
0: Ja, iedereen die
2: de
0: zwembadliefhebbers. Ja. En de mensen die er niet van houden. Ja, je moet een dagje binnen blijven. Maar goed.
2: Nou, dagje. Wel een paar dagen.
0: Maar ja, het wordt wel warm dit weekend ook
2: wel.
0: Het
2: hele weekend en daarna ook nog wel even warm.
0: Ja.
2: Maar wel mooi als je bijvoorbeeld vandaag je verjaardag wil vieren. Dat doet presentator Rick Velderhof. Die wordt 78 vandaag. Sjoerd Sjoerdsma, de D66-minister uit Eindhoven, wordt 45 vandaag. En een van deze twee is jarig.
0: Oh, is het Chris of is het Neil?
2: Neil is jarig.
0: Neil
2: Tennant. 72.
0: 72, Pet Shop Boys. Weet je waarom ze Pet Shop Boys heet trouwens?
2: Oh, geen idee.
0: Nee, weet je niet?
2: Nee, echt geen idee.
0: Neil en Tennant en Chris Lowe, die kwamen vaak bij hun vrienden over de vloer. Die hadden een dierenwinkel in Londen.
2: En dat is het?
0: Ja, dat is het.
2: Ja, het sommige
0: bandnamen die komen gewoon. Ja, dit is echt van. Ja, we moeten een bandnaam hebben. Nou,
2: ja, ik weet het ook wel van Crowded House. Dat die gewoon.
0: Dat ja,
2: die,
0: dat ze met z'n allen in huisjes zaten in L.A. En dachten van. Voet, terwijl met veel mensen in een te klein huisje. Is ze vol hier. Ja, ja. Oh, ja, dus zo zijn dat hele mooie verhalen. Dus ja. Op de dag van de Franse frietjes. Altijd zo lekker. En dan vind ik het lekkerste. Dus ook bij McDonald's en dan met die mayonaise.
2: Oh ja.
0: Ja, dat vind ik heerlijk.
2: Oh, dat
0: of in Frankrijk. Op een of andere manier kunnen ze daar. Ja, hebben ze daar een andere olie? Ik heb het nooit weten te evenaren. Er zit er zo'n lekkere zonnebloemolie smaak hier nog.
2: Voor mij gewoon iets met kruiden of zo er nog.
0: Ja, nee, niet met kruiden. Nee,
2: dat vind ik altijd wel lekker hoor.
0: Ja. Nou, over kruiden gesproken, dan is dit jouw dag, Wereldkebabdag. En vandaag komt het nieuwe album van de Rolling Stones uit. Sterker nog, vannacht is het uitgekomen. Daar gaan we het straks nog even over hebben met een heel groot Rolling Stone fan. Nick, het nieuws.
3: De huurprijzen in de vrije sector zijn de afgelopen maanden een heel stuk gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens huurwoningen.nl en Pararius betalen nieuwe huurders gemiddeld bijna €1.900 per maand. Aan een huurhuis zit ook altijd een inkomenseis. Vaak moet je 3 keer de huur verdienen. Dat is nu gemiddeld ongeveer €5.500 per maand.
2: Oh, zo. Ja.
3: Op de parkeerplaats van het Elkeliek ziekenhuis in Helmond viel gisteren een grote tak van een boom op een auto. Er zat niemand in die wagen gelukkig toen dat gebeurde. Omdat er nog meer takken kunnen afbreken is de omgeving rond die boom afgezet.
0: Hou daar rekening mee als je je auto ergens neerzet. Dat je denkt van dit
2: nee,
0: of dat.
2: Nee, niet echt.
0: Nou, ik heb hem van de week, dat was heel raar. Denk als mensen zaten kijken, wat doet hij nou? Ik had mijn auto geparkeerd hier op de parkeerplaats. En toen keek ik zo en toen dacht ik, daar kan wel eens een vogel op gaan zitten. En die gaat dan op mijn auto zitten schijten. Want daar heb ik heel veel. Dat is heel raar. Daar heb ik zoveel last van. En dat trekt bij mij in mijn lak. Meteen. Dus ik heb ook. Ik heb schoonmaakspullen in de auto liggen. Op het moment dat het gebeurt, moet ik het er. Nee, maar als ik het niet doe.
2: Waarom heb jij dan zo'n bijzonder?
0: Ja, dat trekt in die lak. Oh. Dat is een hele, het is ook een hele bijzondere kleur. Maar dat is vanaf dag 1. Ik had na 3 dagen. Zat er een vlek op. En die is er nooit meer uitgegaan. En daar heb ik al heel veel discussies over gehad met de dealer. Maar. Kom daar niet uit. We komen daar niet uit.
2: Ja.
0: Daardoor hou ik daar rekening mee.
2: Maar fijn om te weten dat jij je auto schoon kunt maken.
0: En, ik kan auto schoon maken.
3: Ja, ja, ja, want de afgelopen week, en dat meen ik echt, toen kwam ik dus. Ik had dus echt mijn auto gewassen.
0: Ja.
3: Ik denk een paar dagen geleden.
0: Ja.
3: Een dag later parkeer ik hem inderdaad hier in die parkeerkuil. Ja. En ik loop naar die auto en die hele voorruit echt helemaal ondergeschikt.
0: Ja, nou, dat is.
3: Dus ik heb daar ook een filmpje van gemaakt naar mijn vriendin gestuurd. Maar ja, dit is toch niet te geloven wat hier gebeurt. Maar ik heb weten dat jij die spullen bij je had.
2: Ik heb het altijd gemunt hebben op schone wagens.
0: Ja, dat is zeker. Dat is absoluut zo.
2: Ja.
3: Goed, ik hoop niet dat het bij mij zo is dat het allemaal die lak trekt. Want ik laat dat ook altijd een paar
0: dagen. Nee, maar jouw kleur is anders. Ik heb een donkerdere kleur. Dan zie je dat beter. Ja.
3: Dan naar Engeland. Steeds meer geruchten gaan er rond over een nieuwe tour van Oasis. De broertjes Gallagher die zouden opnieuw meerdere stadionconcerten hebben gepland. Dat schrijft de Britse krant The Sun. Eerder gingen al verhalen rond over 12 shows in Manchester. Nu zijn er ook geruchten over concerten in Knebworth. Dat is iets boven Londen. Waarschijnlijk worden de shows van Oasis aangekondigd zodra het WK voetbal is afgelopen.
0: Oh ja, hou ze daar rekening mee.
3: Ja, geen idee. Ja,
0: maar als, je toch fan bent van de Wezens, dan maakt het niet uit of je het WK...
2: Ja, of ze willen gewoon zelf het WK kijken.
0: Zou dat zijn?
3: Ben je ik denk dat ze gewoon denken dat de focus vooral nu op Engeland daar ligt, op het team. En als die eruit liggen, dan dat zij weer...
0: Ja.
2: Dat was natuurlijk vorige keer echt wel een dingetje natuurlijk. Ja, dat de broertjes weer samenkwamen. Ja. Toen was het wel mooi, hè? Want toen was het, ja, ze komen eenmalig samen. Ja. Dit is een uniek concert. Ja, later, hey, we hebben geleerd hoeveel geld het kan opleveren. Ja.
0: De soldaat van Oranje die heeft daar zeg maar 16 jaar volgehouden. 29 keer verlengd.
2: Ja, maar die stoppen zonder recht.
0: Ja, maar dat moet. Ze moeten weg daar. Dus dat kan niet anders. Goed. Dankjewel, Niek. We gaan zo het antwoord geven op een keigoeie vraag. Dat vind ik een hele leuke vraag. Is iets wat we allemaal wel eens meemaken. Waarvan we, het is een soort van dat je in een situatie komt. Denk je, hoe kan dat? Hoe kan dat nou? Nou, dit gaat niet goed, dat weet ik nu al.

0: dag begint met een keigoeie morgen.
1: Met John van Vroenhoven.
0: Omroep Brabant.
2: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit meer kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
3: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: weer open gaat.
1: Suzanne Freek, blauwe dag, de voornaam Bob Sinclair, Love Generation.
2: Een keigoeie vraag.
1: Het is 9:50 geweest op de vrijdagochtend. Dat betekent dat we altijd een keigoeie vraag hebben. Beter gezegd, we gaan het antwoord zoeken op een keigoeie vraag. En vandaag komt de vraag van Leon. Leon, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vertel, wat is jouw vraag?
3: Mijn vraag is, waarom begin ik te gapen als ik iemand anders zie gapen?
1: Oh, ja, dat is heel herkenbaar. Waarom ga je gapen als je iemand anders ziet gapen?
4: Moeten we dat even testen met Leon?
1: Moeten we dat testen?
5: Ik niet zo.
1: Nee, maar hij ziet jou niet. Ja, tenzij hij zit te kijken natuurlijk.
4: Nee, qua audio werkt het niet. Het is echt als iemand ziet gapen.
1: Ja,
4: dus.
1: ziet gapen. Oké, daar vinden wij
2: een keigoeie vraag.
1: En daarom gaan we op zoek naar het antwoord. Althans, beter gezegd, we zijn op zoek gegaan naar het antwoord. En dan komen we bij gedragsbioloog Jorg Maassen. Hij werkt op de Universiteit van Utrecht en deed uitgebreid onderzoek naar grapen. Jorg.
3: De grote grapert.
1: Ja, de grapert. ben de geinde gapert, zeggen we dan in Brabant. Hè? Ja,
3: de gapert.
1: En de gapert. Jorg, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Ja, het is een veel voorkomend fenomeen. Herken jij dit?
6: Jazeker. En trouwens, je hoeft het niet te zien. Als je het hoort, is het ook wel aanstekelijk. Ja. Dus horen, zelfs lezen erover kan ervoor zorgen dat je er ook van moet gapen.
1: Oké, dus het antwoord op de vraag, waarom ga je altijd gapen als je iemand anders ziet gapen? Dat ga jij ons vertellen.
6: Nou ja, dat moet ik even beginnen bij waarom we gapen. En we gapen namelijk om onze hersenen af te koelen. Als die een beetje warmer zijn dan ze zouden moeten zijn, dan werken ze niet zo goed. Dus daar hebben we allerlei systemen voor om dat een beetje omlaag te brengen. En als je gaapt, dan adem je koele lucht in. Je doet je neus- en keelholte ook verfrissen, zeg maar. Verversen door de gekke bewegingen die je maakt. Waardoor het bloed dat naar je hersenen stroomt afkoelt.
1: Okay.
6: En daardoor ook je hersenen afkoelen. En nou ja, waarom is het dan nou aanstekelijk? Je wil je hersenen op een juiste temperatuur hebben. Meestal in situaties waarin je hersenen hard nodig hebt. Dus bijvoorbeeld in situaties waarin er gevaar dreigt. Dan moet je namelijk snel kunnen handelen. En dan moeten je hersenen in de optimale temperatuur zijn. Zie jij nou iemand anders die om de een of andere reden denkt dus dat het nodig is om zijn hersenen op de juiste temperatuur te hebben, dan is het wellicht verstandig om dat zelf ook te doen. Ondanks dat je niet weet precies waarom. Maar ja, goed, als jij die leeuw die om de hoek staat niet ziet, dan is het toch goed om snel te kunnen handelen. En dat lijkt de reden te zijn dat het ook aanstekelijk is. Vertel ik dat natuurlijk allemaal vanuit een actief perspectief, ja. Alsof wij daar bewust mee bezig zijn. Dat zijn we ook niet. En het is ook niet dat zo geëvalueerd is. Het is meer zo van, ja, diegenen die dat deden, die hadden een grotere kans om te overleven. En zo is dat, is dat gekomen.
1: Oké, maar dan ga ik heel even terug naar het begin van wat jij vertelt. Waarom de reden van gapen? Dus om onze hersenen af te koelen. Maar ik denk dat de meeste mensen denken, ja, als je gaapt, heb je slaap.
6: Ja, dat is een goed punt. Nou is het echter zo dat onze lichaamstemperatuur schommelt over de dag. En die is eigenlijk het hoogst in de ochtend en in de avond. En laat dat nou net de momenten zijn waarop wij het meeste gapen.
1: Kijk, dus eigenlijk is het zo dat je hersenen die worden warm. En dat is een moment waarop je gaat gapen. Dat is eigenlijk een soort van, we hebben afkoeling nodig. En tegelijkertijd is slaap dan ook weer dat we ons gaan uitrusten, opmaken voor een nieuwe dag.
6: Ja, er is recent een onderzoek geweest dat liet zien dat als mensen een remslaap hebben, dus de slaap waarin we dromen, dan warmen onze hersenen op. En daarom is het dan ook zo dat als je uit die slaap komt, dat je dan nog wel even moet gapen. En nou hebben ze ook wel onderzoek gedaan naar dieren die ze dan uit de remslaap halen. Dus die maken ze iedere keer wakker zodra die in de remslaap ingaan. En als je die dan 's ochtends bekijkt, dan gapen die dus nooit. Terwijl, die zijn hartstikke moe, want die hebben echt wel heel slecht geslapen. Want als jij iedere keer uit je remslaap gehaald wordt, dan slaap je niet zo lekker.
1: Nee.
6: Maar dan gapen ze dus niet. Dus het heeft niks met de slaap te maken, per definitie, maar meer dus met die hersentemperatuur.
1: Oké, maar dan toch even terug naar de vraag van Leon. Het is waarom we dan grapen als we een ander zien grapen. Dat die aanstekelijkheid, waar komt dat dan nog vandaan? Om dat even kort uit te leggen.
6: Ja, die aanstekelijkheid, hoe dat precies werkt in de hersenen, dat weten we nog niet. Er zijn nog heel veel open vragen, hoor, daar niet van.
1: Ja.
6: Maar lijkt er dus op dat het een soort van alertheid in de groep verspreidt. Dus als één iemand alert begint te worden, dan neemt de rest van de groep dat over. En dat heeft zo zijn voordelen voor je als er echt een levensbedreigende situatie is.
1: Ja.
6: Het is natuurlijk niet zo dat wanneer er een leeuw recht voor je staat, dat je dan nog even gaat stilstaan om te gapen. Dan nemen andere systemen in je lichaam het over. Maar dus als er een dreigend gevaar is ergens in de verte, dan lijkt dat een effectief systeem te zijn. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, Leon, is hiermee jouw vraag beantwoord?
3: Ja, heel vreemd.
1: Ja, is vreemd, hè?
3: Ja, ik had iets heel anders verwacht.
1: Ja, dus, nou ja, goed te kijken. Maar dat is het mooie aan een keigoeie vraag. Mag ik jullie heel hartelijk danken. Jorg, jij bedankt voor de uitleg. En Leon, jij bedankt voor de vraag.
3: Graag gedaan.
1: Nou, hartstikke
3: ik
1: mooi.
3: Ik zal er nog één bedenken.
1: Goed zo. Nou, ik wou zeggen, ja, val er niet bij in slaap. Ga er niet van gapen, hè?
3: Nee, hè?
1: Nee, precies. Hey, dankjewel, hè. Een fijne dag. Heb jij nou ook een keigoeie vraag? Mag jij dat aan ons doorgeven? 06-573-282-03. En je kan die vraag tegenwoordig ook insturen via e-mail. vraag@omroepbrabant.nl.
2: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Goedemorgen, de ochtendshow op Omroep Brabant op deze vrijdagochtend. Nou, dat is juist het antwoord op de kei voor je vraag. Als jij ook een hele goede vraag hebt of een leuke vraag en daar het antwoord op wil weten, geef hem aan ons door. Vraag@omroepbrabant.nl of via onze app. We gaan naar Niek met het nieuws. Niek, waar ga je het zo over?
1: Onder andere over een automobilist die een schutting aangehoord heeft gereden en daarna vandoor ging. En de Noren die hebben niet echt een vlekkeloze voorbereiding op hun kwartfinale wedstrijd op het WK tegen Engeland.
2: Lachen, gieren,

0: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
1: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
2: Zomerkermis Helmond. Vanaf vrijdag 10 juli barst het feest los met 6 dagen vol topattracties, spanning en plezier. Voor jong en oud. Mis de gezellige kindermiddagen niet. Zomerkermis Helmond. Beleef het zelf op helmondkermis.nl.
1: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
3: En er is verkeersinformatie. Dennis Mooij van de ANWB meldt zich. Dennis, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen. In Brabant staat 1 file. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht heb je tussen knooppunt Leendeheide en Maarhezen 10 minuten extra nodig.
3: Oké, dankjewel.
5: Omroep Brabant.
3: Het wordt een zonnige zomerdag vandaag. Temperaturen tussen de 29 en de 31 graden. Hier en daar een stapelwolkje. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Koelt het uiteindelijk af naar een graadje of 15. Het weekend zonnig en warm. Met oplopende temperaturen tussen de 30 en 34 graden. 2:30, we gaan naar het nieuws met Nick de Vries.
6: Een automobilist heeft vannacht een schutting aan kort gereden aan de Grutterwei in Valkenswaard. Buurbewoners die werden wakker van lawaai en zagen vervolgens een jonge man uit de auto stappen. Die gingen daarna via een pad vandoor. Delen van de schutting zijn zelfs verderop in de straat nog teruggevonden. Ook een bestelbus liep flinke schade op. Bij een bedrijf in Oosterhout is gisteravond iemand zwaar gewond geraakt. Meerdere ambulances gingen naar dat bedrijf. Er landde ook een traumahelikopter. Slachtoffer is uiteindelijk met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Een vrachtwagenchauffeur krijgt geen straf voor een dodelijk ongeluk in Tilburg. 2 jaar geleden reed hij een vrouw op een fiets aan met zijn betonwagen. Zij overleed later in het ziekenhuis. Volgens de rechter had de chauffeur de vrouw moeten zien, maar was er geen sprake van roekeloos rijgedrag. Hij krijgt daarom alleen een voorwaardelijke boete van €500. Bij een bosbrand in het zuiden van Spanje zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De brand woedt in de buurt van de stad Almeria. Je hoort de NOS-correspondent Miral de Bruyne.
7: Die slachtoffers die zijn gevonden in de buurt van een heel klein dorpje, Bedar. Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
6: Volgens Spaanse media ontstond de brand nadat een stroomkabel was losgeraakt. De extreem droge grond vatte toen vlam, waarna het vuur zich snel kon verspreiden. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van de brand. Honderden mensen zijn ook inmiddels geëvacueerd. En Noorwegen neemt het morgenavond in de kwartfinale op het WK op tegen Engeland. Maar de voorbereiding op die wedstrijd is niet echt op een fijne manier begonnen voor de Nooren. De complete selectie had zijn intrek genomen in een 5-sterrenhotel in Fort Lauderdale. Maar na de eerste nacht waren de meeste spelers en begeleiders er al helemaal klaar mee. Er was namelijk een flinke geluidsoverlast door een bouwplaats daar vlakbij. De hygiëne was niet op orde. En een zaal waar ze de teambesprekingen zouden doen, die was ineens niet meer beschikbaar. Ja, dus eigenlijk konden ze daar niet echt doen wat ze wilden doen.
8: Kan dat nou?
6: Ja, dat is bijzonder. Ze eisten daarom een ander onderkomen. Dat hebben ze ook gekregen. De Nooren slapen nu in een duurder hotel. De Wereldvoetbalbond die betaalt wel die extra kosten. Ja, dus daar hoeven ze niet voor op te draaien.
3: Oh, ik ben wel heel benieuwd. Ik ga even kijken welk hotel. Weet jij zo welk hotel dat is, of niet? Een Fort Lauderdale.
6: Ja,
3: ik ken haar.
6: Ja. Volgens mij werd
3: ik ken dat geval heel goed.
8: Er is al veel gedoe. Want er was ook al gedoe dat bij heel veel trainingscomplexen er allemaal giftige slangen omheen rondkruipen.
3: Ja, en er was ook al een probleem. Want ik begreep dat daar. Daar dacht ik namelijk dat je daarover ging hebben. Ze hadden last van griepgevalletjes.
8: Oh, echt? Oh.
3: Ja, Haaland had. Dat was het ook
8: niet. Dat is nog erger.
6: Het is de Dalmar Hotel.
3: De Dalmar Hotel.
6: Daar zaten ze.
8: Oké. Okay. Betaal je daarvoor een nachtje? Ben ik toch benieuwd. Heb je het voor de hoop staan?
6: Even kijken. Ruim €200.
3: Goh. Ja.
8: Zit je dan?
3: Nou.
6: Afgekeurd dan. Dus.
3: Afgekeurd. Ja, maar ik had het van tevoren natuurlijk wel onderzoeken, zoiets. Dat lijkt mij dan tenminste. En,
8: ik heb ook vaak genoeg dat ik van tevoren een hotel goed onderzocht had. En dan kwam ik daar ter plekke aan toen dacht ik, toch.
6: Ja. Ik weet eigenlijk ook niet of dan, want dit is dan waarschijnlijk een ander hotel dan waar die Nooren hun uitvalsbasis hadden. Ja. Dus ik neem aan dat dit een hotel is dat dan.
3: Wat waar spelen ze dan vanavond? Morgenavond.
6: Geen idee.
3: Miami.
6: Dat zal wel.
3: Dat zal wel in Miami zijn al.
6: Vlakbij.
8: Zal ik eens even snel kijken of ik dat kan vinden?
3: Ja, dat kun jij heel snel vinden.
8: In het stadion van Miami. Ja. Miami Gardens.
3: Ja, oké. Nou, wordt wel spannend. Dankjewel. Wat ook spannend is het nieuwe album van The Rolling Stones. En dat is uit. Dat betekent voor heel veel fans dat ze eindelijk dat album hebben. En daar gaan wij straks over hebben.

Ivan Elliman, If I Can Have You. Dan krijgen we morgen. Het is vrijdag, de dag dat er nieuwe muziek uitkomt. En heel veel fans hebben reikhalzend uitgekeken naar deze dag. Specifiek de Rolling Stones.

0: zomaar even wat nummers op dat album. Ja, deze ken je. Een remake van Amy Winehouse. Hij is uit, het 25e album van de Rolling Stones. Ja, er is een man van wie ik zeker weet dat hij hem al van voor tot achter en terug heeft geluisterd. Iemand die ik een goede, volgens mij anderhalf jaar geleden nog bezocht. De grootste Rolling Stones fan van Brabant, Peter Donks. Zijn huis is een soort van Rolling Stones museum. Peter, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ja, je hebt al een nachtje erop zitten volgens mij, of niet? Ja, hoe laat heb je het eerste nummer gehoord?
1: Ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb rond een uur of 7:30 de hele LP toegestuurd gekregen van een grote fan vanuit Nederland. Die hem via Nieuw-Zeeland, Australië weer tot hem gehad. Dus rond 7:30 heb ik mijn eerste nummers gehoord.
0: Oh ja, ben je wel een van de eerste in Nederland geweest, denk ik?
1: Mogelijk.
0: Ja.
1: Mogelijk, ja.
0: Ja, ja. En nou goed, meteen dan maar met de deur in huis vallend, Peter. Was jouw eerste indruk?
1: Geweldig album. Geweldig album. Ze klinken fris, ze klinken verlost. Ik weet het niet hoe ik het moet zeggen. Het verwijst eigenlijk een beetje naar de jaren 70. We hebben weer horen. En ja, gewoon een fantastisch album.
0: Ja.
1: En jij draait net Amy Winehouse, de verwant naar Amy. Fantastisch. Ja. Hoe ze dat weer verwerkt hebben in dit nieuwe werk.
0: Ja, want het is de recensies die zijn ook al eigenlijk best lovend tot zeer lovend. Ook het nummer van Amy Winehouse wordt daarbij genoemd. Er zal ongetwijfeld een single van uitkomen. Het is niet makkelijk om daar een remake van te maken. Maar zij geven daar zo een eigen draai aan. Dat is echt fantastisch.
1: Ja. Ja, echt bijzonder. En dan zeg ik toch weer... ze doen aan mensen die toch iets betekend hebben in de muziek... doen ze toch weer iets speciaals. En dat vind ik wel heel erg bijzonder, ja.
0: Ja, ik denk dat het de meest populaire oude mannen in de muziek op dit moment zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ja, we zitten boven de 80 toch, hè?
1: Ja. 82. Komend jaar, 65 jaar bestaan van deze band. En ik denk dat er weinig bands gaan evenaren.
0: Ja, dat is ongekend. Nou, ben ik bij jou geweest thuis, Peter. En jij hebt me toen rondgeleid in jouw soort van Rolling Stones museum. Daar staat echt van alles. Het is echt onwijs gaaf om te zien. Dus dat betekent, jij bent echt een grote fan. Wat dacht jij toen jij hoorde, er komt een nieuw album aan van de Rolling Stones?
1: Heel eerlijk gezegd ligt er nog zoveel werk op de plank. Wat geschreven is, wat niet uitgekomen is. En wat Keith roept... de schatjes blijven komen. En zolang de schatjes blijven komen, blijven wij schrijven en blijven wij muziek uitbrengen. En ja, ik vind het bijzonder. Op deze leeftijd een nieuw album uitbrengen. En dan toch weer met de gedachte spelen van wat gaan we doen in 27? Gaan we nog op tour? Gaan we niet op tour? Gaan we in enkele steden een aantal grote concerten geven? 10 of 5 of naar gang. New York, Londen. Dat vind ik bijzonder van mensen in de 80. Ik bedoel, we moeten er niet aan denken dat wij tot 82 moeten werken.
0: Nee, maar ook met zoveel... Want kijk, voor heel veel mensen, maar dit is geen werk. Maar dat kan dan zo zijn misschien in het kopje. Maar het lijf moet natuurlijk ook meewerken. Want je staat dan op een podium. Je moet wel acte de présence geven en heel veel energie. Zeker als we de bandleden en Mick Jagger kennen. Neem Lionel Richie, die is onlangs nog onwel geworden. Het is toch weer in de 70. Je moet wel presteren op een podium.
1: Ja, dat klopt. En dat zal altijd blijven. En ik denk dat op dit moment Mick wel de man is die drijfveer is binnen de Rolling Stones.
0: Ja.
1: En ja, goed, we hebben natuurlijk een aantal jaren geleden afscheid moeten nemen van Charlie. En als je dan ziet hoe Steve Jordan het op dit moment invult. En dat is weer wel te horen op het nieuwe album.
0: Ja.
1: Hij slaat zijn eigen partijen nu. En in Hackney Diamonds kon je gewoon horen dat je de trend van Charlie in een grote lijn voortgezet hebt.
0: Ja, even dus voor de mensen die Mieke niet weten wat hij doet, hij drumt. Dus,
1: Ja. En fantastisch gewoon.
0: Ja, was voor jou het mooiste nummer op het album?
1: Voor mijn gevoel zeg ik nummer 10.
0: Ja, en deze?
1: Some of Us.
0: Oké.
1: Zo mooie ballad. Fantastisch.
0: Oké, nou, we hebben eigenlijk een ander liedje gekozen om nu even te draaien van het album.
1: Ik weet hem lekker.
0: Nee. Jealous Lover.
1: Ja, ook een geweldig nummer. Een geweldig nummer. Wat, hij staat wel achter een...
0: Ja, hij staat achter hun?
1: Hij staat op een achter een nummer natuurlijk, met wat behoorlijk uptime heeft. En dan komt dit nummer erachteraan, waar een fantastische baslijn in zit.
0: Ja.
1: Ja, ik vind hem geweldig.
0: Ja, maar jij luistert echt nog naar een album zoals het vroeger ging. Hè? Je zet hem gewoon aan en dan is zeg maar de opbouw van een album is ook, daar is over nagedacht. Maar de mensen zeggen tegenwoordig gewoon hop, Spotify aan en dan door de nummers heen. Maar
1: Nee, dat ken ik niet.
0: We hebben vanochtend Jealous Lover een klein stukje geluisterd. En we waren in eerste instantie dachten, wie zingt dit?
1: Ja.
0: Dat is bizar, hè?
1: Ja, mooi hè?
0: Ja, het is toch Mick Jagger, dus daar heb ik het alvast weggegeven. Peter, ga lekker genieten van deze mooie dag. Leuk dat je even in de uitzending wilde komen over te spreken over Foreign Tongues, het 25e Rolling Stone album.
1: Tot een
0: volgende. Wij gaan Jealous Lover draaien.
1: Ik maak het open.
0: Hey, goed zo.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Peter.
1: Fijne dag.
0: Yo, jij ook fijne dag. Hoi. De Rolling Stones, nu te horen bij Omroep Brabant met Jealous Lover.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon voor de gezelligheid.
2: Het gevoel van hier.
5: Omroep Brabant. Kei, goedemorgen.

0: Carlos Ramazzotti. Ja, much better, che stiamo ora. En dan krijgen we morgen de vorige Rolling Stones en Jealous Lover van het nieuwe album Foreign Tongues. Dat vannacht is uitgekomen. En we hadden daar Brabants grootste Rolling Stones fan Peter Donks voor aan de lijn om eens even te recenseren. De recensies die zijn lovend. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Straks mag je liedjes gaan aanvragen. We gaan een slinger geven aan het rad. En zit een zomers karakter aan, dat kan ik je vast zeggen. Dus denk vast even na over een lekker liedje wat je straks graag zou willen horen hier in een keihard goeiemorgen. En dan gaan we dat met heel veel plezier voor jou draaien. Dat straks en meer.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
10: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
11: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
10: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
13: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
12: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
5: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British French too history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
12: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer: in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. We gaan even naar de verkeersinformatie. Er zit Dennis mooi deze ochtend. Dennis, goedemorgen.
14: Een hele goede morgen. Er staat één korte file net op de grens van de provincie. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht doe je er 5 minuten langer over.
6: Oké, hartelijk dank weer. Zometeen gaan we stukken geven aan het rad. En dan krijgen we morgen. Mag je lekker liedjes aanvragen.
15: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
18: Iedereen begrijpt elkaar.
19: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
20: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
21: Vers aan tafel, vers aan tafel.
22: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
23: Vers. Aan tafel.
24: Mam, waar is mijn zwemband?
25: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
26: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
27: AllSafe.
28: Geeft ruimte.
29: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
27: Vers.
29: Aan tafel.
26: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
30: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
31: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
32: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
33: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
31: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend. Dit is Omroep Brabant. Met nu
34: Kei. Goedemorgen. John van Vroenhoven.

0: Frankrijk. En ja, vond ik altijd wel leuk om de televisie aan te zetten voor de clipjes van Vanessa. Ja, ik vond het, dat ik had er al iets mee. Ja, ja zeker. Be my baby. Ja, jij nu dan?
1: Ik heb er wel eens op beeld wat voor clipje dit geweest zou kunnen zijn.
0: Ja, ik vond het leuk.
1: Sabrina vond jij natuurlijk ook altijd een leuk clipje.
0: Ja, met de boys.
1: Ja.
0: Zeker,
1: dat
0: absoluut.
1: Dat is een beetje de categorie.
0: Ja. Nee, dat viel wel mee bij Vanessa Paradis.
1: Oh.
0: Nee, dat was niet die categorie waar je denkt, maar Sabrina wel, ja, inderdaad. Het is vandaag 10 juli, de vrijdag, dat mag duidelijk zijn. We zijn er, Jasper en ik. En het wordt een zonnige zomerdag met vandaag maximaal 31 graden. Ook dit weekend veel zon. Lokaal kans, dan hoor je mij zeggen op een bui, maar dat is niet. Het zit er vaak. Achter, lokaal kansen op een... Ja. Nee, het blijft droog, maar het wordt lokaal misschien wel 34 graden. Oh, dus tropisch weekend.
1: Het wordt echt een tropisch weekend. Let op als je de weg op gaat, want de A58 dit weekend is dicht tussen Tilburg en Eindhoven in de richting van Eindhoven. Er zijn ook nog eens werkzaamheden aan het spoor rondom Eindhoven. Nou, ben je Eindhoven uitgekomen, dan zou je kunnen gaan naar de imkerijdagen.
0: Dat is leuk.
1: Verschillende imkers die vandaag dit weekend de deuren openen. En Sherida, die kwam nog met een appje in onze app. Die zegt, vandaag is de eerste dag van de Kasteeltuinconcerten in Helmond.
0: Oh, die zitten mooi. Die hebben mooi weer, zeg. Dat is leuk. Ja. Dat zijn van die hele leuke concerten. Ja, absoluut. Mooi. Nick, nieuws.
2: Fans van de Franse voetballer Mbappé die hoeven zich geen zorgen te maken. Frankrijk won gisteravond de WK-wedstrijd tegen Marokko met 2-0. Maar de Franse sterspits die werd een kwartier voor het einde ineens gewisseld. Fans die waren bang voor een blessure. Dat is niet het geval. Mbappé die zegt dat hij een tik op zijn enkels kreeg, maar verder in orde is. En het pretpark in het Amerikaanse Texas heeft vanaf vandaag 6 wereldrecords op zak. Allemaal verbroken door 1 nieuwe achtbaan. Het is de hoogste, langste en snelste dive coaster ter wereld. Je karretje gaat 87 meter loodrecht naar beneden met zo'n 140 km per uur. Ook maak je een looping van ruim 50 meter hoog. En iets minder dan 3 minuten, dan zit de rit er weer op.
0: Ja, jouw reactie net op het zien van het filmpje was... Nee, mijn god.
2: Nee, ik moet er echt niet aan denken. Ja, ik vind die ballonnen
1: in de Efteling.
0: Zo leuk.
2: Ik vind die ballonnen in de Efteling vind ik al zo...
0: Oh, ja, dit is helemaal niks. Het stelt niks voor.
1: Als je dan de pech hebt en je zit tweede of derde rij, dan is er niks aan.
0: Nee, is niks aan.
2: Ik ben dus toen met Koen onder meer en zo een dagje naar de Efteling gegaan. Ja. Die hebben mij toen dus helemaal slinks naar de eerste rij in die ballon gedirigeerd. Nee, dat vond ik dus... Ze zeiden ook de hele tijd van, nee, je staat nou in de goede rij om gewoon een beetje achterin te zitten. Ja, toen zat ik ineens in de voorste rij.
1: Ja, jij denkt niet als Koen dat zegt, dan heb je niet het idee, oh, dat zal...
2: Uiteindelijk had ik het moeten weten, inderdaad. Maar ja, goed.
0: Nee, maar wij zijn echt maar van de we zijn wel de thrillseekers. Echt een fantastische achtbaan.
1: Zo heb ik ooit met een ex van mij, toenmalige vriendinnetje, echt een enorme ruzie gehad. Dat was toen in Disneyland Parijs. En toen waren we Space Mountain, die binnenachtbaan.
0: Ja.
1: En zij ook echt als de dood voor achtbaan. En zei ze, maar gaat deze over de kop? Ik zei, nee. Het is wel donker binnen, maar het lijkt een beetje alsof het over de kop gaat. Maar dat gaat, nee hoor, echt niet. Dus wij zo die rij door en ziet allemaal posters. En ze, waarom staat hier 360? Waarom staat hier 360? Wat waarom is En ik zo nadenken, ja, oh ja, het is donker, dus ik had het niet door. Maar volgens mij, ja, het zou wel kunnen hoor, dat je over de kop gaat. En boos toen ze eruit kwam. En dit flik je nooit meer.
0: Dus als je van je vriendin af wil, dan moet je...
1: Het was niet echt een gezellig weekend meer.
0: Nee, dat kan me voorstellen. Dus werd Mickey Mouse moest troost.
3: Goedemorgen.
0: We gaan een slinker geven aan het rad, was de categorie, Jasper.
1: Dingen die je meeneemt op vakantie.
0: Nou, we zullen zien wat daarbij komt. Dingen die je meeneemt op vakantie met de letter Z. Z van zee.
1: Die kan je niet meenemen op vakantie.
0: Nee, ik kan een beetje water in een bakje doen. Hè? En dat is knap als je dat thuis krijgt. Dingen die je meeneemt op vakantie met de letter Z. 06-573-28203. Doe daar dan een liedje bij wat je graag wil horen. Zodat wij dat voor jou kunnen opzoeken en misschien wel gaan draaien. Eens even kijken wat er allemaal al binnenkomt. Dat is altijd leuk. Er zijn altijd mensen die zitten helemaal al helemaal klaar voor. Ja, dit is redelijk voor de hand liggend. We gaan hem toch doen. Carrie, dankjewel. De zwembroek, dus die hebben we vast gehad. Ja, er is een leuk liedje erbij. George Harrison. Dus 06-573-28203. Dingen die je meeneemt op vakantie met de Z.
4: Ik

nummer uit de letter Z die je meeneemt op vakantie. Dankjewel, Leonie. Zonnebril. We wilden graag deze Year of Summer horen. Nou, ik heb snel, als ik snel ben, kan ik nog twee liedjes doen. En wil ik Alberti zometeen voor Toby. Eerst deze voor Roel, De Zitzak en Bonnie M.

0: De vakantiestemming hoor, van Hooray Hooray, Holiday, Bonnie M. Dankjewel Roel. Dingen met de letter Z die je meeneemt op vakantie. Hij had het over een zitzak. Dit was dankzij Toby, die wilde Willeke Abetti met dit liedje Ome Jan. Zeep en zakgeld neemt hij mee.
1: Dan ben ik weer bij.
0: Dankjewel voor de appjes. We gaan naar het nieuws zo met Niek. Niek, waar ga je het over hebben?
2: Ja, onder andere over een man uit Bergen die eind mei dood werd gevonden. Die zou vanuit het niets zijn aangevallen. En een Nieuw-Zeelander op leeftijd die heeft een record te pakken.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
5: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
6: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
7: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
0: Omroep Brabant. Krijgen een zomersweekend. Dat begint vandaag al met deze vrijdag. Zonnige dag met 29 tot 31 graden. Vanmiddag een stapelwolkje. Vanavond en vannacht dan is het helder droog. Koelt het af naar een graadje of 15. En dan het weekend zonnig en warm. 30 tot 34 graden. We gaan naar het nieuws met Niek.
2: De 47-jarige man uit Bergen die eind mei dood werd gevonden in de buurt van Herpen werd vanuit het niets aangevallen, dat schrijft de Telegraaf. Volgens de krant was de verdachte, een 35-jarige TBS'er uit Os, compleet in de war. Mogelijk had hij zijn medicijnen niet ingenomen. Of dat ook echt zo is, dat wordt nog onderzocht. Het fiets- en wandelparadijs op de Vlagheideberg bij Eerde is klaar. Sinds december is daar gewerkt aan een mountainbike-route, een wandelpad en een verhard fietspad. Gistermiddag was de opening en fietsten de eerste wielrenners de berg op. De Vlagheideberg is op 5 september ook opgenomen in een etappe van de ZLM-tour. Amerika zou opnieuw aanvallen hebben uitgevoerd in het zuiden van Iran. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau. Maar Amerika ontkent iets met de explosies te maken te hebben. De situatie in Iran is de afgelopen dagen geëscaleerd met aanvallen over en weer. Je hoort een expert van het instituut Klingendaal.
8: Eigenlijk zitten ze vooral toch met elkaar klem hierin. En zie je dat ze steeds maar weer daarom terugkomen op datzelfde verhaal. Namelijk dan maar elkaar aanvallen. Dan maar op die manier met elkaar in de clinch.
2: President Trump heeft gezegd dat hij nog steeds open staat voor onderhandelingen met Iran. Een paar uur geleden had ik het over een Amerikaanse man van 94... die het record in de handen heeft van de oudste vrachtwagenchauffeur ter wereld. Nou, ik heb nou weer zoiets.
0: Oh.
2: Gaat over Brian Murray uit Nieuw-Zeeland. Bijna 95 is hij en hij is dol op waterskiën. Hij is nu officieel de oudste waterskiër ter wereld. En hij kan het ook echt goed. Ik heb ook even video's zitten kijken. In 1955 begon hij er al mee, deed ook mee aan allerlei wedstrijden. En Brian is ook van plan om ermee door te gaan zolang het kan.
9: Zo, dat vind ik knap. Ik heb één keer op waterskis gestaan. Nou, dat voel ik nog steeds.
0: Serieus?
9: Ja, dat is niet. Dat is moeilijk.
0: Ja, ik kan dat wel.
9: Oh, echt?
0: Ja, ik heb dat gedaan, ja.
9: Ik moet zeggen, als ik het zou doen, dat ik echt meteen in het water lig.
0: Ik heb begonnen met twee skis. Dus het waterskiën, daar vond ik niet zoveel aan. Toen ben ik gaan monoskiën. Dat vond ik wel heel tof. Daar kan je echt heel erg mooi mee. Daarna ben ik gaan wakeboarden. Dat vond ik ook heel tof. Maar ik heb dat zowel achter een boot gedaan. Maar hier in Best, op Aquabest, heb je toch...
9: Die kabelroute heb je nog steeds, zeker.
0: Ja. Maar ja, er was altijd een tering aan het zwemmen. Als je dat
9: als je dan valt, dan wil je dat hele stuk terug. Maar 95, joh, en water kunnen en water vind ik echt knap.
0: Ja, maar ik kon de dag erna niks. Ik kon zeg maar wel lopen, maar ik kon niks optillen.
9: Nee. Ja, dat is echt zwaar.
0: Dat is echt heel zwaar, ja. Nou, ja. Maar dat is knap. Ja, goed,
2: hij krijgt je volk, hè?
0: Als je dat 95 jaar... Nou ja, zeg, zou die zijn begonnen als die 15...
9: Hij is 55 begonnen, dus dat is inmiddels 70 jaar.
0: Zo.
9: 71 jaar.
0: Ja, als je dat doet, dan... wat voor armen zou die hebben? Zeg maar een soort van die enorme boomstammen.
9: Nee, dat viel wel mee, volgens mij. Ja. Okay.
0: Dankjewel, Niek. We gaan er lekker even door tot 10 uur met een kei goeiemorgen. Fijne muziek met nu Sharon Shoop Shoops.

0: muziek, Flair. Door de hoog van de nacht. Even terugblikken op de uitzending van vandaag. Vandaag start bij ons de zomervakantie. Betekent dat veel mensen erop uitgaan dit weekend. En met de auto richting Frankrijk bijvoorbeeld. In het zuiden zijn er op dit moment flinke bosbranden. Dennis Mooij van de ANWB had nog wel wat tips.
1: Als je naar zo'n gebied gaat waar het zou voor kunnen komen. Zorg dat je belangrijke dingen in één tasje hebt. Dus je portemonnee, je papieren, je autosleutels. Van mocht het moment, laten we het niet hopen. Dat je voordoen dat je opeens moet vertrekken. Dat je alleen het tasje kan pakken en dat je direct weg bent.
0: Hele goede tip, neem dan ter harte. En vandaag kwam het 25e album van de Rolling Stones uit, Foreign Tongues. Peter Donks is de grootste Stones-fan van Brabant. En hij gaf alvast zijn recensie.
2: Geweldig album. Ze klinken fris, ze klinken verlost. Ik weet het niet hoe ik het moet zeggen. Het verwijst eigenlijk een beetje naar de jaren 70. We weer horen en ja, gewoon een fantastisch album.
0: En uiteraard hadden we om 9:10 op deze vrijdag weer een keigoeie vraag. En die kwam deze keer van luisteraar Leon.
3: Waarom begin ik te gapen als ik iemand anders zie gapen?
0: En voor het antwoord biowetenschapper Jurg Maassen van de Universiteit van Antwoord. Die wist daar een antwoord op, want het heeft niets te maken met slapen, maar met ons biologisch gedrag. Gapen zorgt er namelijk voor dat je hersenen afkoelen.
4: Je wil je hersenen op een juiste temperatuur hebben. Meestal in situaties waarin je je hersenen hard nodig hebt. Dus bijvoorbeeld in situaties waarin er gevaar dreigt. Zie jij nou iemand anders die om de een of andere reden denkt dus dat het nodig is om zijn hersenen op de juiste temperatuur te hebben, dan is het wellicht verstandig om dat zelf ook te doen, ondanks dat je niet weet precies waarom. En dat lijkt de reden te zijn dat het ook aanstekelijk is.
0: Dus zie jij vandaag iemand gapen, dan kan je tegen zeggen, hey, je hersenen zijn overhit. Ja. Heb je ook zo'n keigoeie vraag? Geef hem door 06-573-282-03. En je kan ook een vraag insturen via e-mail vraag@omroepbrabant.nl. En wellicht hoor je een van de vrijdagen jouw antwoord op.

0: Snow Patrol, samen met Kylie Minogue, These Alarms. Het is tot op heden nog de Omroep Brabant tipplaat, maar niet lang meer. Want we gaan straks weer in de stemming voor een nieuwe tipplaat. Die ga je dan straks bij Hubert horen, die mag hem bekendmaken. Hubert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Twee tippers, hè. Komen eraan. Hè? De persoonlijke tip van mezelf, ja. Om jullie lekker te maken, om een beetje te masseren.
0: Wat wordt dat?
1: Dat wordt Nona.
0: Oh, wat leuk.
1: Ik vind dat hij hier nogal wat steuntje in de rug kan gebruiken, vind ik. En de andere tipplaat, ja, die moet dan bekend
0: worden. Ja, die moet bekend worden. Die
1: moeten we met z'n allen van aan de slag.
0: Eventjes aan de slag.
2: Hebben we al een voorkeur ergens? Heeft iemand al iets
0: Nee, ik moet er nog even doorheen. Want ik heb Bas helemaal gebiologeerd en gedomineerd werd door de Rolling Stones. Dus,
2: nou ja, dat zouden we ook kunnen zeggen.
0: Ja, maar dat is een album.
1: Ja, dus geen single.
2: Nee, ze brengen toch wel een single uit bij dat album?
1: Nee, ik weet het niet. Ze hebben ze het helemaal niet nodig.
0: Nee, dat hebben ze helemaal niet nodig, joh.
1: Een compleet album. Nee, staat trouwens een leuke cover staat erop van Amy Winehouse.
0: Ja, die hebben we straks een stukje laten horen. Ja, prachtig. Ja, echt heel goed gedaan. Ja, absoluut. Ja. Nou, heel veel plezier zo meteen Hubert bij. Hubert ook natuurlijk. En Jasper, het was weer aangenaam.
2: Goed weekend, goed smeren.
0: Ja, goed smeren.
2: Goed smeren, af en toe schaduw opzoeken.
0: Ja.
2: Goed drinken ook.
0: En blijven drinken.
2: Ja.
0: Ja, dat is ook belangrijk.
2: En niet alleen alcohol, maar ook.
0: Ja, af en toe een worstenbroodje erbij.
2: Nee, maar ken jou bij die barbecue jou?
0: Ja,
2: want,
0: zeker.
2: Die zal wel eraan gaan.
0: En een flesje erin. Dus geen olie. Fijn weekend allemaal. Ik spreek je morgen weer met de tijdmachine. Fijne vrijdag.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuze

0: Dus van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.

0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Lachen, gieren, genieten. Klaar voor een dag vol plezier? Kom met je vrienden en familie naar de kermis in Oosterwijk. Van 10 tot en met 15 juli draait alles om gezelligheid. De Oosterwijkse kermis. Oh, wat een pret!
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SWK Benelux.
4: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
6: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
7: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
6: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
8: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar kost en ongeveer 10 euro voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Nou, ik denk dat het bij mij ook gebeurd is. Dat ze de verkeerde hebben opgehaald. Dat ik bij de verkeerde ouders terecht ben gekomen. Dat oma mij ging ophalen. En dat ze per ongeluk verwisseld zijn. De kinderen, de kleine kinderen. En dat oma dat niet in de gaten had. En ja, die kleine peuters die lijken nogal veel op elkaar. Dus dat kan zomaar gebeuren. Ik moet dat thuis eens even gaan checken hoe dat allemaal zit. Goedemorgen, van harte welkom. Tijd voor Brabants Mond. Ga je lekker luisteren?
12: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
13: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
14: eBoekhouder.nl. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
18: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
19: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
20: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
21: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
20: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal. Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: Brabants Bond en Bermol.

0: Goedemorgen, van harte welkom. Er zijn twee dingen die mij vandaag al hebben bezighouden. En de dag is nog maar net begonnen. Na meer dan 75 uur gesprekken zegt de coronacommissie nu dat de regering tijdens corona vooral probeerde te voorkomen dat de ziekenhuizen te vol raakten. Daardoor kregen dingen als school, werk en de invloed van de maatregelen op mensen, op ons, de burgers, minder aandacht. Ja, die mondkapjes zijn af, maar sommige vragen blijven dan toch nog steeds als een kapje over de waarheid hangen. En nog een dingetje wat wel ook stoort. Die Belgen die gaan geld vragen voor hun slechte wegennetten, zoals ze daar overheen willen gaan rijden, over al die kuilen en hobbels en gaten. Moeten we daarvoor gaan betalen? Ik denk dat ze hier in ons land daarvoor de tol moeten betalen.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol.

Toch een fijn liedje om mee te beginnen. American Girls op een prachtige dag als vandaag. Deze mooie vrijdag. En vrijdag 10 juli 2026. Het lijkt ogenschijnlijk een gewone normale vrijdag. Maar als je ervoor gaat zitten en je neemt er even de tijd voor, is het een hele fijne vrijdag. Want we zijn er weer met hele mooie leuke programma's. Straks de Piepende Banden Show. We hebben ook nog het verzoekplatenprogramma. Sorry, klinkt een beetje oudbollig, maar ik bedoel ermee te zeggen bel en bestel. En dan is er nu nog Brabants Bond tot 1 uur vanmiddag. En weet je, dat moet ik even kwijt. Het stoort mij zo'n beetje dat de Belgen nu ook al, ik vond ze altijd heel vriendelijk, dat ze het geld gaan proberen te halen bij een ander. Dus iemand anders een poot proberen uit te draaien. Kijk, dat die Nederlandse regering dat bij ons, bij het eigen volk doet, dat zijn we inmiddels gewend. Hè. Verkeersboetes omhoog gooien, die zijn echt buiten proportioneel. Van alles bedenken ze om de begroting rond te krijgen. En dat gaat bijna met, heel plat gezegd, met iedereen een poot uit te draaien. Met als gevolg dus dat mensen dat gaan overnemen. Dus dan ga je naar een webshop, blijkt het geen echte webshop te zijn. Mensen proberen op een hele sombere, onder ons, proberen op een hele gemakkelijke en snelle manier mensen geld af te troggelen. En dat is iets, daar moeten we echt van af. En dat kan alleen maar pleidooi, als we beginnen bij onszelf, een beetje naar het hart kijken en de problemen die we zelf hebben, proberen ook zelf op te lossen. En dat betekent van de Nederlandse regering dat ze om de tafel moeten gaan zitten en dat ze ergens moeten gaan snijden, ergens moeten gaan kijken, maar niet de hele tijd gemakzuchtig even geld gaan halen ergens. En dat is iets, daar moeten we echt vanaf, toch?

0: Eigenlijk had hij hier gewoon moeten doorgaan, gewoon lekker moeten blijven gitaar spelen. Had ik eindeloos kunnen luchtgitaar blijven spelen. Heeft iedereen dat nou? Ja. Als je dit liedje hoort, dat je meteen denkt van, ik moet een gitaar hebben.
1: Ja, ik was een beetje, ik was ook mee aan het doen hier zo.
0: Dat doet iedereen volgens mij. Ja. Ja. Bij mij ontbreekt dan ook nog een haar. Maar het is wel stoer om daarop te kunnen mee gitaar spelen, luchtgitaar spelen. Nick, goed dat je er bent, want je hebt het nieuwsoverzicht. Wat kun je ons melden?
2: Onder andere dat de verdachten van een mishandeling in Eindhoven zich hebben gemeld bij de politie. En het 25e album van de Rolling Stones is uit.
0: Ja, dat is vet, dat album.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
4: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuumeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
5: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
6: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
7: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
0: Houdoe hoor. Dennis van de ANWB in Den Haag. Het is vrijdag, dus het zou wel weer druk kunnen worden. Of zeg je, nou, dat zou misschien best wel eens kunnen meevallen.
8: Ja, het is nu nog niet druk in ieder geval, Hubert. Okay, maar dat wordt het later vanmiddag wel. Ja. Want Brabant, Limburg, Zeeland krijgen allemaal vakantie. Hè. De scholen zijn voor vandaag het laatst ook. Dus vanmiddag wordt het druk. Nu nog niet. Op de A27 vanuit Breda naar Gorinchem heb je 5 minuten vertraging voor het knooppunt Gorinchem. En de enige andere file staat op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Zomer en geld erop 10 minuten extra door een auto met pech.
0: Oké, dankjewel. Later.
9: Op Brabant.
0: Kijken we even naar het weer voor vandaag. Straks later in de uitzending weet je dat weer Blazer erbij komt. En die gaat je volledig bijpraten. Voor nu, het is flink zonnig. Dat zou je niet ontgaan zijn. Enkele stapelwolkjes die kunnen nog de zon even passeren. Maar dat is het dan. Bij een temperatuur van de graad of 31 graden ongeveer. Nick de Vries, zoals beloofd, voor het nieuws.
2: De 3 mannen die verdacht worden van het discrimineren, uitschelden en mishandelen van 3 vrouwen op Koningsdag in Eindhoven hebben zich gemeld bij de politie. Er werden gisteren herkenbare beelden vrijgegeven van de verdachten. De slachtoffers, zijn moeder en haar 2 dochters, die liepen na een vrijmarkt in het Stadswandelpark naar huis. Ze werden toen vanuit het niets uitgescholden vanwege hun huidskleur, daarna ook nog geslagen. Voor wie regelmatig de grens met België overgaat, verandert er vanaf mei volgend jaar, verandert er iets. Volgens de Belgische kranten De Morgen en De Tijd heb je vanaf dan een tolvignet nodig. Een vignet voor 1 dag gaat tussen de 8 en 11 euro kosten. Je betaalt een paar euro meer voor een pas die 10 dagen geldig is. Wie zonder zo'n vignet rijdt, riskeert een boete van 70 euro. Het gaat minder goed met het nachtleven in Nederlandse poppodia. Georganiseerde clubnachten werden het afgelopen jaar minder goed bezocht. Vorig jaar was 1 op de 5 clubnachten uitverkocht. Het jaar daarvoor was het nog 1 op de 4. Ook bij poppodium Simplon in Groningen merken ze dat, zegt deze muziekprogrammeur.
10: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden.
2: Niet alleen de clubnachten werden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde. Hij is uit, het 25e album van de Rolling Stones, Foreign Thong, zo heet het album. Peter Dongs is waarschijnlijk de grootste Rolling Stones-fan van Brabant. Hij heeft hem als een van de eerste beluisterd en in Kei Goeiemorgen was hij er duidelijk over.
11: Geweldig album. Ze klinken fris, ze klinken verlost. Ik weet het niet hoe ik het moet zeggen. Het verwijst eigenlijk een beetje naar de jaren 70 weer horen. En ja, gewoon een fantastisch album.
2: Ja, nummer 9 op het album is een bijzonder nummer. Het is namelijk een koffer van de Amy Winehouse hit You Know I'm No Good.
0: Ja, ik denk dat Amy Winehouse zit te glunderen.
1: Ja, dat denk ik
0: die
1: ook.
0: Zit te glunderen daarboven ergens.
1: Het is echt heel goed, hè? Nou ja, goed, het album, je kunt het vanaf nu dus beluisteren... onder meer bijvoorbeeld op Spotify.
0: Ja, dus, ik heb vanmorgen zitten beluisteren, kleine flatjes zitten beluisteren. Het is een heel vet album, je wordt er heel blij van.
1: Ja, ja, zeker.
0: En ik word niet snel gelukkig, maar nu wel.
1: Onvoorstelbaar ook, dat die mannen die zijn gewoon over de 80 en ze gaan gewoon door.
0: Ja, dat vind ik heel goed, dat moet je vooral blijven doen. Maar ze hebben ook goede mensen om zich heen.
1: Zeker.
0: Dat is ook belangrijk, alleen op deze wereld red je niet. Dat geldt een beetje voor mij ook, Nick. Ik ben blij met jou.
1: Nou, mooi, ik met jou.
0: Nou, tot later weer. Okay. Zometeen een koffertje van Mol openen. Het is vandaag vrijdag en dan komt altijd een vrij recente plaat uit.

0: titel van de plaat is X, Jonas Brothers featuring Carol J.
1: Het koffertje van Mol.
0: En in dat koffertje van Mol zit iedere vrijdag zit daar een vrij recente plaat. En over het algemeen, die dagen daarvoor, maandag tot en met donderdag, is het een oud liedje waarvan ik denk van leuk om dat weer eens onder de aandacht te brengen. Maar op vrijdag is het leuk om even misschien wel een nieuwe artiest of een vrij nieuwe recentelijke plaat, liedje, om dat eens even onder de aandacht te duwen. In al mijn opdringerigheid, en ik hou van de Nona, What a Way to Die.

je wordt er toch nog steeds blij van. Nou zit wel alles mee, het weer zit mee. En dan zulke fijne muziek, dacht ik tenminste in George Baker selectie met uitzoeken. Wat je hoorde was Little Green Bag. En het mooie is bij deze Little Green Bag is dat het eigenlijk een liedje is wat heel populair is geworden. En dat hij dat ook al een klein beetje te danken heeft aan Radio Veronica. Want daar is het allemaal begonnen, op die zeezender Radio Veronica. En nog steeds, dan zou je denken, hij zit al zo lang in het vak. Is 81 jaar en zo lang in het vak. En nog steeds vindt hij een optreden heel erg spannend als hij ergens op het podium staat. Hoe grappig is dat? 81 jaar en nog steeds een beetje die spanning voelen. En misschien hoort er dat bij en houdt hem dat ook wel op de been.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobots. DKH is onderdeel van AndraTech Groep. Werken bij dkhude.nl.
7: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
8: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over de mooiste tv-commercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
9: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar en ongeveer €10 voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Anneke, dankjewel. Tot later weer. Want ik moet naar Dennis. Dennis is van de ANWB. Die heeft dan verkeersinformatie.
13: Zeker. En in Brabant staan nu 3 files. En ze leveren ieder voor zich 5 minuten vertraging op. Dus dat valt reuze mee op dit moment. De A2 Maastricht-Eindhoven voor het knooppunt Batendorp. 6 kilometer op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij Moerdijk. Ook 6 kilometer file. En op de A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en Gorkum 4 kilometer.
12: Oké, later weer. Dag. Dennis.
13: Hoi.
12: Spelen zometeen weer dat spelletje. Vandaag weer voor het laatst. Want volgende week gaan we weer naar de Ultima Bonte 50. Vandaag nog 1 keer AI of niet.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
16: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
15: Nog niet helemaal dus.
16: Tja, die administratie. Toevallig tips?
15: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
16: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
15: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
19: Vers aan tafel.
20: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
19: Vers.
20: Aan tafel.
18: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
21: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
19: Vers.
20: Aan tafel.
22: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
23: Hoe kom ik hier weg?
22: Vragen die over je toekomst gaan.
24: Hoe word ik beter in mijn vak?
22: Of één die je wakker houdt.
25: Hoe begin ik weer met werken?
22: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
26: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
27: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
26: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
28: The summer is mine.
29: Brabants Bond, Hubert Mol.
30: Hey, stoeiboes, carrière tijd.

0: zijn we niet af en toe allemaal van het padje af?
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: The Road to Nowhere en daarvoor nog kunnen luisteren naar Jennifer Lopez. And Let's Get Loud. Loud zijn we in de zin van dat we graag gehoord willen worden. En we worden behoorlijk gehoord. Ik hoorde van de week weer, ja, ik weet niet wat ik zeggen mag. Ja, dat zijn allemaal interne dingetjes, hè. Maar er luisteren weer meer mensen naar ons. En daar ben jij dus. Daar hoor jij bij. En dat komt ook dankzij jou. Dus ik kan je niet persoonlijk een handje geven. Maar weet dat het door jou komt. En dat vind ik hartstikke leuk. En dat geeft mij het gevoel dat ik 's ochtends, als ik uit bed kom, en ik kom heel vroeg uit mijn bed, ik moet een hele tijd rijden om hier te kunnen zijn en hier te mogen zijn, dat het wel een goed gevoel geeft. En als ik dan terugdenk aan afgelopen dinsdag, 7 juli, toen we daar in Gemert zaten bij Gij en ik, daar het café, dat we de hele dag plezier hebben gehad en dat daar heel veel mensen naartoe kwamen. En dat was jij ook. En dat vind ik ontzettend leuk. En die werden beloond met petjes en toestanden en een mooie zonneschijn en Robert van Bikhoven en Nol Havers en Lars Worsen. En kortom, het was een hele fijne, mooie dag daar. Komt allemaal door jou. Dus we zijn hartstikke blij mee. Ik wel tenminste, ik ben blij met je. Goed dat je er bent. En ik wil daarom zometeen ook een spelletje met je spelen. Een spelletje AI of niet. Volgende week hebben we weer het normale kaliber. Dan is er weer gewoon het, nou ja, het is niet echt een spel. Het is, ja, nou, het is een beetje een muziekspel. Proberen de ultieme Bonte 50 vol te krijgen. En het gaat hard. Er zijn er maar een paar artiesten over. Dus het is nog maar een week of 6, denk ik, of zo. Dan moet ik even kijken. Maar het gaat goed. Dus, nu eerst tot meteen AI of niet. En dan zijn we weer een weekendje verder.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol. Omroep
0: Brabant. Het maakt dorstig zo'n warme dag.

0: Nog lang niet bubbeling onder deze van Robert van Hemert en Donnie.
1: Is het AI of niet?
0: Ja. Je hoort een liedje en de vraag lijkt me vrij duidelijk. Is het nou helemaal in elkaar gezet door de computer? Is het gecomponeerd door iemand achter de computer? En heeft hij alle instrumenten via AI bij elkaar geschrabbeld en alle teksten bijgehaald en heeft hij iemand laten zingen? Is het dus een echt liedje of is het gewoon AI? Komt-ie aan.

0: wel goed gedaan. Het is een liedje van Shania Twain, eigenlijk. Het is gecoverd. Maar is het nou gecoverd? Is het nou in elkaar gezet door iemand gewoon? Heeft hij het met de computer gedaan? AI. En dat is vandaan zover dat alles echt heel echt lijkt.
1: Is het AI? Of niet?
0: Geldt ook voor foto's. Je weet tegenwoordig niet meer of het nou een echte foto is, of het nou echt nieuws is, of het nou bij elkaar genept is. En die programma's zijn zo goed dat je het niet meer van echt kunt onderscheiden. Er is veel propaganda bijvoorbeeld, hè, vanuit oorlogsgebied, wat wordt ingezet als oorlogsmateriaal om mensen van op het verkeerde pad te brengen, of mensen op verkeerde voeten te zetten. En dat gebeurt dus met heel veel dingen. Dus het wordt een beetje onbetrouwbaar. Je kunt denken van, nou, het is hartstikke echt. Maar je kunt ook denken van, nou ja, het klinkt zo goed dat het wel AI kan zijn. Misschien klinkt het wel te goed. Ik wil het graag van je weten. 06-573-28203. En je moet verrekkelijk snel zijn, want ik ga je dan bellen. En als je belt, dan maak je kans, en je pakt op, je geeft goed antwoord, maak je kans op een mooie prijs. Dat is het spel Remember the Music. Ik moet even zeggen, dat ligt niet 3 dagen meteen later bij je in de brievenbus. Dat wordt verstuurd door de uitgeverij en dat kan echt wel een paar weken duren. Dus dat kan je een beetje ongeduldig maken, dat snap ik. Of het kan je ook een beetje wantrouwig maken, van komt het wel? Maar het komt echt vanzelf. En als het nou echt maanden gaat duren, dan moet je van de bel trekken. Als dat 2 maanden duurt, dan is er wat mis. Maar het kan echt wel 4 weken duren of zo. Omdat de uitgeverij het verstuurt en die verzamelt eerst allerlei namen. Oké, we gaan eens even op ons gemak kijken hoe het ervoor staat. Wie zou het antwoord kunnen geven? Is het AI of niet wat je hoorde? En wie zou het dan trouwens kunnen zijn? Dat is ook een vraag. Ja.
2: Met Linda.
0: Ja, Linda, met u Bimmel.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met Linda?
2: Ja, heel goed.
0: Ja, zit Linda buiten op het terras? Is aan het werk? Is andere dingen aan het doen? Is aan het schoonmaken? Wat ben je aan het doen?
2: Ik kom net terug van boodschappen en ik ga zo mijn zoon halen en dan begint de vakantie.
0: Oh, en zijn er plannen om weg te gaan? Of is het ver weg? Of is het toch een beetje in de buurt blijven? Of is het gewoon lekker thuis blijven?
2: Nee, lekker in Nederland, dagjes weg, weekendje weg.
0: Oké. En is er al een soort schema gemaakt, dat je weet waar je heen gaat?
2: Nee.
0: Oké. Maar als ik nu aan je vraag, waar zou je naartoe willen? Wat zou je dan meteen zeggen? Iets waarvan je denkt, van, nou, dat lijkt me meteen leuk toch wel om in de vakantie te gaan doen.
2: Nou, wij zijn nog nooit op de Waddeneilanden geweest.
0: Oh, dat is leuk.
2: Dat vind ik wel een hele leuke.
0: Ja, dat is leuk. Mag ik een aanbeveling doen?
2: Ja, zeker.
0: Ik zou zeker naar Ameland gaan. De overtocht is wat duurder, het duurt wat langer. Dat is dan leuk eigenlijk, vind ik altijd, met het bootje, wat langer op het bootje zitten. Maar Ameland is net wat kneutiger, net wat mooier dan Texel bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik, ja, hè. Dan moet je even kijken.
2: Ik neem het mee, dankjewel. Ja.
0: En dan nu de vraag waar het om gaat, waarom ik je aan de telefoon heb. Wat je net hoorde, is dat AI of niet?
2: Nee.
0: Want?
2: Dat is Teddy Swims.
0: Ja, dat is wel helemaal goed. Ik dacht, dat wordt lastiger. Niet iedereen herkent meteen hier in dit geval de stem van Teddy Swims, want die was een beetje anders, dacht ik.
2: Ja.
0: Maar het klopt, je hebt helemaal gelijk. Linda, gefeliciteerd. Je krijgt het spel Remember the Music, alsjeblieft.
2: Dankjewel.
0: Komt je kant uit, met wat geduld, hè, dat heb je gehoord.

0: Oh man, als ik dit liedje hoor, dan voel ik mezelf een soort van ridder. Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik voel mezelf tot in mijn vezels voel ik mezelf op het paard zitten en denk ik dat ik ridder ben. Misschien een soort, of een soort viking of zo, dat denk ik dan met mijn ogen dicht. Het is een gebruik voor de film, ik weet niet of je die film kent, The Highlander. En later kreeg het liedje nou een andere betekenis vanwege het overlijden en de ziekte van Freddie Mercury natuurlijk. Het liedje werd bedacht door Brian May. Wat zit er zo meteen in ons bulletin?
1: Onder andere dat er een Waalwijker is opgepakt en een groot onderzoek naar btw-fraude. En je hoort wanneer je het beste kunt vertrekken naar je vakantieadres.
2: Zomerkermis Helmond. Vanaf vrijdag 10 juli barst het feest los met 6 dagen vol topattracties, spanning en plezier. Voor jong en oud. Mis de gezellige kindermiddagen niet. Zomerkermis Helmond. Beleef het zelf op helmondkermis.nl.
3: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
4: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
5: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
0: Dat is van ADOB, waar loopt het vast?
6: Het rijdt langzaam op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Waardenburg heb je 5 minuten vertraging. En de A50 van Os naar Eindhoven. Tussen Veghel Noord en Eerde doe je er 10 minuten langer over. Ook weer 5 minuten vertraging op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Best.
0: Oké, dankjewel.
7: Hoi, hoi. Op Brabant.
0: Het weer van vandaag, nou, het wordt een graad of 30 of zo. Dat zal het zijn, zonnetje erbij. Af en toe een klein wolkje voor het zonnetje. Maar dat is het dan en die worden weer snel verdreven. Het nieuws met Nick de Vries.
1: In een internationaal onderzoek naar grootschalige btw-fraude in de autobranche is een man van 31 uit Waalwijk aangehouden. Er zijn ook panden in Nederland en Duitsland doorzocht. De man wordt verdacht van het vervalsen van documenten. Hij heeft een autobedrijf en verhandelt voertuigen in onder meer Duitsland. Het vermoeden bestaat dat hij deel uitmaakt van een groep handelaren die zich in meerdere landen bezighoudt met belastingfraude. Een ernstig ongeluk vanmorgen in Roosendaal. Een scooterrijder met een bijrijdster achterop reed tegen een lantaarnpaal. Ongeluk gebeurde in een bocht vlakbij het centrale hart van de wijk Kroeven. Een van de slachtoffers is met spoed onder begeleiding van een traumaarts naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De prijzen aan de pomp zijn vandaag opnieuw gestegen door de aanvallen tussen Amerika en Iran. Voor een liter benzine ligt de adviesprijs nu op €2,54. Dat is een cent meer dan gisteren. Minister Berendsen hoopt dat de VS en Iran snel weer met elkaar gaan praten om een einde te maken aan de aanvallen.
8: Onze invloed hierop is beperkt. Dus hopen is een onderdeel van mijn werk als ik kijk naar de wereld als minister van Buitenlandse Zaken. Tegelijkertijd zijn we achter de schermen volop natuurlijk in contact met allerlei partners. Met partners ook in de regio. En we hebben steeds gezegd, ga naar de onderhandelingstafel, zorg voor een diplomatieke oplossing. En dat doen we nu ook.
1: Een paar weken geleden sloten Amerika en Iran nog een tijdelijke wapenstilstand, waardoor de brandstofprijzen naar beneden gingen. Maar president Trump zegt nu dat die wapenstilstand eigenlijk voorbij is, omdat er volgens hem niet te praten valt met Iran. Het overgrote deel van Brabant begint vandaag de zomervakantie. Dat betekent dat veel mensen in de komende week ook weer met de auto op pad gaan richting bijvoorbeeld Frankrijk, Italië en Spanje. Veel mensen vertrekken nog steeds heel vroeg op zaterdag. Ja, dat is niet slim, zegt Dennis Mooij van de ANWB. Volgens hem kun je beter wat later vertrekken.
6: Het drukste moment bijvoorbeeld op de Roetselij of ook de andere wegen richting het zuiden van Duitsland, dat is meestal rond lunchtijd. Nou ja, en als jij dan dus vanuit Brabant een uurtje of 11 vertrekt, dan zijn die files al weg op het moment dat jij daar aankomt.
1: Ja, dus rond lunchtijd, rond een uurtje of 11 vertrekken, dat is het beste. En als je de keuze hebt, vertrek dan op een vrijdag of zondag of een doordeweekse dag en niet op zaterdag. Want ja, dat zijn nou eenmaal echt verreweg de drukste dagen.
0: Maar wat ik ook zo nooit zo goed begrijp, zal aan mij liggen, is vanmiddag wordt het weer kei druk. En denk van, als je weet dat het zo druk wordt, ik zou zeggen van, nou, ik vertrek om 6 uur. Ja, we gaan lekker een eten weer ergens even onderweg. En dan gaan we lekker wat later maken. Ook al gaat het huisje om 3 uur open, je gaat er gewoon lekker om een uur of 5 rij je lekker weg. Ga je erheen. Onderweg pak je nog een broodje. Kom je daar lekker aan rond 1 uur of 6.
1: Ja, maar mensen met jonge kinderen, ja, dat gaat dan niet, hè? Om 1 uur of 5 gaan rijden. Nee. En het is ook een probleem, daar hadden we het vanmorgen ook al over. Het is ook een probleem dat heel vaak, als als je bijvoorbeeld een vakantiehuis huurt of op een camping, dan zijn heel vaak die huurperiodes van zaterdag tot zaterdag. Dus daardoor worden mensen ook een soort van gedwongen of zo om dan op zaterdag maar te gaan.
7: Ja.
1: Maar inderdaad, als het kan, doe het op zondag of zo.
7: Ja, maar blijkbaar kan het dus nooit, want vanmiddag staat het weer rampvol. Ja. Weet je wel. En als een of andere iemand heeft besloten om die A27 dicht te gooien, dan denk je van, hoe krijg je het allemaal bedacht, hè? Ja, ik ben niet de meest intellectuele die er staat, hè. Echt niet, ik ben er toevallig erin gerold, hè, door die sollicitatieprocedure. Maar ik snap er helemaal niks van, nee. Maar nou, weet je, ook zo'n dingetje, hè, met die, weet je, Joodse nieuw, die regering van ons, over die prijs is nu wel omhoog, hè. En nee, daar, Iran en Amerika, die moeten gewoon om de tafel gaan zitten. Ja, dat snap ik ook wel, dat kan ik ook zeggen. Ik ben er hoef ik geen diplomaat voor te zijn. Maar waar ze niet meer op terug zijn gekomen, is om die prijs aan de pomp een beetje omlaag te halen voor ons, hè. Dus die hebben gezegd van, weet je, we doen die treinprijs een beetje omlaag. Prima allemaal, iedereen lekker met de trein. Ik kan niet met de trein, maar goed, we gaan lekker met de trein. En vervolgens, die werkgever die moet maar wat doen voor zijn personeel. Die werkgever denkt van, ja, al dank je de koekoek zeg, daar ben ik niet voor. En maar zelf komen ze niet op terug, want ze laten het een beetje wegsudderen. Een beetje doodbloeden, want als we er maar niet over lullen, dan heeft er niemand er meer over. En nou heeft het er meer over en die prijs schiet weer omhoog. Ja. Want er is niks gebeurd. Dus.
1: Ja, of ze komen er in september op terug, hè? Dat is de Prinsjesdag.
7: Ja, dan kan de godzomer van de trap zijn gevallen, hou op zeg. Nick, dankjewel. Ik heb ook niks aan doen.
9: Nee,
7: ik wens je een goed weekend, hoor. Pak de fiets maar. Dag, hè.
9: Hoi, hoi.

Het liedje heet Desert Rose. Het is van Sting, The Police, Sting en de Grip Mami. En het is Arabisch wat je hoort, wat er tussendoor zit. Komt uit de jaren 90. In 2009 is die Grip Mami veroordeeld. Zat hij in de bak. 2011 is hij eruit gekomen. En ik heb geen flauw idee waarom dat was. Dat wordt niet verweld. Ik zat even te kijken in het dossier van die Grip Mami, maar dat staat er dus niet in. Chaotic, met een beetje volksbloed erin. Met een beetje Brabant. Tam, I think I love you.

toch weer leuk om te horen, vind ik. Ja. En er gebeurt toch wel iets. Dit plaatje geweest nog bij Omroep Brabant een paar weken geleden. Damn, I think I love you. En daar zit dus Walex bloed in. Nou, Walex bloed. Stefan Schonemark zit erbij. En dat is leuk. Ik ben toch een beetje trots op alles wat er Walex komt. Ach, ben ik zo trots op. Kan het niet helpen. Ja, het spijt me vreselijk. Of niet juist. When you're

Have a Little Faith van Chamieux. Ik draaide van de week een liedje uit Heel Vaar een Beek van Tony de Bruin. En ik kreeg daar heel veel reacties op. Het is geen echt officieel plaatje, het is uitgepakt volgens mij. Het heet Voorjaar. Lijkt me een mooie hekkensluiter voor nu.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
9: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
10: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuumeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, Annette. Even nog polshoogte nemen bij de ANWB Dennis.
14: Ja, Hubert, op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Rijdt het langzaam over 10 kilometer. A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht, daardoor file voor het knooppunt Klaverpolder. 10 minuten extra reistijd. En dan ben je ook langer onderweg op de A58 van Breda naar Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof.
13: Mag ik je danken?
14: Zeker.
13: Alsjeblieft.
14: Hoi.
13: Dag, hoi.
15: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
16: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
17: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
16: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel!
18: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
21: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
25: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
26: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
27: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
25: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Zomaar kan iemand van gedachten veranderen. Zomaar kan iemand ineens over dingen anders denken. Dat is mens eigen. Everybody's changing. Bevestigd door deze Ben Keen.
1: Brabants Bond met Hubert Mol.
0: Goedemiddag, smakelijk eten en van harte welkom. Welkom bij het Omroep Brabant Hitteplan. Ja, want Keen, dat was een hit. En Taylor Swift heeft een hit. En Vicious Zee heeft een hit. Nou, die komen eraan.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol.
0: En wat alles volgens plan. Alles loopt volgens plan. Hier is The Fate of Ophelia. Dat is correct, Taylor Swift.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier. Het gevoel
0: van de zomer.
3: Omroep Brabant.

Het is zomer, we hebben het warm. En dan is het fijn als je even een koele plaat hoort. Dat je ondergedompeld wordt met Jugal, David Guetta en Kalani. En dit was Think of Me. Vandaag gepresenteerd zat ook in het nieuws die nieuwe plaat van de Rolling Stones. Die cover zit daarbij van Amy Winehouse. En ik dacht, oké, die komt vanzelf. Laat ik nog een keer teruggrijpen op een oude. The Mixed Emotions, Stones.

0: Het is heel erg nodig in Blue Boy Remember Me. En je kunt dit bij een reclamespot tegenkomen. Ik weet niet of die reclamespot nog wordt uitgezonden, maar het was bij een Volvo, een auto. Volgens mij de EX60, maar dat weet ik niet zeker meer. Dat het daarvoor werd gebruikt. Dat hoor je tegenwoordig regelmatig. Dat er liedjes worden gebruikt voor een reclame. En dat zijn dan vaak autoreclames. En deze zat erbij. René, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goed dat je er bent. Ja. Wat zit er in het bulletin zo meteen?
1: Nou, Nationaal Hitteplan wordt weer geactiveerd en het trok vanmorgen een heuse gala-opstoet door Oplo.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend secondspecialist.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
0: Dat is vandaag weer bij. Nou, het begint al aardig op te lopen volgens mij.
5: Ja. Het begint nu echt wel druk te worden. Ook in Brabant. 90 kilometer file staat er al. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel. Ben je een kwartier langer onderweg. A17, Roosendaal-Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Kost je dat 10 minuten extra. Dan de A29, Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de Haringvlietbrug. 15 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Heteren en Ravenstein.
3: Omroep Brabant.
0: Het is een graad of 29. Het kan er een beetje oplopen tot 31 graden zo'n beetje. Het is warm, het is zonnig. Er kan een klein stapelwolkje voor het zonnetje komen, maar dat is dan zo weer weg en is het weer lekker. En zometeen uitgebreide weersverwachting, die hoor je dan van Weerplaza. En nu luister naar René Snippert voor het nieuws. René.
1: Voor de tweede keer deze zomer krijgen we te maken met het Nationaal Hitteplan. Het is vanaf morgen van kracht. Het Nationaal Hitteplan geldt als het aanhoudend warm blijft met temperaturen boven de 27 graden. Het is een alarmeringssysteem dat vooral is bedoeld als waarschuwing voor kwetsbare groepen. Waarschijnlijk krijgen we tot eind volgende week elke dag te maken met temperaturen van 30 graden of meer. Goed nieuws voor wie na een avondje uitgaan met de bus vanuit het centrum van Breda naar bijvoorbeeld Oosterhout of Etten-Leur terug wil. De nachtbus die keert namelijk weer terug. Er wordt gestart met een proef van 2 jaar die eind dit jaar moet beginnen. Na corona verdween de nachtbus, maar de vraag ernaar bleef wel. Gebrek aan personeel bij het vervoersbedrijf zorgde ervoor dat de nachtbus niet terugkeerde. Dat probleem is nu opgelost. VN-organisaties roepen de internationale gemeenschap op om meer te investeren in Afghanistan. In een paar jaar tijd zijn meer dan 6 miljoen Afghaanse vluchtelingen teruggekeerd naar het land. Zij komen aan in een land waar veel armoede en weinig hulp is. NOS-correspondent Davy Boerema over hoe de Taliban erin staat.
6: Aan de ene kant realiseren ze zich dat ze hulp nodig hebben, dat ze zelf niet genoeg inkomsten hebben om die wederopbouw te financieren. Maar tegelijkertijd werken zij ook niet mee, want ze zeggen bijvoorbeeld tegen hulporganisaties dat ze geen vrouwen in dienst mogen hebben. En daarvan heeft de VN ook gezegd van ja, als we hier goed werk willen doen, dan hebben we toch ook echt vrouwen nodig die met ons meewerken.
1: Het is deze zomer 5 jaar geleden dat de Taliban de macht overnam. Een heuse gala-stoet trok vanmorgen door Oplo. Groep 8 leerlingen van basisschool Matthias hadden hun mooiste kleding aangetrokken en gingen ze op een bijzondere manier voor de laatste keer naar school. Er waren motoren te zien, dure auto's en Teun van Elf ging zelf met de tractor.
7: Een beetje rustig aan, hè, met dat gas.
8: Nee, joh. Vol gas.
7: Hoe lekker is het dat je met de trekker naar school kan?
8: Heel fijn.
1: Nou, Noor en Evi, ook 11, werden met een oldtimer naar school gereden.
8: Heel bijzonder, want zo ga je natuurlijk niet vaak naar school. En dat is dan de enige keer dat je zo naar school mag met een speciaal vervoer.
1: Beelden van de galastoet zie je straks bij ons op de site of in de app.
0: René, dankjewel, tot later. Ja,
1: tot zo. Doei,
0: hoi, hoi. Het is een beetje een 12:30, dus Weerplaza, heb ik je beloofd. Nou, mannen, woord. Maar het is vrijdag, dus de nieuwe tipplaat van deze week komt eraan.

0: Mermaid van Train. Berend, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Nou ja, er wordt verteld een klein stapelwolkje boven Zonnebeugel. Heb ik geen wolkje aan de lucht gezien. Alleen maar roze wolk, dat zijn mijn collega's.
1: kijk. Nou ja, het is inderdaad op de meeste plekken gewoon zonovergoot in Brabant. Heel hoog in de lucht zien we wat sluierwolken, maar daar schijnt de zon gewoon doorheen. Dus het is gewoon een zonnige middag met hoge temperaturen ook. Op dit moment is het al op veel plekken zomers warm. Maar er gaat nog wel wat bij komen, want uiteindelijk verwacht ik temperaturen van zo'n 28 tot lokaal misschien wel al de tropische 30 graden in de provincie.
0: Okay. Ja. En dat blijft ik wil niet op de zaken vooruit lopen, maar dat is wel zo. Blijft nog even zo. Gaat niet veranderen volgens mij, hè?
1: Daar gaat helemaal niks aan veranderen. Althans, niet aan dat weerbeeld, nee. Want het blijft gewoon dagelijks eigenlijk zon overgoten. Want ook in het weekend verwacht ik eigenlijk geen wolkje meer in de lucht in Brabant. En ook de temperatuur. En die gaat wel nog wat verder oplopen zelfs. Dus die tropische temperaturen die gaan we op zowel zaterdag als zondag zien. Met 30 tot lokaal misschien wel 33 graden. En daarmee zullen we dus ook weer al de derde regionale hittegolf van dit jaar gaan noteren in de provincie. En dat is voor begin juli toch wel uitzonderlijk vroeg. En ook volgende week, zoals het er nu uitziet, lijkt die warmte echt nog even aan te houden. Dus het is voorlopig gewoon echt volop zomers in de provincie. Een groot voordeel is wel dat het niet zo zinderend heet wordt als 2 weken terug.
0: Oh ja.
1: De luchtvochtigheid is ook wat lager.
0: Ja.
1: En ook de nachten koelen wat meer af. Dus ik denk dat het voor veel mensen is als toen.
0: Oké. Nou, conclusie. Warm, zomers, geen regen. Dat is het. En een klein matig windje.
1: Zo, ja.
0: Dat was hem weer. Kan ik in dienst komen?
1: Ja, jij wel. Ja, altijd
0: weer. Weer het dezelfde gezellig hebben. Dankjewel, hè. En een goed weekend.
1: Zalde.
0: Hoi. Nou ja, dan ga ik toch maar weer disjockey zijn. Omdat het niet anders kan, zijn ook de woorden van Nolle Avond.
2: De tijd is veel te kort, het verlangen is onheil.

0: Omdat het niet anders kan. Het was van Amarellis Timmerman. En Amarellis Timmerman, en Nolhavens. Amarellis, dat is een zangeres uit België. Dat heb je gehoord, een Vlaams accent. Ze komt uit België, is actrice, is een zangeres en is ook presentatrice. En ze zingt geweldig. En het is een mooie combinatie. Soms wil een combinatie geen goede match zijn, maar in dit geval kan ik je vertellen, je hoort aan alles dat het wel goed zit. Het is vrijdagmiddag, het is 12:12. Dat wil zeggen dat de nieuwe tipplaat bekend wordt gemaakt. En als je regelmatig luistert naar dit programma, Brabants Bond, dan heb je de plaat al deze week kunnen beluisteren. Ik ben er hartstikke trots op dat er mensen zijn met oren die een beetje naar mij hebben geluisterd. Want hier is de nieuwe tipplaat. De nieuwe tipplaat is van U2.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week.

0: Het kan even wennen zijn. Maar je gaat hem de hele week beluisteren en je weet hoe dat werkt. Als je hem wat vaker hoort, ga je oren ernaar staan. Ja, en dan wendt het vanzelf. Het is eigenlijk net zo met je schoonmoeder.
1: Seit 2000 jaren leeft die aarde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses.

0: A little less conversation. Nou, dat moeten we maar eens even gaan doen. Even ter voorbereiding op de waanzinnige show Bellen Bestel die er zo meteen gaat aankomen. Ja, het laat zich raden.
1: Kom maar door met je liedjes. Ja,
0: het maakt niet uit wat. Zomerse plaatjes.
1: Het is begin van de vakantie ook nog. Dus ik kan me voorstellen dat menigeen vakantie krijgt en daardoor in een uitermate goede stemming verkeert.
0: Ja.
1: Dus
0: appen.
1: 06 573 28203 is het bekende nummer. Kom maar door.
0: Nou, hoe simpel kan het zijn?
1: Goed weekend jij.
0: Dankjewel. Zondagmiddag ben ik er.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
9: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Lachen!

0: Bouwtopper. Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren. Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Nou ja, zeg, wat doet hij nou toch? Even wachten hoor. Gaan we nog een keer. Zo. En goedemiddag, het is iets na ene. Het muziekje stopte er meteen mee. Ja, dan kan ik niet naar Dennis. Maar gelukkig doet het muziekje het weer. Dus gaan we richting de ANWB voor de actuele situatie op de weg. Dennis, mooi.
5: Goedemiddag, Maarten. Er staat 110 kilometer file nu in Brabant. Op deze weg heb je nu de meeste vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Everdingen en Waardenburg doe je er een kwartier langer over. Ook op de A2, maar dan verderop bij Eindhoven in de richting van Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Maarhezen 10 minuten extra. A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Dan een ongeluk met een vrachtwagen op de A59 Zierikzee Den Bosch. Bij de afrit Heusden doe je er 10 minuten langer over. En op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Ewijk en Kuik is het oponthoud 20 minuten.
4: Dankjewel. Wat wil je horen? De applijn staat wagenwijd open. Dus het enige dat je hoeft te doen is even een appje te sturen. Zo simpel is het. Wat wil je horen? Even een leuk liedje in de app. En dan gaan wij er proberen een zo mooi mogelijk programma van te maken. En wij, dat is inderdaad weer gewoon Stef, want die is weer terug van de vakantie. Doe maar even joehoe.
6: Joehoe!
4: Ja, zie je, hij is er gewoon, hoor.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
10: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Zeg, doe er niets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
13: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
14: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
13: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
14: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend. Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: en op fietsen. En daar is het op zich prima weer voor natuurlijk, hè. Rondje. Och.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Maar zorg er wel voor dat je ondertussen even een ijsje pakt of een lekker drankje op het terras. Want er moet goed gehydrateerd worden. Het is warm in Brabant. En we gaan überhaupt een hele warme week tegemoet. Het is de eerste week van de zomervakantie. Heel veel kindjes die zijn inmiddels vrij. De scholen zijn allemaal uit. En dan gaat Brabant massaal erop uit. En vakantie of gewoon thuis blijven. En nou ja, dat betekent dat die zomer gelijk wel goed van start gaat. Tjonge jonge. Met de hele week zo'n beetje tropisch weer van rond de 30 graden. Nou, als aftrap van dat zomerse weer een bel en bestel in vakantiestemming. Waar heb je zin in? Er komen al heel veel leuke liedjes aan. Misschien moet je ook even nadenken aan wat je dan heel graag in de auto altijd draait. Of draaide. Wat er op het cassettebandje stond, bij wijze van. Of op de mp3-speler. Als je dan op vakantie gaat, dan moet je toch een beetje playlist samenstellen. Nou, wat is dan altijd zo'n typisch liedje dat je aan vakantie doet denken? Zou het toch leuk zijn als we daar een klein beetje een een sausje over alles heen kunnen gooien. Met die vakantiegedachte in het hoofd. Marielle, die hing in de app en die had ontzettend veel zin in dit liedje. En ik eigenlijk ook, want dit is een hele fijne guilty pleasure uit de jaren 80. Anita Meijer.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox en House am See. Ja, we zitten echt wel een beetje in die vakantieachtige liedjes. Deze werd ook nog aangevraagd door Ele. In the summertime, Mungo Jerry is ook leuk. Met een zon-emoji erachteraan. Nou, dat klopt helemaal. Deze is zeker leuk.

0: Ook zin in dit soort vakantieliedjes, dan moet je ze even aanvragen. De app is wagenwijd geopend. En onze Stef, we hebben je nog helemaal niet gehoord eigenlijk.
1: Oh, nou bij deze.
0: Zie, hij is er wel, ja, hoor. Ja, er zijn mensen die al op de webcam hebben gespot natuurlijk.
1: Ah, tuurlijk.
0: Die ook zeggen, ah, daar is hij weer. En wat ze ook allemaal willen weten, heb je een fijne vakantie gehad?
1: Ik heb een heerlijke vakantie gehad.
0: Nou, dan hoeft dat niet.
1: Zen, ik heb mij helemaal volgevreten.
0: Hoeft dat niet meer gevraagd te worden?
1: Nee, zeker.
0: Dus
1: nee.
0: Bij deze dan aan iedereen verteld, Stef heeft een fijne vakantie gehad.
1: Ja.
0: En helemaal volgevreten. Maar dat zie ik niet.
1: Dat zie je niet, nee. Nee. Maar ja, dit is bij mij al snel weer verteerd, hè. Dat is het probleem.
0: Ja, daarom.
1: Maar ja, all inclusive, dan blijf je volvreten altijd, hè. Ik vind dat zo heerlijk.
0: Ja, lekker kanen. Nou.
1: Lekker kanen, ja.
0: Maar op een gegeven moment heb je toch hele buffet uitgespeeld?
1: Ja, dus daarom
0: weer
1: was
0: dezelfde vleesballetjes.
1: Ja, na 6 dagen was het ook genoeg.
0: Ja, daarom.
1: Ja.
0: Hé, René, we gaan naar serieuze zaken. Het nieuws zo meteen, wat heb je?
2: Omstreden aankoop van een ROC-schoolgebouw... die krijgt weer een nieuw hoofdstuk. En paaldanseres op een begrafenis.
3: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
4: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
5: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: Het is flink zonnig in de provincie. Her en der ontstaat wel een vluchtje bewolking. Stapelwolkjes, dat soort spullen allemaal. Temperatuur gaat nog oplopen naar hier en daar wel 30 graden.
6: Omroep Brabant.
0: Ja, dat had ik nu moeten zeggen. Ik moet eerst naar jou toe. Potverdorie, Dennis, mooi. Ik vergat je bijna. Ik zit helemaal met mijn hoofd in dat mooie weer, joh. Fantastisch. Je zult er maar vaststaan in de file.
7: Nou, en dat kan op veel plekken, hoor, in Brabant. 23 files tel ik nu. 160 kilometer bij elkaar opgeteld. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel doe je er 25 minuten langer over. Ook op de A2, maar dan bij Eindhoven in de richting van Maastricht tussen knooppunt De Hocht en Maarhezen een kwartier extra. A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en Ravenstein, 20 minuten vertraging. Dan de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel, 25 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht, er staat een kapotte auto. Problemen op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Bij Waalwijk Oost heb je een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Ze zijn daar bezig met het bergen van een vrachtwagen na een ongeluk. Er zitten gevaarlijke stoffen in, dus dat kan wat langer duren. Aansluit op de A73, Venlo Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden doe je er bijna een uur langer over. En de andere kant op, van Nijmegen naar Venlo, tussen Beuningen en Kuik, een half uur vertraging.
0: Het is de moeite, zeg.
7: Ja, het is de moeite.
0: Dank u wel.
7: Dag. Hoi, hoi.
0: Nou, dan hebben we het weer al gehad. Dat is warm. Dan kunnen we naar het nieuws met René.
2: ROC Ter A laat het aangekochte pand in Helmond alsnog taxeren. Aanleiding is de kritiek op de aankoop van het miljoenenpand en mogelijke belangenverstrengeling. Omdat de verkoper en koper elkaar persoonlijk kennen. De mbo-school erkent dat het delen van het proces anders had moeten verlopen en gaat de gang van zaken evalueren. Het pand werd, zonder taxatie, gekocht voor 4 miljoen euro. De drie mannen die verdacht worden van het discrimineren, uitschelden en mishandelen van drie vrouwen op Koningsdag in Eindhoven hebben zich gemeld bij de politie. Er werden gisteren herkenbare beelden vrijgegeven van de verdachten. De slachtoffers, een moeder en haar twee dochters, liepen na een vrijmarkt in het Stadswandelpark naar huis. Ze werden toen vanuit het niets uitgescholden vanwege hun huidskleur en daarna ook nog geslagen. PostNL bezorgt standaard post vanaf volgende week niet meer binnen één dag, maar binnen 2 dagen. PostNL wil op termijn nog meer van de overheid krijgen om de post te bezorgen. Het postbedrijf wil er over 3 dagen kunnen doen en dat heeft ook gevolgen voor de bezorgers, zegt PostNL. De
8: postbezorgers die bij ons wilden werken, die een vast contract hebben, zijn meegegaan. Maar we hebben uiteindelijk wel, als je terugkijkt aan het eind van het jaar, hebben we gewoon 18% minder bezorguren.
2: Rouwpost en medische post wordt nog wel binnen 1 dag bezorgd. Volgens PostNL is de hoeveelheid post de afgelopen 20 jaar met 20% gedaald en wordt dat nog elk jaar meer. En dan een bijzondere uitvaart in Amsterdam. Die gaat rond op social media. Tijdens het afscheid van een ouder echtpaar trad een paaldanseres op in de aula. Daarover schrijft RTL. En dat klonk zo.
0: Ja, en de beelden moet je er even bij, denken.
6: Ja,
0: denk ik.
6: Nou, die zal ik
0: iemand
6: even
0: ondersteboven.
6: Ja, dat zal ik eens even meenemen.
0: Schaars gekleed, uiteraard.
6: Schaars gekleed, ja. Nou, de show die ging zeker om. Want op video is te zien hoe een paaldanseres aan de paal rondslingert met twee kisten ervoor.
2: Nou, dat zit zo. De man en de vrouw waren oprichters van een bekende nachtclub op de Wallen. De familie wilde daarom een persoonlijk afscheid met een verwijzing naar hun leven. Volgens de uitvaartorganisator wisten veel bezoekers vooraf niets van de verrassing.
0: Nee, man. Ik heb heel veel vragen, maar daar heb jij denk ik ook het antwoord niet op. Zijn zij samen dan overleden?
2: Ik denk het haast van wel, ja.
0: En dat dan een geregisseerd...
2: Misschien, ik heb dat nog niet gelezen of ze met het hoofd zou kunnen... dat ze misschien samen uit leven zijn gestapt met euthanasie. Maar ze hebben in ieder geval samen de uitvaart.
0: Het ziet er gek uit, maar het, wel bijzonder. Het is radio.
2: Het is heel veel.
0: Het is radio. Ik zie die foto inderdaad voor me. Kaarsjes en heel veel bloemen. Twee witte kisten. En dan die paal met die dame erin.
2: Ja.
0: Oh ja, ze heeft nog... Nou, het is een heel dun streepje, maar ze heeft een broekje aan. Maar
2: ja, er blijft weinig aan de verbeelding over. Ja.
0: Oké, nou. En door. Ja. En meer nieuws op Web & App uiteraard. En over een uur is René weer terug. Dan nu een vlak of Seagulls. Seagulls. Dit is, zie je? Ik zit gewoon weer met die dame in mijn hoofd. Seagulls. Seagulls. Iran.

Desire, Jonas Blue. Komen heel veel van dit soort hele fijne liedjes uit de laatste tijd. Dit is ook alweer zo'n dik hitje aan het worden. Al van die zomerse, beetje dansbare dingetjes. Cocktail in de hand en je ziet jezelf helemaal zitten. Dan nu. Een zomerhit van vroeger. De jaren 80. Ryan Paris en Dolce Vida. Ik denk dat ik zojuist iets leuks verzonnen heb voor het volgende uur. Daar ga ik nog even heel even aan de binnenkant van mijn ogen bekijken. En dan kom ik er zo meteen op terug. Dan kun je daar helemaal op los. Maar eerst dit dus. En zometeen ook Rita Ora met Anywhere.

0: Oh, Rita Ora, Anywhere. Ik heb iets leuks.
1: En dan nu een bel- en bestel buitenkantje.
0: Iedereen is een beetje vakantiemodus aan het raken. Ja, jij bent er al uit.
2: Ik ben er al uit, maar de meesten die zitten nu al in die stemming. Ja,
0: Brabant krijgt vakantie vandaag. Dus het zal wel druk zijn op de weg, ook hier en daar. Schoolvakantie is natuurlijk begonnen. En toen dacht ik... Want er komen al wel wat van die vakantieliedjes binnen. Maar ik krijg altijd heel erg een vakantiegevoel van... in mijn geval, Franse liedjes.
2: Ja, dat snap ik. Jij gaat vaak naar Frankrijk, hè?
0: Ik hou van Frankrijk. En als ik dan in Frankrijk rij... en bijvoorbeeld Une Belle Histoire of zo op heb... ja, dat is een soort verdubbeling van de feestvreugde. Want dan heb ik Franse muziek... ik zie het Franse land aan mij voorbij trekken... ik zie hier en daar misschien een deuxchevautje in de kant nog staan. Er loopt een man de straat over met een Alpino-pet op... en een stokbrood onder zijn arm.
2: Oh, natuurlijk.
0: Ja, weet je. En dan die muziek op. Dat is gewoon klaar. Dat is over. Op meteen. Dus dacht ik, als we nou dadelijk het komend half uur... na tweeën, gewoon anderstalig gaan doen... Dus dan is alle muziek welkom als het maar niet in het Nederlands en in het Engels gezongen wordt.
2: Oh, dat vind ik altijd wel leuk.
0: Dus Italiaans en Spaans en Frans niet te vergeten. Maar weet ik veel welke taal je nog meer hebt. Kom maar door.
2: Mag je ook eens gek doen en iets in het Nepalees aanvragen?
0: Als we daar het van kunnen vinden, dan kan dat. Maar ook, er zijn ook genoeg Afrikaanse artiesten bijvoorbeeld die hits hebben gescoord. Nou ja, Spaans is een wereldtaal, dus dat moet ook wel goed komen. Alles behalve Engels en Nederlands. Is nu dus uitgebreid goed verkrijgbaar in ons winkeltje. Geef het even door, wat wil je horen? Dan krijgt dat voorrang straks na twee uur. Maar ja, ik heb dus nu al munitie nodig. Kom maar door. Ondertussen.
3: Maarten en hey Stef. Goedemiddag.
0: Ja.
3: Vrijdagmiddag.
0: Erik.
3: Het is best wel warm, dus Tony Esposito... met, noem hem eens.
0: Ja.
3: Papa Chico.
0: Ja, Papa
3: Chico.
0: Jongens,
3: met uitzending terug weekend. Oudoe.
0: Hoppatee. Nou, lekker. Dat is Erik. Die gaan we blij maken met een lekker warm liedje. Ondertussen dus, alles welkom. Als het maar niet in het Nederlands of in het Engels is. Voor een half uurtje exotisch straks na twee uur.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Mijn papa verkoopt stoelen.
10: In Mil, Reuzel en Riethoven.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
12: Hoe kom ik hier weg?
11: Vragen die over je toekomst gaan.
13: Hoe word ik beter in mijn vak?
11: Of één die je wakker houdt.
14: Hoe begin ik weer met werken?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
15: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
16: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, Koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
17: Ah, wat een schatje.
18: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
19: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
16: Nu bij Koos Kluipmans. 20% voordeel op Leolux banken in Sensoleer.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Een BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
7: En dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag. Uurtje 2 van Bel en Bestel. Dennis van de ANWB. De files als eerste.
12: 190 kilometer file staat er alles bij elkaar opgeteld in Brabant. De meeste oponthoud heb je op de A2 en op de A73. Eerst dan de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht en Zaltbommel doe je er een uur langer over. Diezelfde A2, maar dan verderop richting Maastricht bij Eindhoven. Tussen Knoopend Leendeheide en Leende 20 minuten extra. Dat ben je ook langer onderweg op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. Dan de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Boksmeer en Malden 10 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven, maar je hebt nog wel een uur extra nodig. En de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo, de andere kant op dus, door hetzelfde ongeluk. Tussen Beuningen en Kuik een half uur vertraging.
7: Nou, sterkte allemaal in de file. Komend half uur, en misschien wel een uur, ik moet daar nog eens even over nadenken, want het is hartstikke druk in de app. Een buitenkansje. Om dat vakantiegevoel extra te laden, is alles welkom, als er maar niet in het Nederlands of in het Engels gezongen wordt. Nou, dat is lang niet zo moeilijk als dat het klinkt, want er komen echt gigantisch veel suggesties binnen vanuit Frankrijk, Spanje, Italië, de rest van de wereld, Duitsland niet te vergeten. Heb je zelf nog een goede suggestie? Ja, dat kan zomaar in één keer de gouden greep zijn. Hou je niet in en stuur een appje. 06 573 28203.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl. Onderweg naar
1: waar dan ook. Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers
2: aan tafel.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
7: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
8: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
9: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
11: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

zeggen, die is dan vandaag toch echt begonnen. Mijn kindjes hebben ook vakantie. En dat betekent dat heel Brabant nou ja, ofwel thuis blijft of erop uittrekt. Dat heb je nou helemaal, zomervakantie. En dan, ja, ik zei het ook al tegen Stef vorige uur, dan kom ik extra in de stemming door van die liedjes in talen die ik ook niet kan verstaan. Ja, ik spreek een vleugje Frans en een vleugje Duits, maar vraag me niet om het letterlijk te vertalen, alsjeblieft niet. Maar wel leuk, je komt er wel goed van in de stemming. Quiero, in het Spaans, helemaal top. Waar die over zong? Geen idee. De volgende man, idem dito, waar die over zingt? Geen idee. En ik denk ook dat het overgrote merendeel van jullie geen flauw idee heeft waar hij over zingt. Het is namelijk in het Koreaans. Ja, dat spreek ik niet. Psy, jawel, die gekke meneer.

een aanvraagje van Jol, le papi, non ont rien changé. We blijven in Frankrijk, al is deze man eigenlijk een beetje een mengelmoesje. Hij woont in het zuiden van Frankrijk, is van origine een beetje in die gypsy roots. En dus zwerft dat tussen Frankrijk en Spanje in. En daarom verweeft hij ook Frans en Spaans allemaal door zijn liedjes heen. Het is echt een megaster in Frankrijk. Heeft daar volgens mij The Voice of Idols, in ieder geval zo'n talentenjacht, gewonnen. En sindsdien stadionvullend. Zijn eerste grote hit is een heel fijn liedje. In Nederland niet zo bekend, maar in Frankrijk een wereldster. Kenji Girac en Color Gitano.

Hij wordt ook wel de koning van de RAI genoemd. En dat is niet die hal in Amsterdam waar je allerlei beurzen hebt. Nee, dat is een muzieksoort uit Noord-Afrika. Want daar komt hij vandaan, Algerije, deze galet. Die in één keer in 1996 de Middellandse Zee overstak en een grote hit scoorde. Onder andere in Nederland met deze Aisha. En zo meteen richting het nieuws met onze René. We zitten midden in een soort vakantieopwekkend blok met alleen maar muziek die niet in het Nederlands of het Engels is. En denk je, gaan ze nu Limburgs doen? Nee.

0: Het origineel van Bestel maar van Rona is er natuurlijk Los Lobos en Anselma. René, zometeen het nieuws, wat heb je?
1: Ja, huizen die mogen niet in de buurt staan van geiten of andersom. En passagier wordt uit een vliegtuig gezogen.
2: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
3: Zomerkermis Helmond. Vanaf vrijdag 10 juli barst het feest los met 6 dagen vol topattracties, spanning en plezier. Voor jong en oud. Mis de gezellige kindermiddagen niet. Zomerkermis Helmond. Beleef het zelf op helmondkermis.nl.
4: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuumeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij de verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de verfkampioen. Uw erkend second specialist.
0: Het is 1 minuutje over 2:30. Eerst maar eens langs de AWB. Want ja, het zuiden krijgt vakantie. Dus ja, het zal wel druk zijn op de weg, Erik.
6: Ja, dat kun je wel zeggen, Maarten. Goedemiddag ook. Ja, normaal is het al druk op vrijdagmiddag op de weg. Vanaf het middaguur. En dat zien we nu helemaal met ruim 200 kilometer file inmiddels. De meeste oponthoudt nu onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel 15 kilometer file rijden met nu al 3 kwartier vertraging. A29 is druk. Berg op Zoom richting Rotterdam. Voor Numansdorp 7 kilometer. Met 20 minuten oponthoud. Hetzelfde geldt voor de A50, Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 25 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Kost je zomaar 1/2 uur. En dan de A73, Maasbracht-Nijmegen. Bij Malden is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. En de andere kant op dezelfde A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Bij Kuik ook een ongeluk. Er is daar een auto met caravan bij betrokken. Vertraging bijna 1/2 uur.
7: Omroep Brabant.
0: En dan vandaag, ja, schitterend weer. We zitten in een week vol met zonneschijn. Ook vandaag hier en daar een stapelwolkje. Temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden in Brabant. Het nieuws dan daarvoor naar René Snippert.
1: Nieuwe huizen mogen straks niet dichter dan 500 meter van een geitenhouderij worden gebouwd. Ook mogen er geen nieuwe geitenbedrijven komen binnen 500 meter van woonwijken, scholen en zorginstellingen. Het kabinet neemt de maatregel vanwege gezondheidsrisico's voor omwonenden. Onderzoek laat zien dat mensen rond geitenhouderijen vaker een longontsteking hebben. PSV-verdediger Armando Obispo staat mogelijk voor een vertrek uit Eindhoven. De speler van 26 uit Bokstel kan overstappen naar RC Lens in Frankrijk. Obispo speelt al sinds 2006 bij PSV en won met de club 4 landstitels en 2 KNVB-bekers. Volgens Franse media heeft hij tijdens het WK indruk gemaakt. Op de hoogte blijven van PSV-transfers trouwens. Luister dan naar de podcast Transferzomer van PSV.
0: In al uw podcastplatformen.
1: In al uw podcastplatformen. De politiek heeft de horeca in de steek gelaten. Dat zegt oud-voorzitter Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland tegen de speciale commissie van de corona. Volgens hem zitten horecaondernemers nog altijd met coronaschulden. Verder zei hij dat het steeds lastiger werd om de regels op te volgen, zeker vanaf de tweede lockdown.
8: Naïef, hè, dat je denkt als je tegen mensen zegt, je mag maar met z'n tweeën thuis zijn of met z'n tweeën iets doen, dat mensen dat ook doen. En dat je gecontroleerd in de horeca niet met z'n vieren aan tafel mocht, maar wel met z'n zevenen in een touareg met de ramen dicht naar het sportveld. En wij werden steeds meer ook slachtoffer van symboolpolitiek om de boeren te houden.
1: Willemsen is desondanks wel dankbaar voor de financiële steun die de branche van de overheid heeft gekregen. Op dit moment wordt oud-minister Hugo de Jonge verhoord door de speciale coronacommissie. Hij was destijds verantwoordelijke minister. Een passagier van een Ryanair-vlucht is gewond geraakt nadat hij bijna uit het toestel werd gezogen. Het raam naast zijn stoel die brak, maar medepassagiers konden hem terugtrekken. Het toestel keerde kort na vertrek terug naar Thessaloniki. De man liep schaafwonden op en is buiten levensgevaar. Volgens de Griekse autoriteiten raakte het raam beschadigd door puin van een motor.
0: Baba, je moet dat is dan toch, denken. Het is toch de hel op aarde, de gedachte alleen al, en dat dan de rest je terugtrekt.
1: Ja, ik ken het vanuit films wel, hè, ja, dat als zo'n raampje breekt, dan zie je zo'n ongelooflijk geweld. Nou, dat is bij hem dus ook gebeurd, blijkbaar.
0: Verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Goed, we zijn bij. Dank u. komen zoveel leuke aanvraagjes binnen. Alles behalve Nederlands en Engels. Ik doe er gewoon nog een paar. We gaan naar Turkije.

0: Zaz en Jeveux, 2 weken geleden, of nee, 2 maanden geleden denk ik inmiddels al, gezien in 013, want ze was live te gast in Tilburg om daar een optreden te verzorgen. Was echt fantastisch. Marielle vroeg Zaz aan, Judith ook, en ik werd daar ook wel blij van, want ik was weer even terug in de 013.
1: En dan nu een bel- en bestel buitenkantje.
0: Ja, nog tot aan 3 uur. Ik verleng het gewoon. Ik wilde eigenlijk een half uurtje doen, maar er komt zoveel leuks binnen dat ik hem gewoon verleng naar 3 uur. Maar daarna dan gaan we weer gewoon normaal doen. Dan is er nog een normaal uur bel en bestel. Maar nu om die zomervakantie een beetje op gang te helpen. Heel veel mensen toch vrij. Of je nou op vakantie gaat of thuis blijft, dat maakt me niet uit. Maar om een beetje in de stemming te komen, gewoon wat liedjes in andere talen dan Nederlands en Engels. Dat is zo standaard, dat hoor je altijd al. Dus Frans, Spaans, Italiaans, Afrikaans hebben we net gehad. Of althans, wat was het? Arabisch, Galet. Alles is welkom, als het maar niet in het Nederlands of in het Engels is. Dat nog tot 3 uur. We gaan nu naar het, het is Roemeens of Moldavisch in ieder geval. Ver weg, richting het oosten. En ze zingen over een of andere bloem of boom is het, geloof ik. De lindeboom die in bloei staat en alles is mooi en zo. Dat soort dingen allemaal.

Italiaans volkslied is het bijna, hè, dit. Richie Poveri, Sara Perchettiamo. Meerdere keren aangevraagd, onder andere door... even spieken. Ja, Patty was het. Dankjewel daarvoor. We naderen langzaam het einde. Maar ik heb nog wel twee liedjes voor je, waaronder deze. En daarna gaan we weer over in alle talen. Engels en Nederlands is dan ook weer van harte welkom. Dus laat het vooral weten. Via de app, het gebruikelijke nummer. 12 de la noche en La Habana, Cuba. Manu Chao. El Salvador. Es radiozendertje. Me gustas tú. Me gustas.

0: Ik kreeg een appje binnen van Joyce. Joyce raakte geïnspireerd door het liedje van de Poppies, waarmee ik dit hele bal zo'n beetje begon. Non, non, rien, chargé. En toen kwam ze met het volgende liedje, ja.
1: Radio Reloj. 5 de la mañana.
2: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
0: Ze wil namelijk Shontana. En Shontana, die spreekt zo Limburgs als wat. Ja, dat kunnen we ook allemaal niet verstaan, zegt ze. Dat is ook buitenland. Limburgse vrienden, dat hebben jullie niet gehoord. Wij houden van Limburg. Het is wel af en toe een klein beetje buitenland. Maar ik krijg ook een gevoel van buitenland altijd. Als ik Limburg ben, heb ik altijd het idee van, oh, ik ben helemaal weg. Heerlijk gewoon. Daar hebben ze bergen, dat hebben wij niet. Hè? Dus wat dat betreft. Maar ik vond het te leuk om te laten liggen. En daarmee sluiten we dan dit hele blokje af. Met Shontana. En daar kom ik meer aan.

0: Zo, Shontana, dan kom ik weer aan. En daarmee was dit hele uurtje afgesloten. En we gaan nu weer gewoon normaal doen in het laatste uur bel en bestel. Alles is welkom. Nederlands, Engels, maakt me niet uit. We gaan er nog een mooi uur van maken. Stuur jouw verzoekje in op de app. En dan zo meteen weer terug naar het nieuws.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Odido. Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
6: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg, de moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
5: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
6: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
7: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe radiocommercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
8: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant, een hele goede middag. Erik van de ABB, hallo.
12: Ja,
11: de
12: goedemiddag.
11: De vakantie is losgebarst, ja, dus het zuiden gaat op weg. Hoewel ik elk jaar weer de ABB hoor zeggen, ga nou niet meteen of wacht totdat die files voorbij zijn.
12: Ik probeer dat toch echt wel aan te geven. En ik snap dat sommige dingen niet omkeerbaar zijn, maar
11: over het algemeen willen men
12: toch niet wachten. En als je bij wijze van spreken nog vandaag weg wil en je zou mij om 7 uur nog even contacten, dan staan er praktisch geen files meer. Nee. En nu alleen al in Brabant bijna 250. En ja, dat is aansluiten. En ik denk dat het hoogtepunt van het zwaartepunt van de middag nog niet voorbij is. Maar laat ik beginnen bij het begin. Dat is de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg, 14 kilometer file rijden met een half uur oponthoud. A2 andere kant op, Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel bijna 30 kilometer file inmiddels met bijna anderhalf uur vertraging. A17, Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder, 20 minuten oponthoud. A27 bij Daag-Gorkum voor knooppunt Gorkum. 20 minuten vertraging en 6 kilometer file. De A50 is al druk. Arnhem richting Oost tussen Heteren en Ravenstein. 15 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. Dan de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg. 13 kilometer met een half uur vertraging. En de andere kant op Nijmegen richting Maasbracht. Bij Kuik 12 kilometer met 20 minuten vertraging.
11: Dankjewel dan. Even uitrusten en dan straks weer de volgende. Sterkte in die file. Vraag ondertussen een lekker liedje aan. Vraag het even aan degene die naast je zit of in de auto of wat dan ook. En ben je nog thuis of ben je nog aan het werk? Ook dan ben je van harte welkom om even in de app een lekker liedje te sturen. Wat wil jij nou heel graag horen?

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: Zeg, doe al iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
6: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe online campagne. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
7: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
8: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
7: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
8: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SVK Benelux.
9: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
12: Bel en bestel. Maarten Kortlever.
13: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
14: Claro que sí.
15: Once I was a

0: Een mooie overgang van een Spaanse titel dan Fiesta de la Vida, maar het werd gewoon in het Engels gezongen. Barry A. en J.B. Meijers. Dankjewel, Jan, voor de aanvraag.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Ontiegelijk vrolijk liedje. En daarmee bleek maar weer dat de zanger van Golden Earring nog veel meer kan dan alleen Radar Love enzovoorts. Maar dat wisten we al langer natuurlijk. Goed, welkom bij het derde uurtje van Bel en Bestel op deze vrijdagmiddag. Het is inmiddels 3:11. Heb je vakantie? Of is het gewoon doorbuffelen en bikkelen in Brabant? Dat kan ook, hè? Laat het vooral even weten en doe er dan gelijk een fijn appje bij met een liedje erin. Want dan kan ik misschien nog iets voor je draaien, zodat het net wat sneller weekend wordt. Buiten is het volgens mij lekker warm. Ik zit hier in de airco, maar ik zie mensen buiten nou, een beetje fietsen, een beetje rustig lopen hier over het industrieterrein. En het ziet er gewoon zonnig uit met een graad of 30. Koel drankje erbij, niks meer aan doen. Alles is weer welkom. We hebben een heel uur lang buiten Engelse en Nederlandstalige teksten gezeten. Alles is zo'n beetje langsgekomen van Koreaans via Algerijns, Arabisch dan, naar Spanje, Italië, Frankrijk. Het is allemaal langsgekomen, maar nu is alles weer gewoon welkom en doen we gewoon, ja, gewoon nog wat normale liedjes. Je hoeft er niet per se van in de vakantiesfeer te komen. Mag wel natuurlijk, maar het hoeft niet. Deze werd ook al gevraagd. Heel fijn, heerlijk zelfs. Even lekker een beetje relaxen. En met Sade. Ja, dat is altijd goed, toch? Die is steengoed. Oh, smooth operator. Wat wil jij horen? Vraag het aan 06 573 282.

Sade en Smooth Operator kreeg een appje binnen van Patty. Die zegt, we zijn onderweg naar Vrouwenpolder in Zeeland. Dus het nummer Zoute Landen van Bluff, dat zou wel heel erg leuk zijn.

En klaar, de Fratellis en Chelsea Dagger. Mark stuurde een appje, we zijn met de family onderweg naar Engeland. De Fratellis van Chelsea Dagger, of met Chelsea Dagger moet ik zeggen. Dat zou daar wel goed bij passen. Nou, dat was wel even feestje in de auto, hoop ik in ieder geval. Ik heb ze een goede reis gewenst. Willemien dan is de volgende. Even een klein rustmomentje. Hello.

0: ik weet niet waar ze nog allemaal dit soort bellen hebben. Soms is het ook gewoon... of dat soort dingen allemaal. Maar je kent het principe. Alice Cooper, School's Out, Jan vroeg hem aan. Want dat is helemaal, het is vakantie, School's Out. We zijn al over 16:30, dus wat heb je zo meteen in het nieuws, René?
1: Nou, afscheid van jongen van 15 na tragisch ongeluk... en een populair TikTok-speeltje blijkt gevaarlijk.
0: Over een minuutje meer.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Ah, wat een schatje.
4: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
6: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
7: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
6: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Zo meteen het nieuws. Eerst de waslijst aan files. Erik van de ANWB.
8: Ja, ik ga ze niet allemaal noemen, want er staan inmiddels 39 files. Alleen in Noord-Brabant in totaal zo'n 250 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 om te beginnen. Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg. 15 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel nog eens 35 minuten vertraging. A27 bij Daag Gorkum. Voor knooppunt Gorkum bij de wegwerkzaamheden daar 20 minuten extra reistijd. Een half uur vertraging heb je op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Tussen knooppunt Sabine en Numansdorp. Ook een half uur oponthoud op de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein staat 20 kilometer file. En tenslotte een ongeluk zojuist op de A67 Venlo richting Eindhoven. Bij Geldrop is dat gebeurd. De weg is op dit moment zelfs even dicht.
0: Dankjewel.
9: Omroep Brabant.
0: We hebben vandaag een heerlijk zomerse dag te pakken. En dat houden we ook nog wel even vast de komende dagen. Vandaag zo'n 30 graden uiteindelijk. En dat bij de nodige zonneschijn. Het nieuws dan, René.
1: Honderden mensen hebben in Veghel afscheid genomen van de jongen van 15... die vorige week omkwam bij een eenzijdig auto-ongeluk. Bij voetbalclub Blauw-Geel 38 werd een erehaar gevormd... met fakkels, bloemen en rookbommen. De jongen was een van de twee leerlingen... die omkwamen bij het tragische ongeluk in Zeeland. Voor de tweede keer deze zomer krijgen we te maken met het Nationaal Hitteplan... Het is vanaf morgen van kracht. Het Nationaal Hitteplan geldt als het aanhoudend warm blijft... met temperaturen boven de 27 graden. Het is een alarmeringssysteem dat vooral bedoeld is... als waarschuwing voor kwetsbare groepen. Waarschijnlijk krijgen we tot eind volgende week elke dag te maken... met temperaturen van 30 graden of meer. Wie gebruik maakt van de wegen in België... moet vanaf volgend jaar een tolvignet aanschaffen. Daar wordt waarschijnlijk vandaag in de Vlaamse regering een akkoord over bereikt... Dat schrijven Belgische media die een voorstel van het plan hebben ingezien. Belgen en buitenlanders moeten zo'n vignet aanschaffen, zegt deze verslaggever.
10: Langs de weg wordt dan gecheckt of je over het juiste vignet beschikt. De prijs van zo'n vignet die zal waarschijnlijk gaan variëren van zo'n 90 tot 125 euro per jaar. Dat hangt vanaf hoe schoon je auto is. Maar het wordt ook mogelijk om een vignet voor bijvoorbeeld een dag of voor een paar dagen of voor een maand te kopen. Die zijn dan goedkoper.
1: Vanaf 1 mei wordt het tolvignet voor voertuigen tot 3500 kilo in België verplicht.
0: Wat nou als je in België gaat tanken?
1: Ja, dan moet jij keuzes gaan maken.
0: Nee, maar wat een gedoe allemaal. Ja, ik snap het. Weet je, Zwitsers doen het ook. Maar toch, boe, ik ben tegen.
1: Er komen steeds meer kosten bij.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Jij woont zeker vlakbij ergens waar je kan tanken.
0: Nou ja, België, dat is hier zeker. Maar dat loont dan ook de moeite niet meer. Dat is echt jongen toch. Nou, en door.
1: En door. Gaan we naar bol.com. Want die haalt de populaire squishy dumplings tijdelijk uit de verkoop. Daarover schrijft RTL. De kunststof stressballen voor kinderen, die lijken dus op een dumpling... bevatten mogelijk schadelijke stoffen. Aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat sommige exemplaren... mogelijk zelfs kankerverwekkende stoffen bevatten.
0: Nou, toestand.
1: Ja.
0: Ik heb ze niet.
1: Gelukkig. Ik heb hem ook niet, nee. Maar mocht je hem wel hebben bij deze... stuur hem vooral terug.
0: Goed, de squishy dumplings.
1: Nou,
0: mooi woord.
9: Maarten Kortleven.
0: ik kreeg een appje binnen van Edwin of ik na 3:30, want dan zat hij in de auto, graag nog even Third World wilde draaien. Now That We Found Love. En dat doen we dan, hè. Klant is koning, tenslotte.

België, Case Choice en Everything for Free. Aangevraagd door Carola, die er ook nog bij schrijft. En nu vanavond ook nog even winnen tegen Spanje. En dan heeft ze het natuurlijk over België. Ja, dat zou wel leuk zijn, hè? Stiekem ben ik dan ook gewoon wel voor de Rode Duivels. Laat die maar gewoon winnen. Hop, daar is hij dan, hoor. Ja, natuurlijk wordt hij aangevraagd. Het is een beetje de grootste hit van Nederland, hè? Ha, Rutgertje van Barneveld. En zwoele zomernachten. Nou, als we daarmee niet richting het weekend razen, weet ik het ook niet meer.

Het was de hoogste nieuwe binnenkomer in de Brabantse top 100, hè, afgelopen dinsdag, deze Rutger van Barneveld. Want hij woont sinds kort in Grave, dus is hij van ons. Als we dat dan toch over hebben...

over de Brabants Top 100 en Brabantse muziek. Dit liedje haalde de lijst niet, maar er is wel flink op gestemd. Dat komt omdat hij 2 weken geleden zijn primeur had, zo'n beetje hier op Omroep Brabant, in Bel en Bestel. Hij werd aangevraagd door de moeder van de zanger. Ja, dat is toch zo leuk, hè? En hij werd hartstikke goed gepruimd door de luisteraars. Die werden hartstikke enthousiast. Wat een leuk liedje. Nou, daarom nog maar een keer draaien. Brabander Marcel Lichtvoet en zijn liedje 1000 kleuren. Nog een keer aangevraagd.

0: sugar. Hij was populair, deze Harry Styles. Vanmiddag meerdere keren aangevraagd, waaronder door Natasha. Watermelon sugar, ja, daar is het ook weer voor, hè. Voor een lekkere, grote slice. Hoe zeg je dat in Nederlands eigenlijk? Slice.
1: Lekker stukje.
0: Lekker stukje watermeloen. Dankjewel, daar heb je dat even weer voor, hè. Mooi man.

0: Het laatste liedje was voor Ricky. Enjoy the silence van Depeche Mode. Nou ja, stil wordt het niet, want we gaan gewoon door. Nee,
1: ik val wel even stil, hoor.
2: De piepende bandenshow.
1: Wat doe jij nou weer dan? Het eerste wat ik hoor is intrinsieke motivatie.
0: Dat is mooi, hè?
1: Ja.
0: Dat was een mooi woord.
1: Zo.
0: Ja. Intrinsieke, Stef en ik hadden het over intrinsieke motivatie.
3: Ja.
0: En eigenlijk, om het uit te leggen, wat je ook doet bij iemand, of dat nou is, weet ik veel, een cursus of... Het begint bij dat je zelf toch ook gewoon...
1: Het moet uit jezelf komen.
0: Ja, ja. Zin heb je, ja,
3: je
0: niet.
3: Je hebt ook heel veel mensen die hebben problemen.
1: Ja.
3: Maar die willen niet geholpen worden. En zolang je niet geholpen wil worden, kom je ook niet van die problemen af. Dus ook met cursussen of andere dingen. Als je het wil, dan gaat het goed komen. Maar als je een beetje in je harnas kruipt, dan gaat het een keer mis.
0: Nou, hier gaan we het dus niet over hebben de komende uur. Geen intrinsieke motivatie.
1: Als je niet wist wat het was, dan weet je het nu wel.
0: Ja, lekker man. Ja,
1: zeker wel.
0: En wat wel, begin van de vakantie misschien wel een beetje natuurlijk. Dat sfeertje, hè. Ja, mensen hebben er zin in, hoor.
1: Ja, we kunnen niet alleen het weekend, we kunnen de vakantie wel afroepen.
0: De vakantie afroepen.
1: Oh, niet leuk. Oh, dat is leuk. Dat doen we gewoon. Als jij dat wilt doen, doe dat even door een appberichtje te sturen. Dus een voiceberichtje of een duimpje.
0: Ja, als jij niet dit keer het weekend af wilt roepen, maar gewoon de zomervakantie, duimpje omhoog nu in de app, want dan mag jij die eenmalige, zeer belangrijke taak op je nemen.
3: Ja, even roepen dat het vakantie is. Het is vakantie!
0: Het is vakantie!
1: Dan mag je zo meteen naar doen. En dan je vakantiebestemming.
0: Naar Joret de Mar.
1: Je mag ook meedoen als je trouwens helemaal niet met vakantie gaat.
0: Nee.
1: Dat maakt niks uit.
0: Roep het dan af voor je mede-provincie gaan.
1: Dat denk ik wel.
3: Ga toch niet naar Joret?
0: Ja.
3: Ben er geen 16 meer?
0: Er zijn genoeg mensen die nog steeds naar Joret gaan.
3: Wel?
0: Laatste, of Blains.
3: Ja, maar ik dacht dat Joret zo'n plek was dat als je 16 bent, dan zuip je eigenlijk helemaal ongeluk, toch?
1: Ook.
3: Ja. Ook. Oké, okay, ook. Net als Renesse en zo.
1: En als je 61 bent, dan doe je dat nog steeds.
0: Ja.
3: Ja.
1: Maar dan met wat anders, waarschijnlijk. Goed.
3: Ja, zeker.
0: Een mini-tipje dan nog.
1: Verder nog. Nou, we zoeken eigenlijk ook nog een vakantieganger, eigenlijk. Altijd goed. Leuk, gezellig. En we hebben, ja, we gaan het wel even uitleggen. Maar wel een probleem, iedereen kent het. Maar we zoeken er een oplossing voor. Ja. Op feestjes kom je het met name heel veel tegen.
3: Heel veel intrinsieke motivatie.
1: Intrinsieke motivatie.
0: Dit is nog heel veel meer, zo meteen.
2: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dank je wel, zegt hij met een kleine stemmetje. Ze praten langzaam op het einde. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, ik denk dat ze
3: de
1: 2 minuten vol wilden maken, precies.
3: Dat denk ik ook, ja.
1: Ja. Maar gelukkig zijn wij niet aan tijd gebonden. Ja, zo rond 7 uur zijn we klaar, dat zo'n beetje. En zelfs Erik Evengroen van de AVB...
3: Die praat een stuk sneller.
1: Die mag gewoon zijn tijd nemen.
14: Oké, nou, ik heb 31 files. Heb je daar echt de tijd voor?
1: Ja, serieus. Ja,
14: laat ik er wel wat minder noemen dan. Maar het is inderdaad, het zegt het al, hartstikke druk. Veel vakantieverkeer, woon-werkverkeer ook nog eens. En er zijn ook nog eens een aantal wegen afgesloten voor werkzaamheden. En dat zien we onder andere op de A2 op de omrijroute van de A27. Om te beginnen Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer met ruim een half uur vertraging. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. 15 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Daar doet het ook nog eens een half uur langer over. A27 dan, Breda-Gorkum. Bij knooppunt Gorkum net voor de wegwerkzaamheden 25 minuten vertraging. A67 Eindhoven. Over Venlo voor afrit Zomeren bijna 3 kwartier extra reistijd. Want de A67 Venlo richting Eindhoven die is ook nog eens een keer dicht tussen Asten en Geldrop door een ongeluk.
1: Wordt vervolgd.
0: Ja, wordt vervolgd. Nou, zijn wij natuurlijk niet heel slim. Hè? We hebben er niet voor doorgeleerd. Hè? Maar waarom gaan ze in de week dat zo'n beetje half Nederland vakantie heeft, waarom gaan ze dan tijdens zo'n uittocht de wegen opengooien en zo?
14: We hebben dat natuurlijk ook dagelijks worden we dat bijna. Want Rijkswaterstaat probeert natuurlijk wel te plannen. Er wordt op heel veel plekken op de weg, af aan de weg gewerkt op dit moment. En dat zijn ook echt grote werkzaamheden. En ja, als je die dan toch een keer moet gaan plannen, dan doe je dat inderdaad in en rond de vakantieperiode. En bijvoorbeeld A27, die is al 2 weken dicht. En de A20 bij Rotterdam, die is ook al 3 weken dicht. En dat zijn echt wel serieuze, veel grote werkzaamheden. En die kunnen ze eigenlijk niet omheen om die dan toch een keer te plannen. En we kunnen natuurlijk ook denken van, waarom gaan we in één keer allemaal op vrijdagmiddag weg, hè? Als je mij om 7 uur belt, dan staan er bijna geen files meer. Dus ja, er is voor allebei wat van te zeggen.
0: Oké, nemen wij genoegen met dit antwoord, Stef?
3: Ja, voor deze keer wel.
0: Voor deze keer
14: wel. Zeker. Ik wil het nog wel eens een keer duidelijker maken, hoor.
0: Kom maar een keer een PowerPoint-presentatie doen dan. Hè. Dat lijkt mij goed. Hey, tot later. Dankjewel.
14: Zeker. Hoi, tot later.
0: En als jij denkt, nou, ik vind het wel leuk om files of geen files of werkzaamheden of geen werkzaamheden de vakantie af te roepen op Omroep Brabant aan het begin van dit programma. Dit is je kans. Je kunt nu een berichtje sturen. Een duimpje naar het nu volgende nummer.
3: 06 573-28203. Gewoon even een appje sturen. En dan mag je dus zometeen gewoon de hele vakantie openen.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
16: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
15: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
17: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
19: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
20: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
19: Vragen over groei.
21: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
19: Of vragen waar je niet omheen kunt.
22: Hoe behoud ik mijn mensen?
19: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
18: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: de Piepende Banden Show. Christian Westerveld en Stefan Duinhoven.
25: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
3: Zo, dit het weekend wordt geopend, Christian. Maar het vakantie...
1: Weekend.
3: Vakantieperiode. Ja, ja, vakantieweekend.
1: Nou, Harm, kom er maar in.
26: Ja, Brabant! Er is vakantie, piepende bandjes naar Spanje.

0: Het is vrijdagmiddag.
1: Klaar om naar huis te gaan?
0: Daar gaan we.
1: Dit is de Piepende Bandenshow.
2: Ja, om naar huis te gaan of de hele andere kant op, hè. Want ik heb vanmorgen al best wel veel caravans en campertjes voorbij zien komen. Sterker nog, ik stond dus gewoon in de file.
3: Wanneer? Onderweg hier naartoe?
2: Ja, onderweg hier
3: naartoe. Vanochtend?
2: Ja, nou hielp het niet mee dat er ook nog ergens een vrachtwagen stond die het niet meer deed. Dus dan moest je daar even omheen. Maar dat was niet de enige reden, het was echt wel druk. Er was heel veel verkeer richting het zuiden al. Want ja, Brabant, het was een heel groot gedeelte van Brabant krijgt vakantie nu, Zuid-Nederland. Ja, en dat merk je dus wel gelijk, hè. En dan hebben ze ook wel gezegd, zorg nou dat je niet op het drukste moment de tocht richting het zuiden neemt. Doe het ook het liefste morgen niet, hè, hebben ze ook nog gezegd.
3: Maar ja, ik snap ook wel weer dat je denkt, ja, hol eens even, die vent kan wel vertellen wat hij wil. Ik ga vandaag op vakantie, want dat scheelt met 2 dagen.
2: Ja, nee, dat kun je doen. Dat kun je doen, maar dat scheelt je dan ook een paar uur file rijden. Dat is dan wel weer de consequentie natuurlijk. Ja. Hè? Of dus als je morgen gaat, dat zei je ze ook, het heeft uitgebreid in onze uitzendingen gezeten, maar misschien heb je dat gemist. Ga niet heel vroeg, want dan kom je eigenlijk zo rond de middag, als je richting Frankrijk wil bijvoorbeeld, kom je daar aan en daar is op dat moment tout le monde. Iedereen is daar op dat moment. Dus je kunt maar beter het eind van de ochtend met je rond de middag gaan. Dan heb je de hele dag nog voor je. En dan rij je net achter de files aan.
3: En weet je wat we nog niet gezegd hebben?
2: Wat hebben we nog niet gezegd?
3: Dat het 5 weken geleden is dat wij hier samen zaten.
2: Kijk, zo normaal is het alweer. Het voelt al gelijk weer zo vertrouwd.
3: Het voelt alsof het nooit anders is geweest.
2: Nee, want jij hebt intussen al je vakantie gehad natuurlijk.
3: Ik heb mijn vakantie gehad. Ik heb toevallig een aantal vrije dagen gehad op een vrijdag. Toen was ik in Düsseldorf bij een concert. En inderdaad, nog even lekker naar Gran Canaria.
2: Ook nog even.
3: Dus ik ben eigenlijk gewoon een beetje
2: een weekendje weg.
3: Voor geweest ook.
2: Heb je nog?
3: Een weekendje weg gewonnen hier.
2: Heb je nog gewonnen hier? Ja.
3: En dat vind ik altijd fijn, hè? Want ik pak altijd vakantie, niet in de periode dat iedereen vakantie heeft. En ik snap dat dat soms niet kan.
2: Mm-hmm.
3: Want als je met kinderen zit of met kleinkinderen, of je hebt een bepaald werk dat je in de zomervakantie vrij moet nemen. Natuurlijk, dan ga je met de rest. Maar als je dat niet hebt, zou ik zeggen, plan er een beetje omheen. En dan, dan scheelt dat verrekkers veel in ieder geval.
2: Zo is dat. Nou, mocht je vakantie nu hebben, heel veel plezier. Maak er een mooie trip van. En blijf natuurlijk gewoon, waar je ook naartoe gaat, al ga je naar Mars. Overal keer gewoon Omroep Brabant luisteren.
3: Zeker.
2: Dus via internet kan dat op alle mogelijke manieren. Zit je ergens te luisteren op je vakantiebestemming? Laat het even weten. Vinden we altijd leuk om te horen.
3: Waar ben je op dit moment aan het luisteren? Kijken hoe ver weg we kunnen gaan.
2: Oh ja,
3: hè?
2: Precies. Ja. Nou, app het even naar 0657328203. En ondertussen gaat het nieuws natuurlijk altijd door. En als je het van de week niet zo gevolgd hebt, we vatten het voor je samen in precies 11 seconden.
3: Precies, hè?
2: Precies.
4: Waarom zou een burgemeester niet kunnen boksen en anderen wel?
5: Een suspended lounge coaster. Nou ja, dat klinkt heel fancy en dat is het natuurlijk ook.
6: Ik zie hier heel veel lekker staan.
7: Yes, houdoe.
6: Houdoe.
7: Houdoe. En bedankt.
0: De Piepende Bandenshow.

0: dat zal iedereen wel gaan doen, denk ik, hè? Net als Teddy, even lekker zwemmen.
1: De Piepende Banden Show, vrijdagvraag.
2: Dit kent iedereen wel, denk ik, dit fenomeen.
0: Wat, Teddy Swims? Tuurlijk.
2: Veel mensen kennen ook Teddy Swims, maar ook het fenomeen waar we nu over gaan praten. Je komt iemand tegen, dat kan op een feestje zijn, dat kan gewoon in de kroeg zijn, dat kan gewoon op straat zijn, en die praat een tijdje tegen je aan. En die praat nog een tijdje tegen je aan.
0: Ja.
2: En die praat nog een tijdje tegen je aan. En ondertussen denk je, ik wil eigenlijk doorlopen, maar ik wil dat wel op een nette manier doen. Ik wil niet brutaal of onbeleefd overkomen, maar ik wil hier wel vanaf. Dus hoe kom ik van die kerel af? Of van die vrouw, dat kan natuurlijk ook, hè?
0: Dus je bent eigenlijk gewoon in gesprek met iemand en je wil even kort een praatje maken, maar die andere blijft zo lang doorpraten dat je eigenlijk alvast door wil.
2: Ja. Ja, ofwel, je wil dat eigenlijk sowieso al niet, maar je staat in één keer recht tegenover die persoon. Ja, je kon niet net doen alsof je hem niet gezien hebt.
0: Ja.
2: En het praatje duurt maar en duurt maar. En je wil eigenlijk op een hele beleefde manier eronder uit, maar dat lukt niet. Je kent dat vast wel. Ik heb het onlangs nog een keertje
0: En je
2: had.
0: Kunt inderdaad, wat jij zegt, je kunt niet lullig zeggen, hey, nou, even je smol. Maar je zat nog de hele avond met die persoon op dat feestje.
2: Ja.
0: De stemming wordt er niet beter op.
2: Mm-hmm. Ja, het kan ook gewoon in de supermarkt zijn, maar je wilt toch... Hoe doe je dat op een beleefde manier? Hoe doe jij dat?
0: Nou, in de supermarkt vind ik het nog wel makkelijker. Dan zeg ik van, hey, ik moet even snel door, want anders haal ik mijn volgende afspraak niet.
2: Maar dan lieg je dus.
0: Dan lieg ik dus.
2: Ja.
0: Dan lieg ik op een feestje, dan kan ik moeilijk liegen.
2: Ja.
0: En dan gooi ik het toch op, ik ga even naar de wc.
2: Ja.
0: Maar dan krijg je wel weer, je gaat naar de wc, je komt terug. En dan moet je alsnog weer met die persoon gaan praten, want je bent van de wc af. Dus diegene weet ook dat je weer terugkomt. Dus dat is een beetje gevaarlijk ook.
2: Ja. Ja, die kan nu ook in feite al op je staan te wachten.
0: Ja, dat kan zeker.
2: Ja, dus...
0: Hoe doe jij dat dan? Hoe wimpel jij iemand af?
2: Ik heb daar moeite mee.
0: Oh, je hebt er moeite mee?
2: Ja. Nou, ja, eigenlijk wel. Van, hoe doe je dat nou op een beleefde manier?
0: We zoeken tips.
2: Ja, hoe doe je dat? Van, stel, je staat dus met René te praten.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment denk je van, ja, dit was leuk, maar nu wil ik er echt doorlopen. Hoe lossen we dat op?
0: Ja, René, hoe kom jij als jij op een feestje bent of ergens en je bent met iemand aan het woord en die blijft maar praten en je wil eigenlijk door, hoe ga je die beleefd afkappen?
3: Ik zeg altijd, ik moet eventjes nu naar het toilet toe.
0: Ja, precies.
3: Ik ga nog even drinken pakken, wil je ook? Hè, want dan kun je het daarna afsluiten.
2: Ja, maar dan staat hij dus op je te wachten.
3: Ja, maar dan zet je hem neer en dan loop je daarna vervolgens door naar de volgende plaats van bestemming.
0: Ja, kan. Vind ik ook wel gevaarlijk, hoor. Want dan zit hey, maar René, trouwens. En dan ben je weer aangehaakt.
3: Ja, toilet is het beste.
0: Toilet is het beste. Ja. Nou goed, ik ben heel benieuwd wat de tips zijn. Dus ik zou zeggen, ik geef even een gil via 06-573-28203. En niet een te lang appje, hè, want dan moeten we jou weer afwimpelen. Dat is allemaal niet handig.
3: Nee, precies. Ik ga trouwens even naar de wc.
2: Doe dan maar even.
0: Ik loop wel even met je mee. Wat als hij dat zegt? Oh, ik moet toevallig ook.
3: Ja.
0: Ja, dan ben je de sjaak.
3: Ja, maar dan ga ik weer even drinken halen.
2: Ja, en misschien valt het je nu op dat heel veel mensen altijd naar de wc moeten als ze met jou gaan praten.
3: Ja, dat ga ik
2: je te denken geven.
3: Ja, dat zegt.

0: en bel Helene. René.
1: Ja.
0: Jij hebt een hele bak papieren meegenomen.
1: Ja.
0: En er staat ook wat op. Ja, namelijk wat er in het nieuws is. Wat zit erin? Eventjes vooraf.
1: Nou, geen gedoe meer over de erfenis in de gifmoordzaak. En pracht en praal in een galastoet voor groep 8 leerlingen. Oh, leuk.
2: Hey bouwtopper. Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
5: Houdoe. En ik zeg geen houden tegen Erik, want de eerste pas net. Erik van de ANWB, goedemiddag.
6: Hi, goedemiddag.
5: Het is druk, hè?
6: Ja, dat kun je wel zeggen. Bijna 200 kilometer file in totaal alleen al in Noord-Brabant en 30 meldingen. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht voor knooppunt Empel bijna 3 kwartier extra reistijd. De A2 Eindhoven richting Den Bosch. Bij Vught is een ongeluk gebeurd, dus de linkerreis ook dicht. Kost je ook nog eens 20 minuten. De A27 bij Daag Gorkum voor knooppunt Gorkum. 20 minuten vertraging en staat 6 kilometer file. De A67 Eindhoven richting Venlo. Voor afrit Zomeren 11 kilometer met een half uur vertraging. En dan is er ook nog een ongeluk gebeurd op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Bij Liesel, daar staat 4 kilometer file en de vertraging is 3 kwartier.
5: Nou Erik, dankjewel weer. Hè?
6: Ja, bij deze.
5: Hallo.
6: Tot zo.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, vandaag een warme zonnige dag. Morgen zal het niet veel anders zijn. Want ook dan loopt de temperatuur weer op tot 30 tot misschien lokaal wel 32 graden. En ook daarna blijft het zonnig. Meestal droog en ook dan weer warm met temperaturen weer rond de 30 graden. René, met de hoofdpunten van het nieuws.
1: ROZTR laat het aangekochte pand in Helmond alsnog taxeren. Aanleiding is de kritiek op het verkoop van het miljoenenpand en mogelijke belangenverstrengeling. Omdat de verkoper en koper elkaar persoonlijk kennen. De mbo-school erkent dat delen van het proces anders hadden moeten verlopen en gaat de gang van zaken evalueren. Het pand werd, zonder taxatie, gekocht voor 4 miljoen euro. De dochter van Yvonne K. wordt deels niet meer vervolgd over de erfenis in de bekende gifmoordzaak. Ze heeft afspraken gemaakt met nabestaanden over de verdeling van het geld. Het Openbaar Ministerie blijft haar wel vervolgen voor 227.000 euro uit een kluis van Yvonne K. Dat geld wordt mogelijk gezien als afkomstig uit witwassen. Yvonne K. werd verdacht van het vergiftigen van haar partner Chris Grinwis, wat om meer dan 1 miljoen euro ging. PSV gaat samenwerken met het Veldhovense bouwbedrijf BMV... voor de uitbreiding van het Philipsstadion. Als alle vergunningen rond zijn, begint de verbouwing in 2027. Het stadion krijgt mogelijk een nieuwe tweede ring en moet groeien van 35.000 naar ruim 50.000 plaatsen. Voormalig minister Hugo de Jonge blijft achter de coronamaatregelen van het kabinet staan. Destijds was hij een van de hoofdrolspelers in het beleid. Volgens hem waren de lockdowns en andere beperkingen onvermijdelijk om te voorkomen dat de zorg overbelast raakte.
8: Stelt u zich eens voor dat wij hadden gezegd in die crisis, als kabinet hadden gezegd in die crisis, weet je, wij zijn al een tijdje bezig geweest met het voorkomen van het overbelasten van de zorg. Gaan we niet meer doen. We just let it go. Want we zien wat het voor mentale gevolgen heeft in de samenleving. Stel dat we dat hadden gedaan, die afweging. Ik denk dat de Kamer ons, en terecht, had teruggefloten. En ik denk dat u dan een heel andere vraag op dit moment aan mij had gesteld.
1: Dat zei hij tegen de speciale coronacommissie. De Jonge erkent dat de maatregelen ook schade veroorzaakten, zoals eenzaamheid en verdriet door het bezoekverbod in verpleeghuizen. Een heuse galastoet trok vanmorgen door het Oplo. Groep 8 leerlingen van basisschool Matthias hadden hun mooiste kleding aangetrokken en gingen op een bijzondere manier voor de laatste keer naar school. Er waren motoren te zien, dure auto's en Teun van Elf ging zelf met de tractor.
9: Een beetje rustig aan, hè, met dat gas.
10: Nee joh, vol gas.
9: Hoe lekker is het dat je met de trekker naar school kan?
10: Heel fijn.
1: Ja, en Noor en Evie, ook 11, werden met een oldtimer naar school gereden.
7: Heel bijzonder, want het is zo gaar, natuurlijk niet vaak na school. En dat is dan de enige keer dat je zo naar school mag met een speciaal vervoer.
1: Nou, beelden van de galastoet kun je zelf ook zien straks bij ons op de site of in de app.
5: En hoe gingen jullie naar het gala?
1: Ja, wel gewoon met de auto normaal. Maar ik was wel helemaal met een pak natuurlijk, maar niet speciaal of zo.
5: Geen speciaal vervoer, jawel.
6: Wij hadden helemaal geen gala.
5: Oh, dat was toen nog geen ding, 50 jaar geleden.
6: Toen, al die jaren geleden, toen in de tijd dat we nog allemaal op klompen liepen, was dat nog geen ding, nee. Nee, we hadden gewoon een gezellig feestje om het af te sluiten, maar we hadden geen gala dat we met een hele bijzondere manier met een hele dure auto of in pak of zo moesten komen, nee.
1: En jij, Stef?
5: Wij gingen met de limousine.
1: Oh, wat leuk.
5: We hadden een limousine gehuurd en dan gingen we dan met z'n achterin of zo en dan het mooie pak en dan voelde je toch eventjes specialer dan normaal. Dat vond ik wel leuk. En inderdaad, heel veel mensen met van die dure auto's. Of soms een tractor of een huifkar of wat. Allemaal gekke dingen. Dus meestal is dat wel leuk om te kijken. Hoor, van dat soort,
6: ik vond die foto's ook heel leuk. Die ik gezien heb van die jongen met die trekker en zo. Kijk even op de site vooral.
5: Gewoon lekker normaal blijven, toch? Heerlijk. Op de trekker. René, dank u. Ja, daar zijn wij. En we hebben nog even een vraagje. Hoe kom je nou onder een gesprek uit als je doorhebt dat iemand veel te lang doorpraat? Nou ja, geef even een gil. Hey.

0: Dat is zo'n lekker zomersliedje dit. Gewoon een klein beetje de heupjes los, niet te overdreven. Gewoon lekker relaxed. Carol G.
1: De Piepende Banden Show, vrijdagvraag.
0: En we zitten midden in de vraag. Ja, hoe kom je nou eigenlijk onder een gesprek uit als je iemand wordt aangeklampt op een feestje in een supermarkt, maakt niet uit waar. En diegene blijft en die blijft en die blijft maar praten, terwijl je wil gewoon door.
2: Annie zegt eerlijk, duurt het langst. Gewoon afscheid nemen en tot de volgende keer. Kort maar krachtig. En anderen zeggen nou, gewoon met een smoesje. Ria bijvoorbeeld. Als ik dan een persoon zie, pak ik een andere gang in de supermarkt bijvoorbeeld. Hè? Dat kan ook.
0: Heb je het ook wel eens, dat je dan eigenlijk in de supermarkt loopt en dan zie je iemand waarvan je denkt, oh, daar heb ik nu helemaal geen zin in. En dan ga je inderdaad er een beetje omheen.
2: Ja, niet alleen in de supermarkt. En dan even snel een andere weggetje inschieten. Dat kan, ja, inderdaad. Ja, nee, zeker. Ik heb het hier binnen niet, hoor.
0: Nee,
2: niet dat collega's dat gaan denken, hoor. Maar het komt wel zoiets voor, ja. Oh shit, ik zie Pietje daar staan. Die moet ik nog even wat zeggen, anders vergeet ik dat, zegt Gerard. Dat is ook een manier om eruit te komen. Hè. Dat is ook een hele goeie. Gebruik een tijdsgrens, zo zegt Gerrit. Leuk om je even te spreken, maar ik moet nu echt verder. We praten nog eens. En zo zegt Benny, letterlijk even een stapje achteruit zetten.
0: Oh.
2: Oppratende. Langzaamaan weg beginnen te lopen en afscheid nemen. De meeste mensen begrijpen die lichaamstaal direct en dan de spek gehad. En Simon zegt gewoon, ja, ook eerlijk zijn, maar die kiest voor de brute benadering. Ja, sorry, niet interessant genoeg. Houdoe. Kan ook. Goed.
0: En je weet wel waar je dan naartoe bent.
2: Dat weet je wel.
0: Maar het is wel een gevaarlijk...
2: Daar hou je weinig vrienden over, Simon.
0: Ja, vooral op een feestje, dan wordt het heel gevoelig, denk ik.
2: Hey,
0: ja.
2: Dank jullie wel voor de reacties zoals ze binnen zijn gekomen. Het is inmiddels bijna 4:15. Tijd voor het...

0: Bas op de Lolly, Bibi Rexha met New Religion op Omroep Brabant. En zit er midden in die vakantieperiode. Lekker, hè?
1: Ja, nou eigenlijk moet hij nog beginnen. Dat is nog het mooiste natuurlijk, hè? Hoewel, sommige mensen zijn al heel lang aan het recreëren. Maar de scholen die gaan nu zo langzamerhand dicht. Niet allemaal trouwens nog, hè, want een klein stukje Brabant valt onder Midden-Nederland. En dat is dan weer pas volgende week. Maar ja, goed, die komen dan nogal aan de beurt. Ja, en we vroegen net al even van, goh, waar wordt er op dit moment geluisterd? En dan blijkt dat inderdaad nog wel op heel wat bijzondere plekken te zijn. We hebben Portugal en Spanje ook voorbij zien komen.
0: Zeker.
1: Het kan altijd nog verder. Maar je kunt ook gewoon heerlijk een beetje vertier zoeken in je eigen omgeving, in je eigen provincie. Want dan heb je én dat prachtige Brabant en het weer dat je misschien ergens aan de Middellandse Zee denkt aan te treffen, dat krijg je er nu gewoon bij. Dat is mooi toch, hè?
0: Hoef je niet voor weg.
1: Nee, dat is waar. Truuske, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: En waar zit jij precies te recreëren op dit moment?
2: Op camping de Woonboorden in Eindhoven.
1: En waarom is het zo leuk op deze camping?
2: Want het is hier gewoon, ja, één familie. Het is hier niet zo groot. Er zijn ongeveer 150 caravans.
1: Ja.
2: En wij doen hier altijd mee helpen met de activiteiten en zo.
1: En wat voor activiteiten zijn dat dan?
2: Schilderboel, kiemen, stoelen, zo eigenlijk van alles van. Ja. Met de huisvast.
1: Ja, en als het heel warm wordt, ja, dan denk ik niet dat het iets is dat je heel erg actief gaat zijn. Hè? Dan ga je juist een beetje de rust opzoeken, denk ik.
2: Nou, we gaan hier gewoon door.
1: Oh ja?
2: Ja hoor, gezellig.
1: Nou, geef eens even een beeld. Wat zie jij op dit moment? Jij kijkt nu over de camping uit. En beschrijf het even zodanig dat wij echt het idee krijgen dat wij op dit moment dus ook op diezelfde camping de Volmolen staan in Rietoven.
2: Nou, we zien nou allemaal dezelfde caravan. Ja, de drukte moet nog komen.
1: Ja.
2: Het is eigenlijk vandaag pas echt begonnen. Dus straks vanavond zullen er wel meer mensen komen. En dan zien we dan maar de richting naar voren loopt. Dan zie je zwembadje voor klein voor kinderen.
1: Ja.
2: Een tuintje. En dan hebben we weer de Dommel. Waar altijd kano's varen. En ja, zo eigenlijk van alles.
1: En zo zie je dat al. En al die caravans die je dus staan. Wat voor caravan heb je zelf eigenlijk?
2: We hebben een Gillette van 8 bij 6.
1: 8 bij 6.
0: Nou, is dat best prima.
2: Jazeker.
1: En kun je dan zeg maar zo je zithoekje zo in één keer in een bed veranderen?
2: Dat kan, want we hebben een outset achter staan. Dus ja, dat is lekker leer ploffen.
1: En heb jij nou nooit het idee van eigenlijk moet ik nog iets van de wereld gaan zien? Want ik had eigenlijk op een camping in Kroatië willen staan. Heb je dat helemaal niet?
2: Nee, helemaal niet. Nee, nooit gehad.
1: Want het is nou ook nog zo dat je denkt van nou, ik kan ook nog als ik wil, kan ik nog thuis gaan douchen? Of is het wel zo van je bent gewoon weg is weg?
2: Ja, nee, jongens, wij gaan thuis ook een keer de post uithalen.
1: Oh, ja, kijk, zie.
0: Maar dat is geen vakantie, hè? Dan moet je eigenlijk niet thuis zijn, hè, die week, hè?
2: Nee, maar goed, het zal toch wel moeten de post, hè?
1: Ja, dat denk ik wel. Hé, wat gaat er vanavond gebeuren? Gaat het een beetje spannend worden vanavond?
2: Nou, vanavond nog niet, maar vanaf maandag wel.
0: Nou, die lounge set gaat helemaal op zijn kop.
2: Ja.
0: Dat wou ik zeggen. Hartstikke idee. Gas erop.
1: Ja, dat denk ik wel. Hé, zullen we nog even een leuk plaatje voor jou doen op de camping? Een mooi campingplaatje.
2: Dat is goed.
1: Doe eens even wat. Omheen
0: op de camping.
1: Verzin eens even wat.
2: Jezus. Van Cliff Richard.
1: Cliff Holiday. Richard. Oh, dat kan natuurlijk, hè?
2: Ja.
1: De Summer Holiday. Zullen we die gewoon gaan doen?
0: Ach, dan doen we ons Cliff Richard.
1: Ja, joh, dan doen we dat gezellig. Nou, maak er een hele goede tijd van. Blijf lekker luisteren, Truuske. En we spreken elkaar weer. Hé, hey, en doe ze de groeten, hè, op de camping.
2: Joe, houdoe.
0: Ja, dan misschien de volgende vakantie ergens op een cliff of zo, hè. Dat is misschien wel mooi op de camping.
1: Ik zag hem nog in beeld bij Wimbledon, trouwens.
0: Ach.
1: Ja, hij zat in het publiek.
0: Heerlijk, joh.
1: Hij is er nog.

0: Cliff Richard voor de mensen op de camping in het mooie Brabantse.
1: De Piepende Banden Show.
0: Waarbij ze vanavond zo los gaan. Het gesprek, die gaan zo los vanavond. Die hebben een kater. Die weten 2 weken niet meer wat ze gedaan hebben.
2: Ik denk het.
0: Dat denk ik ook. Die gaan helemaal los.
2: Ja,
0: nieuwe lounge moeten ze kopen. Nieuw chaletje, alles dat in de fik. Heerlijk.
2: Ik ben kijk vergeten te vragen of ze de Belgen op de camping hebben. Want vanavond voetballen die nog een keer, hè?
0: Oh ja, dat klopt, ja.
2: Ja, ik denk persoonlijk voor de laatste keer. Denk ik, maar je weet maar nooit.
0: En dat is de laatste tijd vaker. Dan vraag ik aan jou voetbaladvies.
2: Ja.
0: En dan gaat het toch de andere kant op.
2: Ja, maar ik sta nog steeds vrij hoog in de pool, hoor. Dus,
0: oh, dat moet ik toch maar even zeggen.
2: Dat zeker wel, ja.
0: Dan moet ik toch maar even.
2: Ja, maar jij draagt mij uit, dus dan krijg je dat natuurlijk, hè. Goed, wij gaan ons op een hele andere manier sportief inzetten met z'n allen. Want we gaan daar een quizje doen over een kwartiertje weer of zo, 20 minuten. En dan gaan we eens even kijken of iemand een leuke prijs kan verdienen in de Cake op de Week.
0: Toch? Wat zou het zijn?
2: Ja, wat zal het nu toch weer zijn?
0: Heb je die... precies.
2: Appelcake of...
0: Ja, ik heb verschillende cake.
2: Ja, dat kan ook.
0: Het is niet alleen een naturel cake, maar je hebt ook van die hele...
2: Ja, ik moet ze al meenemen, dus ja, zeg het maar. Welke je de volgende keer wil meenemen.
0: Je hebt ook van die cake met Tom Poes erop, hè?
2: Tom Poes?
0: Ja, van het roze op het Tom Poes zit, maar dan over de cake.
2: Oh, oké. Okay. Ja, ik kan eens kijken of dat er ook bij zit. Ja, is goed.
0: We hebben gewoon vakantie-edities. Een vakantie-cake.
2: Een Spaanse cake met Spaanse peper erop.
0: Spaanse cake, IJslandse cake met skier, noem het allemaal op. Kan allemaal!
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
12: SVK Benelux.
11: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
13: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
14: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
13: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nou, dankjewel. Het is inmiddels 5:02. Tijd om even richting de ANWB te gaan. En daar zit al de hele middag Erik. Erik, goedemiddag.
2: Zeker, goedemiddag ook. Files worden heel voorzichtig, ietsje korter, maar daar zul je nog weinig van merken hoor. In totaal nog 180, maar we zaten net ruim over de 200. Dus het neemt iets af, maar nogmaals, daar zul je weinig van merken. Als je onder andere op de A2 rijdt van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Waardenburg nog een half uur vertraging met 14 kilometer file. A27 bij daar Gorkum, voor knooppunt Gorkum bijna een half uur oponthoud ook. Net voor de wegwerkzaamheden daar staat 6 kilometer. Dan de A67 Venlo-Eindhoven. Daar is de hoogte van Gelderop een ernstig ongeluk gebeurt, waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg is ook dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. Hou wel rekening met een uur op onthoud al. En de andere kant op dezelfde A67 van Eindhoven en Venlo. Kijkers, vooraf het zomer 12 kilometer met ook daar ruim een half uur vertraging.
0: Zijn nou kijkers?
2: Kijkersfile. Ja.
0: Jeetje.
2: Die gaan mensen afremmen en kijken. Er is ook een traumahelikopter geland op de snelweg. Dus ja,
17: dat moeten ze zien. Hè? Ja, dat...
2: Ja, daar is natuurlijk van alles te zien. En dan, ja, dan hoef je maar een beetje te remmen met deze drukte. En dan krijg je een flinke file. Het kost je bijna drie kwartier.
0: Ja, al die ramptoeristen die moeten zich allemaal een boete geven, vind ik.
2: Ja, gebeurt dat vaak. Daar.
0: Waarom ga je op een snelweg remmen omdat andere mensen...
2: Ja, sterker nog, we hebben mensen foto's gemaakt. Maar daar is de politie tegenwoordig wel heel streng op. Ja. Daar worden heel snel bekeurd als dat gesignaleerd wordt.
0: Waarom zou je een foto... Ja, goed, ik snap er helemaal niks
2: spektakel,
0: van.
2: Ja, spektakel, de huis van kijk eens waardoor ik zo, wat er allemaal gebeurt op de weg. Ja. En waardoor ik in de file sta.
17: Maar
2: ik
17: tegenwoordig leren we elkaar ook aan van dat overal foto's van gemaakt moeten worden.
2: Ja, dus
17: gebeurt het van dit soort dingen ook. En dan denken mensen niet na dat dat heel ongepast en soms zelfs gevaarlijk is.
2: Dus zeker, dat laatste ook, ja.
17: Ja, ook dat.
2: En nog behoorlijk wat vertraging veroorzaakt, want iedereen gaat remmen en dan krijg je weer een harmonica-effect, waardoor je sowieso al drie kwartier later thuis bent. Dus dat schiet voor niemand op.
0: Nee.
17: Nou, we gaan nog niet over het hitteplan praten. Dat doen we straks nog wel een keertje.
2: Oh, dat kan ook nog wel, ja.
17: En tot straks weer, hè.
0: Houdoe. En dan gaan wij zo meteen lekker door met Cresip.
18: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
20: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Door dementie heb je veel in je hoofd.
3: Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
22: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
23: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
24: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
25: Lachen!

0: Wat een pret!
1: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
2: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
3: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Duinhoven.

0: altijd lekker, al helemaal op de vrijdagmiddag als niks moet en alles mag. Hè. De Bee Gees met Paying the Price of Love.
1: De cake op de week.
0: En die gaan we eens even speulen.
2: Ja, dat gaan we doen. En voor de wielerliefhebbers zeg ik even dat Tim Melier de etappe vandaag gewonnen heeft in de Tour de France. Dat is een massasprint.
0: Timmetje, lekker bezig.
2: Ja, bel hier. Ik weet niet of de Belgen nog meer winnen gaan vanavond. Vanavond moeten ze voetballen tegen Spanje, maar dat is een ander verhaal. Goed, wil jij ook een prijs verdienen? Dan moet je even meespelen met de quiz. Even terugblikken op de afgelopen week. En dan hebben we een paar vragen voor je geselecteerd. Met ook meer keuzeantwoorden erbij. Zullen we gewoon in eigen provincie beginnen, Stef?
0: Dat vind ik een goeie.
2: Ja, jij was hier nog mee bezig, want je werkt ook altijd op de nieuwsredactie hier, hè?
0: Ja, klopt, ja.
2: Met dit verhaal. Er was een grote stroomstoring van de week in Tilburg en omgeving. En dat werd ook landelijk nieuws. Waardoor werd die storing namelijk veroorzaakt? Was dat A, het gevolg van een te grote stroompiek? B, het kwam door een Russische cyberaanval? Of C, het stroombedrijf Enexis maakte zelf een foutje met de meetapparatuur?
0: Oeh.
2: Dus kwam het door de te grote stroompiek? Dat is A. B, door een Russische cyberaanval? Of was het een foutje van Enexis zelf? Laat het weten via de app 06-573-28203. En geef je het goede antwoord door. Wie weet, ben jij dan onze kandidaat?
0: Nou, dat zou toch leuk zijn?
1: De Piepende Bandenshow.
3: Het is Friday, we stoppen ermee. Houd u

0: Ja, klein orkest. Zanger Harry Jekker staat dit weekend, zondag om precies te zijn, voor de allerlaatste keer op het podium in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En deze week kreeg hij te horen dat hij een beeld in Madurodam gaat krijgen.
1: Nou, wat leuk.
0: Als eerbetoon. Ja, hartstikke
1: een
0: leuk.
1: Een kleinigheidje, hè?
0: Een kleinigheidje. Maar uit een groot hart, hè?
2: Om de week.
0: Ja, geweldig artiest. Morgen trouwens een stukje cabaret van hem, kan ik je vast vertellen, in weekend. Dus als je dan weer luistert, dan hoor je hem ook nog op zijn grappigst. We gaan eens even kijken of we een leuke prijs weg kunnen geven. Xandra, goeiemiddag.
3: Goedemiddag.
0: En laten we eerst maar eens even beginnen met de kwalificatievraag. Want die ging dus over een grote stroomstoring van de week in Tilburg en omgeving. Met een wat bijzondere oorzaak. En daarom werd het ook landelijk nieuws. Weet jij nog wat om dat was, wat de reden was?
3: Foutje bij Enexis.
0: Ja, het was een foutje bij Enexis. Ja, er werd gezegd dat het met een enorme stroompiek te maken had. Dat was aanvankelijk het bericht. Maar dat bleek fout op de metertjes van die mensen te staan. En zodoende hebben ze alles eigenlijk voor niks afgeschakeld. Dus. Maar het leverde wel landelijk nieuws op. En die mensen een boel overwerk. Helemaal goed. Dat betekent dat je in de quiz terecht bent gekomen, Xandra.
3: Oké, leuk.
1: Lekker bezig.
0: Nou,
1: gaan we beginnen?
0: Begin dan maar eens, ja.
2: De Kijk om de Week.
0: Eerst even de vraag natuurlijk, heb je het allemaal een beetje kunnen volgen? Of was je heel druk deze week?
3: Wat is het nieuws?
0: Ja.
3: Een beetje.
0: Een beetje. Nou, het is ook allemaal meer keuze, hè? Dus je hoeft het niet allemaal uit je hoofd te weten als je vervolgens maar redeneert van, oh, dan zal het dat wel zijn. Nou, deze kun je bijna niet gemist hebben, de eerste van de drie vragen. Het gaat over Donald Trump. Die man zit bijna elke week wel in de quiz. Hij veroorzaakte ook deze week weer eens ophef en dat deed hij met een telefoontje naar FIFA-baas Infantino. Waarom belde Donald Trump naar de FIFA-baas Infantino? Was dat A, om de schorsing van een speler van de Amerikanen terug te laten draaien? B, om het Iraanse team uit het toernooi te laten zetten. Of C, omdat hij zelf VAR, ofwel de videoreferee, wilde zijn bij een wedstrijd van de Amerikanen. A, B of C?
3: Ik heb echt geen idee. Doe maar A.
0: Doe maar A. Nou ja, dat is wel een ene keer raak. Klopt.
1: Ja.
0: Overigens hadden ze er niks aan, want uiteindelijk verloren ze nog van de Belgen. Dus, maar goed, het was wel waar. Helemaal goed. Tweede vraag gaat over onze eigen leider. Dat is Rob Jetten. Wie kent hem niet? Kreeg bij de NAVO-top in Turkije een opmerkelijk cadeau van president Erdogan. Dat was de gastheer van de hele conferentie. En welk cadeau was dat? Kreeg Rob Jetten van Erdogan A, een groot Turks zwaard? B, een pistool? Of C, een van zijn dochters?
3: Ik ga voor B.
0: Jij gaat voor B.
1: Een pistool.
0: Een pistool zou dan...
3: Nee, doe maar een zwaard.
0: Ja, je hebt nou net B gezegd, hè?
1: Nee, dat mag.
3: Geen flauw idee.
0: Wat zegt je ingeving als ik jou vertel dat het niet A is? Wat is dan jouw ingeving?
3: Dan B.
0: Oké.
1: Ja! Maar nou niet meer helpen, hè?
0: Niet meer helpen, goed. Dan de laatste. Ja, ik weet niet of je toevallig de Britse politiek een heel klein beetje volgt. En weet wie Nigel Farage is.
3: Echt geen flauw idee.
0: Ja, dat is eigenlijk de man waar ze Brexit aan te danken hebben. Deze man die moet deze zomer zijn parlementszetel zien te heroveren in een duel met een bijzondere tegenkandidaat. En de vraag is, wie? Is dat A, zijn eigen broer? B, tegen een overleden kandidaat? Of C, een man met een vuilnisemmer op zijn hoofd?
3: Ik denk zijn broer.
0: Je denkt tegen zijn broer, maar ja, jij denkt nu vast nog een keer na.
3: Nee, dan die man met die vuilnisemmer op zijn hoofd.
1: Je zou niet meer helpen, hè?
0: Ook zou niet meer helpen.
1: Nee.
0: Nee, ik zou niet meer helpen.
1: Dan ben je eigen regels aan het oprekken.
0: Ja, dat is waar, hè?
1: En wat doe je nou mee? René, zeg het eens even.
4: Nou, ik kom net binnenvallen, maar ik heb ook geen idee waar het over gaat.
1: Maakt niet uit, gewoon ja of nee.
0: Of Nigel Farage, of die het in een verkiezing moet opnemen tegen zijn broer, tegen iemand die overleden is, of tegen een man met een vuilnisemmer op zijn hoofd.
4: Daar ga ik voor zeggen. Ja,
3: tegen iemand die overleden is, dat kan toch bijna niet?
0: Nee, dat kan bijna niet, hè?
1: Weet je wat, vooruit dan maar.
0: Ja, het is inderdaad zo. Nou, het is eigenlijk zo, alle andere partijen hebben zich teruggetrokken. Maar je hebt wel van die gekke mensen bij verkiezingen in Engeland die zich dan kandidaat stellen. En de een die is dan van de Looney Raven weet ik veel wat party. En deze man zegt dat hij uit een ander universum komt. En hij is Lord Binface. Dus inderdaad, een man met een vuilnisemmer op zijn hoofd is de tegenstander van Nigel Farage deze zomer.
3: Okay.
0: Het is echt waar. Ja, het is een bijzonder land, zullen we maar zeggen.
3: Ja, dat sowieso.
0: Maar dat levert jou wel prijs op. En dat is het leuke natuurlijk. Dus ja, wij gaan even een trap tegen het rad geven.
1: Denk maar.
0: Ja, appelé, ja. Ik trapte eigenlijk mis, hè? Zag je dan?
1: Ja, maar net met het puntje van je teken.
0: Weekendje weg. Ik denk de windverplaatsing dat het was.
1: Oh ja. Cakemix,
0: weekendje weg. Nou, zou het weer?
1: Cakemix.
0: Nou, van harte proficiat.
3: weekendje weg.
0: Ja, dat had gekund. Had gekund. Ja, wat heb je een voorkeur voor? Een chocoladecake, een spacecake of een gewone cake?
3: Doe maar een gewone cake.
0: Nou, dan sturen we die naar je toe. Dan wensen we jou een heel fijn weekend. En ik zou echt dat verhaal even na gaan zoeken van die man met die emmer op zijn hoofd. Want het is echt hilarisch.
3: Ja, dat ga ik doen.
0: Oké, fijn weekend, hè.
3: Ook zo.
0: Sandra, houd.

0: van die mannen uit Noorwegen. Met z'n drieën zijn ze De Balza en Magnetic. En dat vooral dat piano-riedeltje met die lekkere beat erin. Heerlijk, goed bezig. En ook goed bezig is natuurlijk René, want die heeft zometeen weer de hoogtepunten uit het nieuws. Waar ga je het over hebben?
1: Nou, OM die wil een langere celstraf voor de Tiny House moord. En geen Baila de Gasolina op Zwarte Cross te horen.
0: Oh, dat is gek.
1: Ja.
2: Lachen, gierig

0: Schilderfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
2: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
1: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
3: Inmiddels 6:02. Grote menigtes mensen staan buiten. Erik. Ja, daar is hij hoor, van de ANWB. Hallo.
4: Terwijl ik eigenlijk niet altijd het leukste nieuws heb natuurlijk. Maar toch, mensen willen geconfronteerd worden met het leed. Maar dan heb ik er enigszins goed nieuws. Want het drukste moment van de spits lijken we wel gehad te hebben. In totaal nu zo'n 120. En zoals eerder wel vermeld, we zaten ruim boven de 200. Maar op een aantal plekken nog wel flinke vertraging hoor. Zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog 20 minuten extra reistijd. De A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 20 minuten vertraging. De A59 Zonzeel richting Den Bosch. Daar is bij Waalwijk de oprit dicht. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Daar lekt chemische stoffen vrij. Voorlopig is de oprit daar dicht. En dat gaat tot 10 uur duren. Ja, en dan in het zuiden daarvan nog de A67 van Eindhoven naar Venlo. Een kijkersfile, zoals we net al noemden, bij Someren. Want aan de andere weghelft is een ongeluk gebeurd bij Gelderop. De weg is daar dicht voor politieonderzoek tot 8 uur. En hou rekening met een half uur vertraging.
3: Erik, dankjewel.
5: Op Brabant.
6: Ja, zo'n 28 graden is het nog om deze plekken in Brabant. En dan weet je dus al dat het echt warm is. En hoe warm het precies gaat worden, morgen en overmorgen en de dagen daarna, dat hoor je straks in het overzicht van Weerplaza. En de rest van het nieuws krijg je nu van René.
7: Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak rond de dood van Peter van Dongen uit Breda. Ook wel bekend als de Tiny House Moord. De drie verdachten kregen eerder celstraffen voor doodslag. Daardoor vielen de straffen lager uit, namelijk 13 jaar. Volgens het OM is moord bewezen en dat er sprake is van een vooraf bedacht plan. Daarom eisen ze 24 jaar. Honderden mensen hebben in Veghel afscheid genomen van de jongen van 15 die vorige week omkwam bij een eenzijdig auto-ongeluk. Bij voetbalclub Blauw-Geel 38 werd een erehaar gevormd met fakkels, bloemen en rookbommen. De jongen was een van de twee leerlingen die omkwamen bij het tragische ongeluk in Zeeland. Goed nieuws voor wie na een avondje uitgaan met de bus vanuit het centrum van Breda naar bijvoorbeeld Oosterhout of Etten-Leur wil. De nachtbus keert namelijk weer terug. Er wordt gestart met een proef van 2 jaar die eind dit jaar moet beginnen. Na corona verdween de nachtbus, maar er was nog wel vraag naar. Gebrek aan personeel bij vervoersbedrijven zorgde ervoor dat de nachtbus niet terugkeerde, maar dat probleem is dus nu opgelost. Het gaat minder goed met het nachtleven in Nederlandse poppodia. Georganiseerde clubnachten werden in het afgelopen jaar minder goed bezocht. Vorig jaar was 1 op de 5 clubnachten uitverkocht. Het jaar ervoor was dit nog 1 op de 4. Ook bij poppodium Simplon in Groningen merken ze dat, zegt deze muziekprogrammeur.
8: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden.
7: Niet alleen de clubnachten worden minder goed bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde. Een opvallend berichtje van de Brabantse band Even Serieus in aanloop naar Zwarte Cross. Via hun social media kanalen laten ze weten dat ze van de organisatie van Zwarte Cross hun hit Baila de Gasolina niet mogen zingen. Ja, verdere uitleg heeft de Brabantse band volgens hen zelf niet gekregen van Zwarte Cross. Ja, hoe serieus dit bericht van Even Serieus is, moet nog blijken. Fans denken dat het gaat om een publiciteitsstunt. Zowel de organisatie van Zwarte Cross als die van Even Serieus zijn niet bereikbaar. Nou, en een saillant detail, Zwarte Cross is nog niet uitverkocht.
3: Nou, dus het zal zou te gek zijn als ze Even Serieus boeken. Die boeken ze natuurlijk vanwege de hit Baila de Gasolina. En dan zouden ze daar niet zoveel mee kunnen doen, dat is toch gek?
6: Dat zou heel raar zijn. Maar als het een publiciteitsstunt is, dan is hij gelukt.
3: Zeker.
6: Want ze hebben ons nieuws gehaald.
7: Ja.
6: Bij deze. En wij moeten er ook nog een plaatje bij bedenken. Dan voel ik hem wel aankomen.
3: We moeten een plaatje bedenken voor bij dit bericht. Ik kan dan niet heel anders. Weet je, ik doe gewoon Baila de Gasolina zelf dan.
6: Ja, dan doe ik die ook.
7: dan ga ik denk ik voor... even serieus met Barley de Gasolina.
3: Ook al?
6: Ja. Oké, nou dan heb je de keuze uit A, B of C. Hier zijn ze.
3: Nou, laat me horen.

0: stemmen maar, hoor.
1: Nou!
2: Ik ben zo benieuwd.
1: Geef een gil. 1, 2 of 3. Baila de Gavelina, Baila de Gavelina of Baila de Gavelina.
0: Paul stemt op D, zie ik.
1: Oh, D. Oh, shit, ja. Even kijken.

0: Het is wel toepasselijk, want dat crying at the discotheek, dat doen ze ook, hè, als je René net hoorde. Die poppodia's, die nachtclubs, ja, die zijn allemaal een stuk dichter. Of ja, er komen minder mensen op af, dus dat huilen, dat zit er misschien wel een beetje in.
1: Beetje wel, hè, dus janken met de pet op. Goed, we gaan het even over het weer hebben, want dat is voor de meeste mensen best wel vrolijk, denk ik. Als ik het zo een beetje inschat wat het gaat worden. Jeroen van Weerplaza, goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Vertelt u het eens.
2: Nou, het is zonnig en zonovergoot en dat blijft het ook. Wel wat dunne sluierwolken nu, maar de temperatuur ligt zo rond de 29 graden. Ja, dat is eigenlijk ook gewoon een blauwdruk voor de komende dagen. Sterker nog, het wordt nog wat warmer. Zowel zaterdag als zondag gaan we naar 32 graden.
1: 32 graden?
2: Ja.
1: En blijft het daar wel bij?
2: Daar blijft het voor nu wel bij.
1: Oké.
2: Misschien dat het later in de week, in de nieuwe week, het wel naar 33 of 34 graden kan gaan.
1: Oké.
2: Maar die 39 graden die we 2 weken geleden hadden, dat zie ik niet in de kaarten gelukkig. En daarbij is de luchtvochtigheid ook een stuk lager dan toen. Dus ik denk dat het voor veel mensen goed te doen is.
1: Oké. En de nachttemperaturen, blijven die wel onder de 20? Want dat zou wel fijn zijn.
2: Die blijven onder de 20.
1: Okay.
2: Misschien later volgende week op een enkele plek in de stad dat die wel boven de 20 blijft. Maar voor nu gaan de nachten voorlopig naar 16 tot 17 graden.
1: Ja. Nou heb ik zo links en rechts wel wat opgevangen over misschien wel toch wel een kentering in het weer. Ziet die er inderdaad in de kaarten nu?
2: Die zit er zeker in, maar dat duurt nog zeker 7 dagen.
1: Okay.
2: Dus ja, wil je nu al het slechte nieuws
0: hebben? Nee joh, ben ik gek.
1: Nou, dat ligt eraan of het heel slecht nieuws is of dat het gematigd slecht nieuws is.

0: En er komen flink wat reacties al binnen, Christian, hè?
1: Ja, hoi hoi. Waarom de keuze slechts uit 3? Ik wil eigenlijk Baja de Gasolina horen. Mag dat misschien ook?
0: Ja, dan moeten we 11 kijken of dat kan, hè?
1: Dat vraagt Jan. Ja, daar moeten we eens even over nadenken of dat ook kan. Mag ik de keuzes nog een keer horen, vroeg Hans. Nou, hier zijn ze inderdaad. Ja. En zo nog een paar van dit soort dingen. Iemand die ook D zegt. Nou ja, whatever. Laat me weten welke je wil horen.
0: 1, 2 of 3.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Smith. Andersom eigenlijk, ja.
1: Ja, andersom, ja, ja, ja. Nou, we weten intussen iets meer over dat ongeluk wat op de A67 is gebeurd. Een kind en een ouder zijn vanmiddag zwaar gewond geraakt bij dat ongeluk. De weg tussen Someren en Geldrop blijft nog uren afgesloten. En verkeer dat in de file stond moet onder politiebegeleiding keren en via een oprit de snelweg verlaten. Maar die weg zal dus nog uren afgesloten zijn. Bij deze.
0: Dan hebben wij nog iets te kiezen, want ja, even ja, serieus. Bijna de Carvelina, ze mogen wel of niet op Zwarte Cross. Ja, is het een publiciteitsstunt of niet? Dat weten we niet. Maar we hadden wel drie keuzes. Bijna de Carvelina, Bijna de Carvelina en Bijna de Carvelina.
1: Het is nummer 2 geworden.
0: Echt? Dus dat is, even kijken welke... Oh, dat is Bijna de Carvelina.
1: Nou, niet op de Zwarte Cross of toch wel?
0: Ja, waarschijnlijk gaan we vanavond ergens horen dat ze gewoon komen. Hè?
1: Denk het wel. Nou, hier zijn ze sowieso. Even serieus. Bijna de Carvelina. Gas erop.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
12: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
15: Hoe kom ik hier weg?
14: Vragen die over je toekomst gaan?
16: Hoe word ik beter in mijn vak?
14: Of één die je wakker houdt?
17: Hoe begin ik weer met werken?
14: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Inmiddels 6:02. En dan zeggen wij goede avond tegen de ANWB. Daar zit Erik. Hallo dan.
19: Ja, goede avond. Het voelt niet als avond nog, maar toch wel gewenst natuurlijk. De files nemen snel af. Inmiddels nog zo'n 80 kilometer slechts. En we kwamen van bijna 250. Wat nog opvalt is de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg. Nog 10 kilometer met 10 minuten vertraging. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Voorknopend Bankhoef 8 kilometer met een kwartier oponthoud nog. De A58, Borgheepszoom richting Breda. Ik zeg het verkeerd, de A59, Zonzeel richting Den Bosch. Bij Waalwijk is de oprit nog altijd dicht. Daar is een ongeval met een vrachtwagen gebeurd. Dan de A67, Venlo-Eindhoven. Daar is bij Geldrop ook een ongeluk gebeurd vanmiddag al. Er waren meerdere voertuigen bij betrokken. De weg is nog altijd dicht. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. Hou er rekening mee dat dit tot zeker vanavond 8 uur gaat duren. En daardoor ook een vertraging op de N 612 Helmond richting Zomeren voor de aansluiting met de A67. Doe er ook een half uur langer over.
20: Ja, en als je meer wil weten over dat ongeluk op de A67... kijk even op de website, want daar staat alle informatie daarover. Nog even wat hittetips geven, want ja, we kennen ze allemaal... maar ik hoorde ergens heel stiekem... dat jij zelf ook nog wel eens vergeet om je flesje water mee te nemen.
19: Ja, neem alsjeblieft een flesje water mee met deze warme temperaturen. Maar gisteren stond een medewerker van de ANWB gewoon voor een open binnenoordbrug die niet meer dicht ging door storing. En ja hoor, wat had hij niet bij zich?
15: Een flesje water.
19: Dat geldt ook voor mezelf. Maar het is inderdaad gewoon wel toch verstandig om mee te nemen. Want er kan van alles gebeuren onderweg. En met deze warmte, ja, het kan zeker geen kwaad. En denk daaraan.
20: Goed, bij deze nog eens gezegd. En een parapluutje, hè, als je buiten moet staan.
19: Ja, zeker met pech ook. Dan met de hitte, het is niet fijn. En zeker als je op langere afstanden op weg naar het buitenland gaat. Want dan kan het alleen maar warmer worden.
20: Zo is dat. Nou, dan ben je bij deze gewaarschuwd. Erik, dank je. Tot dadelijk weer.
19: Zeker. Hoi, hoi.
15: En zometeen, ja, iets met de Rolling Stones, hè?
20: Ja, die moeten we toch wel draaien, denk ik. Want hun album is uit, hè?
15: Een nieuw album. En iemand hebt al, waar zijn de Rolling Stones? Nou, die komen eraan.
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar. En de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
24: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
25: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
26: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
25: Nog niet helemaal dus.
26: Tja, die administratie. Toevallig tips?
25: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
26: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
25: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
27: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
28: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
29: SVK Benelux.
28: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
30: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
31: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt... onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
32: Dit is Omroep Brabant.
1: Met nu de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan.

0: Er is hier nooit meer overheen gekomen, hè, over deze hit. Rick Ashley en Never Gonna Give You Up.
1: De parkeergarage.
2: Hij staat daar in de verzengende hitte.
0: Ja.
2: En als je helemaal bovenop je auto parkeert, dan staat hij ook nog onbeschut. En als je dan een paar uur later terugkomt, dan word je echt gelijk je auto uitgefikt.
0: En dat vind ik al zo verschrikkelijk als je dus weg moet rijden, je auto instapt en het is de sauna.
2: Ja, dat is erg, ja. Ik heb wel een deken over mijn stuur gelegd deze keer.
0: Oh, dat wel?
2: Nog, ja, ik vergeet het nog wel eens te doen, maar ik heb het nu wel gedaan. Dat scheelt dan toch, want anders dan zit je van met je gebraden klauwen zit je dan zeg maar aan het stuur. Dat is ook niet fijn, maar de rest zal het niet prettig zijn. Maar goed, dat kan dus ook in de parkeergarage gebeuren. Maar voordat je boven bent, ben je wel een paar parkeerdekken voorbij gegaan. En wil je dat wel? Dat is natuurlijk de vraag. Want in feite, ja, je kent misschien onze parkeergarage wel, is het zo dat je op elke vloer, eigenlijk begint dat al bij de begaande grond, de keuze hebt, gaan wij voor dit liedje ja of nee? En voordat wij die parkeergarage ingaan, gaan we eerst maar eens kijken wie er bij de slagboom staan.
0: Oh ja, zoals even.
2: Staat een heel gezelschap.
0: Eens even raampje naar beneden.
2: Ja, raampje omlaag, ja.

0: Nou, doe maar binnen, hoor.
1: Ja, oké. Okay, ja.
0: Ja, heel leuk. De Pasadena Dream Club, Zandvoort. Leuk hitje uit de jaren 80. Leuk om weer eens een keer te horen. Willen we dat? Duimpje omhoog voor ja, duimpje omlaag voor nee. En waarom zou je misschien wel nee zeggen? Nou, ik heb net een busje de parkeergarage in zien rijden met allemaal hele bijzondere artiesten erin. En die staan allemaal op die dekken dus.
1: Het gaat allemaal over vakantiebestemmingen.
0: Zeker, vakantiebestemmingen. Want Zandvoort is er maar eentje natuurlijk. En dan is de vraag, ja, wil je dat doen? Wil je dat opgeven voor dit liedje? Maar ja, aan de andere kant, het is wel weer leuk natuurlijk, Zandvoort.
1: Dus gewoon duimpje omhoog als je hem wel wil horen. Duimpje naar beneden, dan gaan we hem niet draaien. Maar dan mag je zometeen wel even kiezen welke het wel gaat worden. En dan gaan we dus eigenlijk op vakantie naar een ander

0: de parkeergarage.
1: Ja, dan is de vraag, rijden we hem in of blijven we bij de slagboom staan? Dat is eigenlijk de vraag. Nicolien, goedenavond.
2: Ja, goedenavond, hallo.
1: Nou, dan mag jij gewoon de beslissende stem uitbrengen bij deze.
2: Nou, mooi.
1: Zeg het maar. Erin of eruit?
2: Eruit.
3: Eruit. Ja, dan moeten we één ding gaan doen, hè, Nicolien. Dan moeten we even...
1: Ja, dat is maar net hoe je dat ziet, erin of eruit. Want ik, erin wil zeggen dat we dus de parkeergarage ingaan op zoek naar wat anders. En eruit wil zeggen dat we dus Zandvoort gaan doen.
2: Nee, dan erin.
1: Oh, erin. Zie, nee, dan stappen we toch. Goed, dan gaan we erin. Jij mag ook in de auto stappen, achterin. Ik zou wel eventjes de gordel omdoen, want Stef rijdt vrij pittig.
3: Zeker.
1: Klaar. Zit hij dicht?
3: Klaar voor?
2: Ja,
1: gas erop.
3: Nou, hoppa, naar boven. De wandjes naar dek Uno.
1: Dek Uno, een liedje over een vakantiebestemming. Een man met een gitaar. Oh ja. I'll be lying right by your side in Barcelona. Hij komt nog eens ergens, hè. Hij zong al een keertje over Budapest, nu over Barcelona. George Ezra, gaan we dit doen of zeg je, nou, we doen gewoon nog even een etage?
2: Nog één.
1: We doen
3: nog
1: eentje.
3: Nou, dan rijden we verder. Hup. Dek je hem ook. Kijk wie daar staat. Ja,
1: oh, kijk eens, daar staat even iemand bijzonders, hoor.

0: riempje weer dicht. Ja, de zangeres zonder naam, ofwel Miri Servaas, zingt over de Costa del Sol. Gaan we dat helemaal beluisteren, Nicoline? Of zeg je, nou, ik ga nog even eentje horen.
1: Even nog een andere bestemming.
2: Nee, helemaal beluisteren.
0: We gaan hem doen.
1: Gaan we hem doen?
0: Ja, ik vind het leuk, hoor. Ik vind het echt leuk.
1: Nou ja, kijk, jij bent de baas, Nicoline. Ja, ga je nog op vakantie zelf of niet meer?
2: Ja, in september.
0: Waar ga je naartoe?
2: Texel,
0: dus hebben we de andere kant op.
2: Ja,
0: we hebben een collega die daar vandaan komt.
2: Kijk,
0: dus die kan misschien ter zijner tijd nog wel wat tips geven.
2: Nou,
1: zo is dat. Nou, alvast veel plezier aan die kant. Maar ja, doe nog gekkes, hè. Even volhouden. En dan draaien wij, ja, jij hebt gekozen, de Costa del Sol, hè?
2: Helemaal leuk.
0: Gaan we dat doen. Hé, dankjewel. Fijn weekend.
2: Zelfde, dank je.
0: En hier is ze dan. De enige echte, Miri Servaas, de zangeres zonder raam.

0: not right, it's okay. En het is zeker okay. Het is 6:30, René is aangeschoven. En het nieuws, ja, of dat okay is, dat gaan we zo meteen horen. Want wat zit erin?
1: Drie mannen die vrouwen mishandelen vanwege hun huidskleur hebben zich gemeld bij de politie. En herken je het als je iets verkeerds meeneemt? Nou, een oma maakt het wel heel bont.
0: Oh, ben ik benieuwd, toch?
2: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
3: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuumeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
2: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
0: Inmiddels 6:50. We gaan eens even richting de ANWB. Daar zit Erik. Goedenavond.
4: Ja, goedenavond. Weet jullie nog een paar uur geleden dat we het over die werkzaamheden hadden en zo? En god, waarom nu allemaal?
0: Ja,
4: en
0: jongen,
4: het is toch allemaal wat? Nou, op dit moment 6:30, nog 30 kilometer file in totaal. En dat heeft dan vooral nog te maken met een ongeluk op de A67. Dus met andere woorden, ja. We zijn allemaal vooral vanmiddag gaan rijden, hè, onderweg in het zuiden van het land.
0: Zou je nu
4: weg gaan rijden, dan is er bijna geen file meer.
5: Oh, je wou even je gelijk halen, dat is het eigenlijk.
4: Ik wil niet zeggen, maar dat heb ik iemand horen zeggen, namelijk rond een uur of 3:30.
5: Ja, dat is waar, ja. Ja, alle okay. 5 zelfs, ja. Ja,
4: ja, ja. Nou ja, goed. Maar ja, verder geen rugbaarheid aan geven natuurlijk.
5: Nee, helemaal
4: op
5: niet.
4: Op dit moment toch wel een paar files inderdaad. Gelukkig maar natuurlijk ook. Op de A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel nog een kleine 10 minuten vertraging. A50 Arnhem-Os voor Ravenstein nog 5 minuten. Maar wel dan nog behoorlijk wat problemen in het zuiden op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Bij Gelderop is nog altijd een politieonderzoek aan de gang. Daar gebeurde vanmiddag een ernstig ongeluk. De weg is dicht tot vanavond 8:00. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2.
0: Erik, wij danken je voor vanavond. En
4: nee, ja, tot wederzijds. Het was
0: tot
4: gezellig.
0: Tot de volgende keer.
4: Hoi, goed weekend.
5: Ja, het is warm en het wordt ook weer warm komend weekend. Daar ben je maar vast voor gewaarschuwd. Elke dag temperaturen die tussen de 30 en misschien wel 32 graden liggen. En volgende week kan het zelfs op sommige dagen nog richting 33, 34 graden gaan. Maar daar is de andere kant van de medaille dat het minder benauwd is dan de vorige keer dat we een hittegolf hadden. En dat de temperaturen 's nachts in ieder geval meestal wel onder de 20 graden uitkomen. Dat.
0: Oh.
5: Dus het kan altijd erger, zeggen ze dan maar. Maar ja, het nieuws kan ook altijd erger natuurlijk, René.
1: Ja, de drie mannen die verdacht worden van het discrimineren, uitschelden en mishandelen van drie vrouwen op Koningsdag in Eindhoven hebben zich gemeld bij de politie. Er werden gisteren herkenbare beelden vrijgegeven van de verdachten. De slachtoffers, een moeder en haar twee dochters, liepen naar de Vrijmarkt en Stadswandelpark naar huis. Ze werden toen vanuit het niets uitgescholden vanwege hun huidskleur en daarna ook nog geslagen.
0: Ik vind het altijd stom als je dan pas naar de politie gaat. Hè? Eerst wachten, oh, misschien vinden ze me niet. Dan komen beelden die herkenbaar zijn. Oh ja, dan, maar dan gaan we wel.
1: Ja, het is ook aan de andere kant een goed middel blijkbaar. Want dan melden mensen zich wel. Ze waren heel herkenbaar op beeld in ieder geval, weet ik. 30 jaar geleden stortte een vliegtuig neer op vliegbasis Eindhoven. Beter bekend als de Hercules-ramp. En dat maakt, 30 jaar later, nog steeds grote indruk. Zoals op deze persfotograaf.
6: Ongeveer hier, daar lag hij. Daar is hij neergestort. Ik was echt de eerste. Ik was echt de eerste fotograaf die er was. En ik heb een, ja, in die zin indrukwekkende foto gemaakt van mensen van de brandweer. En die foto is ook uit honderden foto's gekozen toen voor Tijd op Zwartblad. Op de voorpagina gekomen. Ja, je wordt er verdrietig van als je de foto ziet.
1: De ramp wordt ook wel de vergeten ramp genoemd, omdat er weinig over gesproken wordt. Komende week maken we verschillende items hierover. De prijs van een rouwkaart met spoedzegel stijgt vanaf maandag van €1,40 naar €3,25. Uitvaartondernemer Jeroen Mol uit Graven zoekt daarom vrijwilligers om rouwpost rond te brengen. Zijn oproep kreeg zoveel reacties dat hij de aanmeldingen na één avond zelfs moest sluiten. Dan PostNL, die bezorgt standaardpost vanaf volgende week niet meer binnen één dag, maar binnen 2 dagen. PostNL wil op korte termijn nog meer tijd van de overheid krijgen om de post te kunnen bezorgen. Het postbedrijf wil er 3 dagen over kunnen doen. En dat heeft ook gevolgen voor de bezorgers, zegt PostNL zelf.
7: Alle postbezorgers die bij ons wilden werken, die een vast contract hebben, zijn meegegaan. Maar we hebben uiteindelijk wel, als je terugkijkt aan het eind van het jaar, hebben we gewoon 18% minder bezorguren.
1: Rouwkaarten en medische post worden nog wel binnen een dag bezorgd. Volgens PostNL is de hoeveelheid post de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald. En wordt dat elk jaar nog meer. Herkennen jullie het als je naar de winkel gaat voor een pak melk of brood, maar je komt terug met alles behalve dat?
0: Nou, ja, dat heb ik wel eens gehad, ja.
4: Ja, dat komt wel eens voor. Ja.
1: Nou, ik denk dat het altijd nog wel wat erger kan, want een oma in België heeft per ongeluk het verkeerde kind meegenomen uit de kinderopvang.
4: Oh.
1: Ja, de fout werd snel ontdekt en het kindje van 2 werd wel teruggebracht. De opvang gaat de regels daarom nu aanscherpen. Bijvoorbeeld door voortaan de identiteit te controleren van mensen die kinderen komen ophalen.
4: En hoe kon dit nou gebeuren?
1: Ik denk dat die oma dacht, dat is mijn kleinkind. En
0: je loopt, je loopt de kinderopvang toch binnen.
1: En, ja, dan is, en aan de hand is... mee en een jasje aangetrokken waarschijnlijk. En die heeft dat helemaal
0: en dan ga je naar huis.
1: En die dacht, hé, dat is helemaal niet mijn kleine Klaartje die daar op de achterbank zit.
0: Je snapt er helemaal niks van. Je weet toch begot wel wie je 's ochtends het weggebracht, toch? Of wie je kleinkind is, of wie je weet ik veel wat is.
1: Ja, dat zou je wel denken, hè?
4: Ja, en als ze 2 zijn, herken je ze wel, hoor.
0: Jawel, als ze die
4: wel. Ja, als ze net een paar maanden zijn, dan kun je het misschien nog voorstellen. Maar ja, dan haal je ze niet van de kinderopvang af.
1: Misschien was hun kleinkind niet zo leuk. Dat kan ook, hè? Dat ze probeerden in te ruilen en dat dat misging. Kan ook nog.
4: Ja.
0: Ja, ik zou die familie even willen adviseren. Laat oma even checken op dementie. Hè? Want vervolgens vergeet ze waar de wc is en pissen ze over de vloer. Je weet nooit wat er gebeurt, hè? Maar goed.
4: Ja, het is in België, dus wat zitten we toch allemaal?
0: Christian, dat mag je niet zeggen.
4: Ja, jij begint over de
0: mensen. Hoor je het? Emma IJsers vindt het ook niet goed.
4: Nee, ik weet het.
0: René, dag, hè?
4: Dag.
0: Vakantie?

0: ze waren ook van Hands Up. Dat liedje ken je ook wel, denk ik, hè?
1: Hands Up, Baby, Hands Up.
0: Dat waren zij ook. Van Martinique komen deze mensen. Ottawan, D-I-S-T-O.
2: Een weekendplaat.
0: Ja, dit was natuurlijk al heel eind in de richting. Richting de zon, dit plaatje.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk lus ik er nog wel eentje, zeg ik dan maar.
1: Ja, en dan niet een biertje of zo, hè?
0: Nou, dat zou ook op zich. Ja, ik moet nog rijden, dat is ook weer zo wat, hè? Ja. Nee, gewoon zo'n plaatje. Gewoon een beetje wat je het idee van krijgt van... Ah, joh, zomer, niks aan de hand, gezelligheid. Lang leven de lol, feest, zoiets. Toch?
1: Ja, of iets zomers. Maakt eigenlijk niet heel veel uit als je maar iets is waar je heel veel energie van krijgt. Wat gewoon lekker is op de vrijdag.
0: Ja, er moet wel een zonnetje in zitten, vind ik, toch?
1: Ja, wel een zonnetje?
0: Ja, er moet wel een zonnetje in zitten.
1: Verplicht een zonnetje, maar letterlijk een zonnetje. Of gewoon...
0: niet, hoeft niet in de tekst te zitten, maar wel duidelijk dat het echt een zonnig plaatje is.
1: Nou, ik zou zeggen, geef even een gil via 06-573-28203. Een plaat met een zonnetje. Iets zomers. Nou, lekker toch?
2: Dit

0: Lekker, de Kaiser Chiefs en Ruby.
1: Weekend, een weekendplaat.
0: Weet je dat wat? Is de vraag. Ja. Ja,
2: we gaan voor die van Pascal.
0: Oh, we zijn heel snel vandaag. Ja,
2: we zijn gewoon snel. Gewoon korte klappen, zeggen ze dan. Hè. Mooie dag van BZB.
0: Nou, gas erop.

0: mooie dag en dat was hem voor ons van vandaag.
1: Het was een mooie dag ook.
0: Het was een mooie dag, hè?
1: Zeker weten.
0: En morgen wordt het een mooie dag en zondag ook, want dan zijn wij er weer, maar dan op een vroegere tijdstip. Ik zou zeggen, rustig aan en
1: oh, dit is leuk.
0: De volgende.
1: Nou, fijn weekend allemaal. Maak er wel moois van en water meenemen in de auto, hè. Doe het, hè.
0: Water.
1: Vergeet het niet.
0: En een paraplu.
1: En de rest komt later.
0: Voor de schaduw.
1: Houdoe.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Ah, oh, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
8: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
9: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over de mooiste tv-commercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
10: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
11: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
12: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
11: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag opent.
12: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm, vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch? Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: groeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. En het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: avond. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel.
2: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
3: Maar ja, ik ben hier gewoon

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: presenteert
1: Lederkoen. Het Nederlandse lied is keipopulair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En zitten we hier.
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
0: Lederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump, maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: 9.
1: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
4: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
5: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
1: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

get this, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Dag en nacht, het gevoel van hier.
2: Ja, gezellig eigenlijk. Iedereen kent iedereen.
1: Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK, na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Oranje komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crashup tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

Yeah. Hier bin ich geboren.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Stef Bandstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: avond. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
3: Waar

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.